0: tijd. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: gewoon. Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. En het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo-Oalewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese sonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de sonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakte overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je in de tijdmachine kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. En zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

Het Haags Beat Festival en het Zuiderpark Theater komt er weer aan. En deze week geeft Radio West de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring. Jet Rebel, Bo Saris, de Bing Tongs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je deze week alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
3: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Goedemorgen, 6 uur sharp. Het hele team is weer bijeen. En we gaan zo even kijken wat er in de kranten staat. Maar is het nieuws met Reinout Roemer.
5: Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Volgens informateur Ahmed Abu Taleb steunen de fracties van alle partijen het akkoord. De onderhandelingen hebben bijna 2 maanden geduurd nadat eerdere besprekingen tussen Hart voor Den Haag en D66 op niets waren uitgelopen. Asielminister Bart van der Brink voert de druk op Westland verder op. De gemeente komt onder toezicht te staan omdat er volgens hem te weinig opvangplekken voor asielzoekers worden geregeld. En een automobilist is aangehouden nadat hij met zijn auto was beland in het water langs de Hofweg in Nootdorp. Hij bleek te veel te hebben gedronken en is door agenten meegenomen naar het bureau. Meer regionieuws hoor je straks om 6:30. Nu het andere nieuws.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer in de loop van de dag geregeld zon met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.
0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
7: Ja, op zomerse dagen wil iedereen naar het strand.
8: Hoe langer iemand erover doet om er te komen, hoe potentieel chagrijniger die is. En daar hebben we natuurlijk geen behoefte aan. Dat heeft in ieder geval 2020 wel gebracht. Hè? Dat je veel meer met elkaar samen ernaar kijkt. Bewoners, ondernemers, we staan niet tegenover elkaar. Dus we hebben eigenlijk hetzelfde belang.
9: Luister nu op Spotify. Aflevering Mobiliteit van podcast Aan de Haagse Kust.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
11: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
12: Tot
11: tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Ik hoor net dat Jeroen dit heel goed kan meezingen.
1: Nou, dat laatste deel. Vooral dat hakka hakka burn in love van een live plaat. Nee, gisteravond in de auto. En volgens mij ook toen ik gistermiddag wegreed. Zong ik dit liedje spontaan uit het niets. En ik zit me nu pas te realiseren van verdraaid.
0: Ja.
1: Dit zong ik gisteren.
0: Het kan geen toeval zijn.
1: Veelbelovend.

0: opgestaan.
1: Weer gelukt.
0: Koffie gezet.
1: Met Reinoud.
0: Zet de radio aan. Met Jeroen en Jorinda van 6 tot 10. Begint een nieuw.

0: Ja, je hoort hem alweer. Jeroen Latijnhouwers in de studio. Ja. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Leuk er weer te zijn, jongens.
0: We hadden het gisteren nog even over je, buiten de uitzending om.
1: Ja, dat lijkt mij normaal.
0: Oh, dagelijks, hoor.
1: Ja, vind ik niet vreemd.
0: Maar jij bent zo iemand waarbij wij altijd ook de achternaam noemen. Als we het over jou hebben, van wie is er morgen? Ja, Jeroen Latijnhouwers is er.
1: En ja, dat is waar. Nou, ik ben natuurlijk niet in vaste dienst hier. Ook niet bij freelancer. Nee,
0: het is ook misschien niet dat er hier allemaal heel veel Jeroenen rondlopen die ook presenteren.
1: Nee, dat heb je wel bij de NOS, waar ik natuurlijk ook een tijdje gewerkt heb. Bij Studio Sport, NOS Journaal.
0: Die heet allemaal Jeroen.
1: Heet allemaal nagenomen. Nee, maar, waarom is dat dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat zit erin. Ik denk dat omdat ik jou nog van vroeger van tv ken of zo. Dat ik denk, jij bent toch die Jeroen Latijnhouwers van vroeger.
1: Ja, dat is 100 jaar geleden. Maar dat zou kunnen. Maar vreemderen, hadden anderen hebben dat ook,
0: zeg ook.
1: Maar.
0: Ja, en ook met nieuwslezers was ook de conclusie. Dus je zegt ook altijd Reinhard Roemer, André Kolen, Jeroen Latijnhouwers.
1: Ja, in mijn geval zeg je toch vaak meneer Latijnhouwers. Of is het meneer Roemer?
0: Meneer Roemer.
1: We gaan het zo vragen. Wat grappig. Ja, dat zijn van die vreemde dingen die erin zitten, die niet uitgaan. Dan kom je erachter, denk ik.
0: Ja, het was ineens een constatering inderdaad.
1: Het zijn rare dingen. Ik net bij die plaats van Elvis, jullie met in dit geval mijn achternaam. Wat een dag. Ja. Dit wordt een dag.
0: Het wordt ook natuurlijk meneer Brinkman. Maar die is al onderweg, want hij is niet hier in de studio.
1: Nou, dan is het gewoon Bob.
0: Gewoon Bob. Hi Bob.
2: Goedemorgen Jorinda. Goedemorgen geachte meneer Latijnhouwers.
1: Ach, meneer Brinkman. Goedemorgen.
2: Ah, goedemorgen Jeroen Latijnhouwers. Hallo.
0: Heb je je verslapen?
2: Wat leuk dat Jeroen Latijnhouwers weer in de studio zit.
1: Ja, Bob. Dat vinden we allemaal leuk.
0: Heb je verslapen?
2: Nee, het is sterker nog, het was alle ballen verzamelen vanochtend, letterlijk en figuurlijk. Want ik heb hem weer bij me, die Omroep West voetbal voor de West wordt wakker hooghoudbokaal. Het record staat op 83 keer hooghouden voor die bokaal die we eind van de week weg gaan geven. Maar er is weer een nieuwe uitdager, die denkt het record te kunnen breken, maar die woont in Brandwijk. En dat is nogal een stukje rijden.
0: Waar ligt
2: dat,
0: überhaupt?
2: Volgens Google Maps ligt dat ergens helemaal voorbij Schoonhoven. Ik vraag me trouwens op dit moment af of het überhaupt wel ons uitzendgebied is.
0: Nee, volgens mij niet.
2: We hebben luisteraars door het hele land, dus dat mag natuurlijk gewoon. Ja. Maar daarom moest ik extra vroeg de wekker zetten en extra vroeg de auto van Omroep West pakken. En zit ik op dit moment op de A13.
0: Denk je dat Rijnmond boos is dat we een stukje van hun gebied stelen? Want het is Rijnmondgebied.
2: Straks, ik moet het pontje pakken waarschijnlijk bij Schoonhoven.
0: Ja.
2: Ik vraag me af of daar dan niet de hoofdredacteur van Omroep Rijnmond boos staat met een gummiknuppel. Heel snel terug, meneer Brinkman.
1: Met een rode kaart waarschijnlijk is in handen. Dat zegt tegenwoordig maar niet meer.
0: Bellen gewoon Trump even.
2: Dan bel ik Trump even.
0: Nou, dat wordt een groot avontuur volgens mij, Bob.
2: Ja, dat denk ik ook wel inderdaad. Dus ik zit voorlopig nog even op de snelweg. Tot zometeen.

0: visite.
1: Je luistert naar West wordt wakker met Jeroen Latijnhouwers en Jorin.
0: Ik lijk als op en ik voel me rot, want ik liefde is een vreemde ziekte.
1: Je luistert naar West wordt wakker met Jeroen Latijnhouwers en Jorin Latewe.

0: Simon & Garfunkel en Homeward Bound.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: En Reinout is inmiddels ook weer aangeschoven. Goedemorgen, Rein.
2: Jorin, goedemorgen.
0: Heb je nog spannende verhalen? Gisteren naar theater gegaan. Jij doet vaak 's avonds van alles.
2: Ja, tot diep in de nacht. Nee, dit keer niet. Ik heb een tent opgezet in mijn eigen tuin.
0: Echt waar?
2: Daar zijn twee filmpjes van gemaakt met mijn dochter samen. Voor als we gaan kamperen over een week met het programma.
0: Ja, dit is een voorbereiding voor het stadspark van Angelique.
2: Ja, dit is een tent die je volgens de folder in 5 seconden op kan zetten. Nou ja, we deden er denk ik 20 keer zo lang over. Maar dat is spannend. Heb ik gedaan gisteren.
3: Blijven jullie logeren daar ook?
0: Ja, we slaan daar onze tentjes op. Ja.
3: Maar om een nachtje te blijven slapen?
2: Ja. Ja, maar ze is klein behuisd, maar niet heus. Dus sommige mensen moeten in de tuin slapen. Dat is het een beetje.
3: In een tentje.
2: Dan weet ik alweer wie.
3: Ja. Nou, even kijken, dat uitklappen van het tentje, dat ging nog relatief snel. Maar het inklappen?
2: Dat is een gevoelig punt.
3: Ja, dat
0: staat nog.
2: Nee, maar dat vroeg ik. En mijn dochter zei, ja, er zijn echt mensen die tent weggooien. Ja. Omdat ze hem niet meer ingevouwen krijgen. Dus dat is hoopgevend.
0: Angelique heeft straks allemaal tentjes gewoon. Die blijven daar staan. Ja.
3: Precies, gewoon weggaan, niks zeggen.
0: Ja. We gaan even kijken wat er in de krant staat. Er is een golf aan erfenissenopkomst, zegt het Centraal Planbureau. De komende jaren zullen veel mensen van de babyboom-generatie overlijden. En dat betekent dat veel nabestaanden dan een erfenis krijgen. Dat zorgt voor meer ongelijkheid in inkomens. Bijna de helft van al het geld gaat naar de rijkste 10%. Het AD schrijft dat veel mensen het oké vinden dat er voor die groep dan een hogere erfbelasting komt. Dat is toch wel... je wil hier eigenlijk ook niet over nadenken natuurlijk. Maar...
3: Nee, dat zijn niet de favoriete dingen. En daarbij denk ik, ja, gaan we weer, weet je wel.
0: Met belasting.
3: Weet je, die erfbelasting is al heel hoog. Ik vind het eigenlijk een soort van dubbele belasting. Als ik kijk naar mijn vader, die heeft heel hard gewerkt altijd. Heeft goed gespaard voor ons ook, goed systeem opgezet. En wij zullen straks een erfenis, ik weet niet precies hoeveel dat is. Dat maakt me eigenlijk ook geen bal uit.
0: Nee, maar er is daar natuurlijk al gewoon inkomensbelasting over betaald.
3: Ja, er is al over betaald. Ja. En vervolgens moet je ook nog eens... En ja, dan kunnen we inderdaad de economie en alles wel draaiende houden. Maar op een gegeven moment kun je mensen ook, vind ik, 2 keer straffen. Dat vind ik lastig en dan zou die nog een keer omhoog moeten gaan.
0: Ja.
3: Ik begrijp dat de een dan wat meer krijgt dan de ander. Maar ja, zo is het, zeg maar. Er zijn ook mensen die, ik bedoel, ja... Nou ja, goed. Ik heb daar een beetje moeite mee.
0: Ja, maar aan de andere kant snap ik ook wel dat inderdaad als je uit een arm gezin komt, dan helpt dit natuurlijk niet.
3: Nee, maar wat houden die mensen die wat minder krijgen, zeg maar, wat houden die eraan over? Dus als je de een...
0: Nou, het geld gaat naar de overheid natuurlijk. En dat kan dan natuurlijk manier uitgegeven worden aan andere mensen.
3: Ja, maar wat zien ze echt terug daarvan? Dan moeten ze of, weet ik veel, echt nog langer werkloos zijn. Of dan stijgt het misschien een klein beetje.
0: Ja.
3: Ja, ik weet het niet.
0: Druppel op de gloeiende plaat, zeg jij.
3: Nou, vind ik wel. Ja, of je moet het rechtstreeks naar die mensen geven, zeg maar, die het ook dan kunnen gebruiken om, weet ik veel, het hele jaar gewoon echt gewoon goed

0: boodschappen te doen. Dan moet je ook echt wat zichtbaars, wat tastbaars voor doen. Dit vind ik, hè, voor mensen die het echt kunnen gebruiken. Maar dat is natuurlijk niet zo.
1: Ik hoor het al, jullie bakkeleien hier nog een eindje verder over.
2: 4 uur lang, denk ik.
1: Ja. En na jarenlang gebakkelei tussen landelijke en lokale politiek wil de VVD nu echt vastleggen dat boa's geen religieuze uitingen mogen dragen. Telegraaf schrijft erover vanmorgen. Met een eigen wetsvoorstel wil VVD'er Claire Martens naar een seculier uniform, dus zonder hoofddoekjes, keppeltjes of kruisjes. En nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen of ze die geloofsuitingen wel of niet toestaan. Maar dat is een onwenselijke situatie, zegt Martens. Die wil vastleggen dat gemeente A geen andere uniformregels kent dan gemeente B. Dus die regels moeten uniform worden. Bij een uniform in een seculier land horen geen religieuze uitingen, vindt Martens.
0: Het leek op een automobilist die enorm veel zin had in zijn vakantie. Het bleek wat anders te zitten. In de Brabantse plaats Drunen scheurde gisteren een automobilist op zeer hoge snelheid door het centrum van dat kleine dorpje. Met achter zijn auto een slingerende caravan en daar weer achter een politiewagen in volle achtervolging. Die achtervolging die eindigde in een bos. Daar reed de automobilist zich klem op een zandpad. De caravan bleek gestolen. De automobilist wordt verdacht van poging tot doodslag.
2: Wat een verhaal, joh.
0: Ja.
2: Zo. En dan gaan we ook nog even naar de FIFA. Ja, die rode kaart van die Amerikaanse voetballer, die is natuurlijk ongedaan gemaakt. Zo'n opluchting toen ik vanochtend zag dat België met 4-1 gewonnen heeft.
1: Ah, wacht. Ja, dat is nog niet zeker. Dat moet nog langs Trump.
0: Ja, dat is waar, ja.
2: Maar het hek is Van de Dam. Meerdere Britse politici die weer roepen de Engelse voetbalbond op om in beroep te gaan tegen een rode kaart die een speler van Engeland gisteren kreeg in de wedstrijd tegen Mexico. Want ja, dan kan hij gewoon lekker spelen in de kwartfinale tegen Noorwegen.
0: Zo benieuwd. Kijk, dit ga je dan krijgen. Ja. Kijken wat dan het verweer is inderdaad van Infantino of van de FIFA. Die gisteren al besloten hadden. België wilde tegen de uitspraak dat die speler
2: dat hij toch mee kon doen.
0: Ja, ja. Die werd niet eens bekeken.
2: Nee.
0: Onontvankelijk verklaard.
2: Ja.
0: Ja, dit is... Oké.
2: Belachelijk. Maar het is goed afgelopen voor België in ieder geval. Ja. En dan leggen we de krantjes weer weg.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
5: Het is 6:30, dit is het regionieuws met Reinhard Roemer.
6: Goedemorgen, Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Volgens informateur Ahmed Abu Taleb steunen de fracties van alle partijen het akkoord. De onderhandelingen hebben bijna 2 maanden geduurd, nadat eerdere besprekingen tussen Hart voor Den Haag en D66 op niets waren uitgelopen. De Haagse gemeenteraad debatteert op 15 juli over het coalitieakkoord van VVD, DENK, CDA en Hart voor Den Haag. En een dag later moeten de nieuwe wethouders worden beëdigd. Asielminister Bart van den Brink voert de druk op Westland verder op. De gemeente komt onder toezicht te staan, omdat er volgens hem te weinig opvangplekken voor asielzoekers worden geregeld. Westland is een van de eerste 10 gemeenten die onder zogenoemd actief toezicht van de asielminister komen te staan, en de enige in onze regio. Werkt Westland alsnog niet mee aan de opvang van asielzoekers, dan kan Van den Brink uiteindelijk zelf ingrijpen. Hij stuurde eind mei al een brief aan 223 gemeenten die nog geen of te weinig actie hadden ondernomen. Een automobilist is aangehouden nadat hij met zijn auto was beland in het water langs de Hofweg in Nootdorp. Hij bleek te veel te hebben gedronken en is door agenten meegenomen naar het bureau. De eigenaar van de auto zat als bijrijder in de wagen. Of ook hij onder invloed was, is niet bekend. Bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto uit de Nootdorpse sloot gehaald. En dan nog even goed nieuws voor iedereen die met het openbaar vervoer naar het zuiden van het land wil. Na ruim een week en werkzaamheden die meerdere keren werden uitgesteld, is de stroomstoring verholpen, waardoor het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land stil lag. Gisteravond hield spoorbeheerder ProRail nog een slag om de arm, maar rond 5:00 vanmorgen is dan toch de treindienst hervat. Door een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion vorige week maandag werden ongeveer 200 kabels verwoest. En dat duurde even voordat dat hersteld is.
5: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Het zag er ook wel als een zootje uit, moet ik zeggen. Als je foto's zag, ja.
6: Ja, je zag op een foto zag je een man op het spoor met, ik denk, 100 kabels,
5: ja,
6: in zijn hand.
5: Ja, het was spaghetti aan kabels. Ja,
6: ja, ja, even geduld, AUB.
5: Ja, precies, ja. Huubie Zee, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Jorinda.
5: Ja, gisteren was het al flink warm, zeg, ineens.
7: Ja, ja, het was meer dan 25 graden. Dat klopt, het was weer zomers. Het gaat tegenwoordig ook zo makkelijk. Want kijk, die wind die kwam uit het westen over de Noordzee. Maar in Engeland is het 30 graden geworden gisteren met een westenwind. Daar scheen de zon volop en het is een vrij groot landoppervlak nog. Dus ja, dan gaat het toch alweer hard. Nou, vandaag zal het iets minder warm worden, maar niettemin toch ook nog steeds zomers aanvoelen. Want het blijft droog. Er zijn wolkenvelden, er is ook geregeld zon. En een matige west, later noordwestenwind. En we zullen zien dat de komende avond en nacht daar weinig in verandert. Dus opklaringen, wolkenvelden, minima rond 16 graden. En morgen dan is het een beetje hetzelfde verhaal met wolkenvelden, wel droog. En morgenmiddag komt er dan weer meer zon. En dan wordt het toch morgen ook nog wel zo'n 23 graden. Vanaf donderdag wordt het echt weer helemaal zomers. Met veel zon, 27 graden. Daarna nog ietsje warmer. Vrijdag, zaterdag, zondag, 29 graden. Heel misschien een keertje 30. En anders zal dat begin volgende week nog wel eens een keertje kunnen voorkomen. Dus ja, ja, heel veel bijzonderheden zijn er. Ja, ja,
5: ik vind bijzonderheden. Het wel heel bijzonder, ja.
7: Dit is heel gek al. Helemaal bijzonder natuurlijk dat het zo aanhoudend warm blijft. Maar dat is wat ik eigenlijk over te zeggen heb.
5: Nou, dan stoppen we. Ja. voor de bij deze mee.
7: Ja.
5: Erwin de Hart, heb jij ook nog wat te zeggen?
8: Ik heb niks te vertellen, maar ik heb wel een file te melden. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp, 7 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam is de vertraging alweer goed op gang gekomen. Tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein, 8 kilometer, 25 minuten erbij. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht, 6 kilometer.
5: Dankjewel.
6: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: Wordt wakker.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: 2011 niet van de radio af te slaan. Stond in 27 landen wekenlang op nummer 1. Maar de Belgische Gotye die kon er niet zo goed mee omgaan. En die heeft daarna eigenlijk niks meer van zich laten horen.
1: Ook niks meer gemaakt?
0: Als niet onder de naam Gotye. Nog ergens een obscuur bandje in Australië. Want hij is half Belgisch en half Australisch.
1: Ja.
0: Daar heeft hij nog wel in een bandje gespeeld. Maar ja, dat was niet echt een groot succes.
1: Hij vond het too much. Het was eigenlijk niet zijn bedoeling.
0: Ja, hij heeft zelfs, las ik, zou 10 miljoen euro kunnen krijgen van YouTube. Omdat het heel veel gespeeld daar is natuurlijk met die leuke clippen van die twee. Mm-hmm. Plus dat het heel veel is gecoverd. En hij heeft gewoon nee gezegd tegen 10 miljoen. Hij wilde er niks meer mee te maken hebben.
1: Waar liggen die 10 miljoen nu?
0: Ja, dat is een goede vraag.
1: Ik zeg ja.
0: Ja. Nou, straks even op je bankrekening kijken of het is gelukt.
1: Ja.
0: Kijk even naar het nieuws van buiten onze regio. Schadeherstelbedrijven hebben het nog steeds ontzettend druk na de hevige buien van 2 weken geleden. Door de grote hagelstenen die op sommige plekken uit de lucht vielen, zijn duizenden auto's beschadigd. En die moeten nu nog allemaal uitgedeukt worden.
2: Binnen schadenet zijn er wel meer dan 10.000 aanmeldingen. En we hebben gezegd met elkaar, wij krijgen het niet weg. Dus we starten een hagelcentrum in de omgeving hier. En in de omgeving bij Amersfoort en in Zeeland. Dus 3. Om uiteindelijk de klanten zo goed mogelijk en snel mogelijk te kunnen bedienen. Want ja, iedereen wil hagelvrij rondrijden.
0: Ja, maar dat gaat toch nog tot oktober duren voordat alles is gerepareerd.
1: Het fokken van zeldzame kippen, eenden, ganzen en andere vogels staat onder druk. Vanwege de vogelgriep gelden er tegenwoordig ook voor hobbyhouders strenge regels. En die moeten uitbraken van de vogelgriep voorkomen. Maar hebben volgens de hobbyboeren een keerzijde. En als Europa die regels niet versoepelt, dan blijft er volgens de hobbyboeren straks geen bijzonder soort meer over.
3: Je ziet wat er gebeurt, dat dus deze hele diversiteit die hier alleen al hier loopt, hè, die gaat gewoon helemaal verloren. Dus dan komen we toch weer straks op dat er in de wereld nog maar 3 rassen zijn. En als je een keer een echte ziekte krijgt, want vogelgriep is een ziekte, maar nog een extremere, dan is het gewoon alles weg.
0: Goedemorgen.
1: Het lijkt wel een koor. Ja. Het leek wel een koor, zeg. De strenge Europese regels gelden al voor hobbyhouders met 50 vogels. En raken ook de boeren in de directe omgeving. Ook is het uitwisselen van fokdieren tussen EU-landen steeds lastiger geworden.
0: Op het WK heeft België gewonnen van de Verenigde Staten. Binnen 10 minuten zat de eerste er al in.
4: Dus is hier weer België en nu is het wel raak. De vlag blijft naar beneden. Doelpunt Charles de Ketelaar. 1-0. Amerika laat het allemaal gebeuren. Heel zwak is het verdedigen, nog zwakker is het uitverdedigen.
0: Uiteindelijk werd het 4-1 voor de Belgiërs. Het was een beladen wedstrijd. Veel applaus kwam er toen de Amerikaanse speler Flo Balogun op het veld verscheen. De spits kreeg eerder een rode kaart en was dus eigenlijk geschorst. Maar president Trump had die schorsing ongedaan gemaakt na een belletje met de FIFA. En uiteindelijk mocht hij dus spelen, maar ja, onzichtbaar. Ze konden de Belgen niet aan.
1: Nee. En op datzelfde WK-voetbal speelden ook de buurlanden. Portugal en Spanje speelden gisteravond tegen elkaar. Het bleef lange tijd 0-0. En terwijl iedereen al aan een verlenging dacht, maakte Spanje ineens de winnende treffer.
5: Torres, was een goed balletje. Is dit hem dan? Dit is hem! Mikel Merino schiet Spanje naar de kwartfinale. Dat kan toch niet meer fout?
1: Ja, Spanje wint dus, Portugal verliest. En dat betekende de laatste WK-wedstrijd voor Cristiano Ronaldo van Portugal. Maar hij ziet er nog niet uit of hij ook helemaal stopt als international voor Portugal.

0: onze producer Linda, die altijd best wordt wakker, netjes voorbereid. De Frank Bloeien Groep.
1: De Buitenpost.
0: Ze heeft zelf wel eens gezegd dat ze een hekel aan dat nummer heeft, omdat altijd iedereen dit voor haar gaat zingen.
2: Ja, dat heeft mijn zus met Suzanne.
0: Ja, precies.
2: Beide mooie liedjes.
0: Ja, prachtig. Inderdaad. Ja. We gaan naar onze Buitenpost. Bob Brinkman. En Bob, je was al vroeg weg vanmorgen. Sterker nog, om 6:10 zat je al in de auto, hoorden we. Waar ben je helemaal heen gereden, joh?
3: De plek van bestemming heb ik nog steeds niet bereikt.
0: Oh.
3: Maar ik dacht, ik stap heel eventjes uit, want ik rij nu toch bij een mooi plekje. Polder Den Hoek. Ken jij dat plekje, Jorinda? Want het is in de Krimpenerwaard, waar jij vandaan komt.
0: Het komt me niet bekend voor, moet ik eerlijk bekennen.
3: Het zijn prachtige weilanden tussen Bergambacht en Lekkerkerk in, waar ik nu sta. Ik heb heel eventjes de achterbak open gedaan, waar mijn rugzak staat. En ik ben heel even op zoek in die grote verslaggeverstas van me naar mijn verrekijker.
2: Wat toch een broodje?
3: Nee, Jeroen, geen broodje. En mijn verrekijker gevonden. Want ik dacht, ik kan toch heel eventjes het actuele met het aangename combineren. Want hebben jullie het nieuws over de grutto gelezen deze ochtend?
0: Nee, ik heb het niet gelezen.
3: Nou, heel even kijken, ik moet het wel goed zeggen. 7 provincies en het Rijk gaan namelijk de leefomgeving voor de grutto verbeteren. Onder andere in Zuid-Holland gaat het niet goed met de grutto, toch onze nationale vogel. En hier in de Krimpenerwaard, onder andere in Polder Den Hoek, waar ik dus nu over die weilanden heen kijk, in de verte wat boerenbedrijven zie. Met als achtergrond een Hollandse hemel, wolkjes, hier en daar wat blauw. Zon schijnt een gouden gloed over die weilanden. En op de huiden van koeien die daar in de verte staan. Met een boer erbij die langzaam met een prikker in grote baal hooi aan het neerleggen is voor die koeien. Hier zou ook de grutto moeten leven, waar het dus niet zo heel erg goed mee gaat.
0: Heb je hem al gehoord?
3: De grutto heb ik nog niet gehoord. Ik kan hem wel. Ik heb het hier op mijn telefoon ook alvast opgezocht. Hoe die klinkt. Oh. Misschien is dat, werkt dat als een soort van lokroep.
0: Oh ja. Oh, mooi geluid zo.
3: Ja, inderdaad. Het klinkt een beetje als een hondenspeeltje.
0: Ja. Enigszins irritant ook wel.
3: Ik zet hem al uit. Dus ik sta hier op zo'n betonnen bruggetje wat van het landweggetje naar een weiland gaat. Ik hoop niet dat dit van een boer is die zometeen heel boos naar buiten komt om mij te vragen wat ik hier aan het doen ben met mijn verrekijker. Maar ik tuur nu over die velden kijken of ik die grutto kan spotten. De kans is heel klein, omdat, ik zei het net al, het niet dus goed gaat met de grutto. Vandaar dat er dus een soort van aanvalsplan vanuit het Rijk gaat komen. Want de cijfers die zijn schrikbarend. Van de 100.000 grutto's die hier zaten, zijn er nu nog maar 30.000. Dat is een afname van 80. Dat is een flinke afname. En dat terwijl er 80% van überhaupt de grutto-populatie in heel Nederland zou moeten wonen, wereldwijd. Ja, in Zuid-Afrika zitten ze ook nog. Maar verder moet het vooral de vogel het van Nederland hebben. Vandaar dus zo'n aanvalsplan. En vandaar dus ook dat ik dacht van, ik ga heel eventjes kijken.
0: Weet je hoe een grutto eruit ziet eigenlijk?
3: Ja, natuurlijk weet ik hoe een grutto eruit ziet.
0: Ja, nee, ik denk omdat je
3: iedereen
0: aan het kijken
3: weet
0: bent.
3: Iedereen weet toch hoe een grutto eruit ziet?
0: Nou ja, je bent
3: een
0: geen grutto Jan Kooijman, is een,
3: Ik ben geen Jan Kooijman, nee. Maar wat heeft Jan Kooijman met een grutto te maken?
0: Nou, sorry, Erik, natuurlijk. Zo. Ja, Erik Kooijman. Oh,
3: Nee, ik kan best wel goed dansen, maar Jan Kooijman inderdaad. Nee, maar dankjewel voor het compliment. Grutto is een steltloper, hè? Dus die heeft echt van die hele lange poten. En verder een klein, rond, bruin lijfje. En daar zit ook nog een spits hoofdje op met een hele lange snavel. Dat is handig voor het fourageren. Dan kan hij met die lange snavel zo door het gras. En dan kan hij zo kijken waar dat ene wormpje zit. En dan als een soort van mesje prikt hij dat dan gelijk zo op zijn snavel.
0: Toch? Ja, ik hoorde hem. Volgens mij hoorde ik.
3: Oh, waar komt dat geluid nou vandaan?
0: Ja, jij staat daar.
3: Ja, ik hoor ze wel, maar ik zie ze niet.
2: Links, nou, links.
3: Links?
2: Nee, ja. Oh nee,
3: dan kijk ik weer naar die boer. Rechts. Dus heel even kijken. Ik zie wel elektriciteitsmasten. Nou,
0: achter je misschien?
3: Zeggen dat het opvalt achter
2: voor je,
3: me.
2: Voor je.
3: Kijk ik naar voren. Dat zijn meteen, ja. Warmer, kouder. Doe eens warmer, kouder.

0: We gaan nog even terug naar onze buitenpost. Bob, het is zover, hè?
1: Ja, ik heb hem gezien. Ik heb een gutto gezien. Hij duikt nu net achter een hoger stuk gras, maar ik weet het zeker. Hij had die scherpe snavel, hij had die hoge stelten en dat bruine bolletje. Het kan niet anders dan dat hier deze dinsdagochtend door mij in de polder bij Den Hoek tussen Lekkerkerk en Bergambacht een gutto is gespot. En dat klopt, dat is een beetje het leefgebied van de gutto. Dus dat klopt. Het is wel een onwijs mooie vogel, hè? Ja, het is niet zo'n de nationale vogel, natuurlijk.
0: Maar het is een wonder überhaupt dat je hem hebt gespot, natuurlijk.
1: Ja, zoveel zijn er inderdaad niet. Nou, daarom dus ook zo'n aanvalsplan vanuit de 7 provinciën en het Rijk om ervoor te zorgen dat het een stukje normaler wordt om die grutto te gaan spotten hier in de Krimpenerwaard.
2: Eerder te horen op Radio West.
3: Jij krijgt natuurlijk een kleinigheidje van ons. Weet je nog wat je toen zei?
4: Oh, ja, toen zei je, kom Bob het langs brengen.
3: Ja, maar ja, we kunnen die verrassing natuurlijk niet de hele tijd...
4: Oh, nee, dan meen je niet.
3: Wat gebeurt er?
4: Pyjama.
3: Wat is er? Wat gebeurt er dan? Dan gaat een bel hierheen, hè?
4: Ja, maar ik kan de deur niet open doen.
3: Natuurlijk wel, wat maakt het uit?
4: Wij wachten wel.
3: Wij wachten wel.
4: Oh, wat erg dit.
5: Ik kom voor Irene.
6: Die zit boven aan de telefoon.
5: Die zit boven aan de telefoon. Ja. In de pyjama, begrijp ik. Mag ik naar boven komen, Irene?
7: Kijk, ik sta met mijn baby om.
5: Het is 11 uur geweest, Irene. Ja. Je zit nog in je badjas. Nou, jij vroeg zo expliciet, kom Bob Brinkman het langsbrengen.
7: Ja, klopt. Ja.
5: Dan ben ik de moeilijkste niet.
7: Nee, hartstikke leuk. Leuk om jou in het echt te zien.
5: Nou, valt het mee, valt het tegen?
7: Nee, valt wel mee.
5: Oh, gelukkig.
7: Valt wel mee.
2: Radio West, altijd dichterbij. Dit is Radio
8: West. Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past, altijd dichtbij.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
0: Kijk maar goed naar de schoorsteen van het Haagse stadhuis. Er is witte rook te zien. Het nieuws met Reinhard Roemer.
11: Ja, want Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben onder leiding van informateur Ahmed Abu Taleb een coalitieakkoord gesloten. Komende vrijdag wordt het gepresenteerd. De onderhandelingen hebben bijna 2 maanden geduurd en begonnen nadat eerdere besprekingen tussen D66 en Hart voor Den Haag op niets waren uitgelopen. Een automobilist is aangehouden nadat hij met zijn auto was beland in het water langs de Hofweg in Nootdorp. Hij bleek te veel te hebben gedronken en is door agenten meegenomen naar het politiebureau. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto uit de Nootdorpse sloot gehaald. En asielminister Bart van den Brink plaatst Westland onder toezicht. De gemeente werkt volgens hem onvoldoende mee aan de huisvesting van asielzoekers. Westland is 1 van 10 gemeenten waar dat gebeurt en de enige in onze regio. Meer regionieuws straks om 19:30, nu het andere nieuws.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim 1 week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
13: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
12: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekhaksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
14: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit.
12: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Bij de ANWB zit Erwin de Hart.
15: Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein 9 kilometer file door de werkzaamheden op de A20. Op de A20 Gouden Hoek van Holland 6 kilometer langzaam rijden tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoopend Terbrechtseplein. En 11 Bodegraven Leiden, 5 minuten vertraging bij Zoeterwoude Weipoort.
16: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
17: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
2: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: zitten hier in de studio nog even de samenvatting te kijken van Amerika tegen België. Je gaat de 1-1 vallen als ik naar de tv kijk.
1: Uiteindelijk werd het 4-1. We kijken met een schuin oog. We geven gewoon verslag eigenlijk.
0: Eigenlijk wel, van een wedstrijd die vannacht natuurlijk was. En waar veel om te doen is. En we kunnen het er eigenlijk gewoon niet over ophouden hoe dat is gelopen met die rode kaart.
1: Ja, die rode kaart, voor de mensen die het niet weten. Rode kaart van de speler van Amerika werd omgezet naar een voorwaardelijke straf. Waardoor die speler gisteren wel kon meedoen tegen België. Hele heisa geweest. Dat gebeurde na een telefoontje van president Trump naar Infantino, de baas van de FIFA, de Wereldvoetbalbond. Ja, politieke inmengen. Het kan gewoon niet. En België heeft dus echt gewoon Amerika afgestraft. 4-1 hebben zij gewonnen. En het mooie was, dat wist ik niet, maar ik zag net een hele mooie foto van de spelers van België die na de wedstrijd een dansje doen. Niet zomaar een dansje. Nee, dat onhandige dansje van Donald Trump met zijn armen naar buiten. Ja. Dat is toch wel een teken van een middelvinger, zeg maar, op een subtiele wijze naar de president.
0: Ja, hij heeft zichzelf gewoon voor lul gezet natuurlijk.
1: Extreem. Dat, extreem. Ja, vind ik ook. Ja.
0: We hebben natuurlijk ook ons eigen WK, hè? Het WWWK hooghouden. En ik heb hier iets bijzonders. Het zit nog helemaal ingepakt.
1: Dat is hem.
0: Dit is hem. Ja, hij is gisteren binnengekomen, want er moest natuurlijk allemaal helemaal mooi gemaakt worden en zo. Maar
1: staat
0: dit
1: er
0: is
1: geen
0: hem.
1: Naam op die je
0: er staat
1: hebt.
0: Geen naam op, want we hebben nog een aantal kandidaten die meegedoen. Hij is helemaal ingewikkeld, want hij mag natuurlijk niet kapot vallen.
1: Ja, hij is vrij ingewikkeld, het is niet eenvoudig.
0: Bubbeltjes plastic nog.
1: Ik herken hem, is dat niet een WK?
0: Bek. Ja, bijna wel. Maar dit is toch prachtig.
1: Hij is waanzinnig.
0: Ja, ik heb Infantino even gebeld ook. Of we hem even konden lenen. Ik geef hem aan jou. Bij deze reik ik hem vast aan jou uit.
1: Ja, met het logo van Omroep West erop. Ik zie een voetbal, een schoen. Het is goud. En ook nog het WWWK 2026 kampioen hooghouden. Als je dit wint...
0: Ja. Dan ben je helemaal de man.
1: Superleuk.
0: Of de vrouw natuurlijk. Dat kan ook, maar ik denk tot nu toe zijn het vooral de mannen die het goed doen. Straks weer een nieuwe kandidaat. Maar we gaan eerst naar het nieuws van vandaag. Er komt witte rook uit het stadhuis van Den Haag. Er is geen brand. Nee, ze zijn eruit. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord gesloten. En daarmee lijkt de politieke impasse in de stad doorbroken. En kan Den Haag zich opmaken voor een nieuw stadsbestuur? Verslaggever Lot van Bree, die weet er natuurlijk alles van. Goedemorgen, Lot.
2: Goedemorgen.
0: Ja, er is veel aan vooraf gegaan. Ronde dansjes met D66 bijvoorbeeld. Maar deze vier partijen zijn er eigenlijk toch best wel snel uitgekomen.
2: Ja, ze zijn sinds het Pinksterweekend, dus dat is een kleine 2 maanden geleden, zijn zij uiteindelijk inderdaad naar wat rituele dansen. Nou, dat is eigenlijk ook wel wat erbij hoort vaak met die onderhandelingen. Maar na een aantal rituele dansjes zijn zij aan tafel gekomen onder leiding van Ahmed Abu Taleb, de informateur. Zij zijn gaan onderhandelen en dus na een paar weken zijn zij eruit. Vorige week waren de signalen er al dat ze er dat akkoord toch wel rond leek te gaan komen. Zou ook wel merkwaardig zijn geweest als ze al die weken lang achter elkaar bij elkaar aan tafel hadden gezeten en dat er toch uitgeknald was. Dat was ook wel heel gênant geweest. Nou, dat is dus ook niet gebeurd. Ze zijn eruit en vrijdag wordt het akkoord gepresenteerd.
0: Ja, weet je al iets van wat erin gaat staan?
2: Nee, dat weten we nog niet. Waar we natuurlijk wel heel erg nieuwsgierig naar zijn, is onder andere wat staat er over asiel in. Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat een soort asielstop, alle asielzoekers, opvang moet gesloten worden. VVD, DENK en het CDA, die zijn daar wat gematigder of een stuk gematigder in. Dus het is de vraag wat daarover in staat. Ook bijvoorbeeld die opvang aan de Sportlaan, het voormalige Haga ziekenhuis. Er wordt een grote opvang, staat daar gepland voor onder andere 450 asielzoekers, maar ook daklozen. In totaal 750 mensen moeten daar opgevangen worden. Wat gaat daarmee gebeuren? Want er is ook veel verzet vanuit de buurt. Overigens zijn er ook veel mensen die zeggen, laat het maar komen, want wij moeten kwetsbare mensen opvangen. Ook in onze wijk, in de Vogelwijk. Daar zullen we wel naar kijken van wat staat daarover in. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen of misschien wel helemaal? Dat zijn allemaal zaken waar wij toch wel naar uitkijken. Maar vrijdag dan wordt het officieel allemaal gepresenteerd.
0: Wat we wel weten is dat er 10 wethouders komen. Waarom zoveel?
2: Nou ja, dat is ook volgens bronnen, hè, volgens wel ingelichte kringen zijn het er 10.
0: Maar je kent die bronnen van jou, Lot. Dan ja. Zijn het er gewoon 10.
2: De kans is heel groot dat het er inderdaad 10 zijn. Maar het zijn er 5 voor Hart voor Den Haag, 2 voor VVD, 2 voor DENK en 1 voor CDA. Ja, dat heeft eigenlijk met een soort van politieke balans te maken. Het is trouwens wel opmerkelijk, want volgens de wet mogen er maar 9 fulltime wethouders aangesteld worden. Nu zijn het er 8 in Den Haag. De afgelopen jaren zijn het er steeds 8 geweest. Ja, 9 fulltimers. Dan mag je maximaal, het zijn allemaal ingewikkelde rekensommen, maar maximaal 11 zou je dan als grote stad als Den Haag mogen aanstellen. Maar er moet een deel in deeltijd. Nou ja, voor de politieke balans is er dus nu gekozen voor 10 wethouders, waarvan er dus ook een aantal in deeltijd zullen moeten gaan werken. Ja, dat heeft allemaal met politieke macht te maken. En ik kan me voorstellen dat VVD en DENK het plezierig vinden om niet in hun eentje met 1 wethouder in een college te zitten. Het geeft ook een bepaalde macht als je er met z'n tweeën zit. Maar ja, dat betekent ook wel dat Hart voor Den Haag er dan ook weer een stuk meer zou willen hebben. Nou, dat is dus wel voor elkaar gekomen. Want ja, het verschil in zetelaantal is groot, hè, tussen Hart voor Den Haag met 16 zetels en VVD en DENK ieder 3 zetels, CDA 1 of 2 zetels. Ja, die verschillen zijn natuurlijk wel groot. En die politieke verschillen moeten ook in het college een beetje tot uitdrukking komen.
0: Ja, die bronnen van jou, hè, Lot, noemen die ook al namen?
2: Nou ja, er zijn inderdaad namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van. Maar ook bijvoorbeeld Lotte van Basten-Batenburg van de VVD, die zou kandidaat zijn. Net als Noor Ikar van DENK en Kavies Partiman van het CDA. Dat zijn eigenlijk ook de onderhandelaars geweest de afgelopen weken. Maar ja, namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen, maar waarvan het ook maar een beetje de vraag is, hoor, of dat inderdaad zover gaat komen, is bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Sommigen zeggen, ja, zij gaat het worden. Anderen zeggen, nee joh, dat wordt het helemaal niet. Dus de bronnen zijn niet allemaal heel zover gaat komen, is bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Sommigen zeggen, ja, zij gaat het worden. Anderen zeggen, nee joh, dat wordt het helemaal niet. Dus de bronnen zijn niet allemaal heel stabiel. Een ander

0: integriteitsonderzoek naar ingesteld, naar die topambtenaar. Naar aanleiding daarvan is uitgekomen dat hij niet transparant gehandeld zou hebben. Wat daar precies achter zit, is nooit bekend geworden, omdat dat, nou ja, individueel dat is in ieder geval altijd wel achter de schermen gebleven. Maar goed, naar aanleiding van dat onderzoek is hij wel weggegaan. Niet ontslagen, maar wel opgestapt. Dus het is in ieder geval een pikante naam. Dat zou een kandidaat zijn voor Hart voor Den Haag. Maar goed, ook dat zullen we allemaal vrijdag horen, wie de definitieve wethoudersploeg worden.
1: Ja, precies. En misschien dat er voortijdig wat gaat uitlekken uit het coalitieakkoord. Ik heb nog één vraag aan jou. Hè? Hart voor Den Haag zit nu in het college. Overtuigend, er is veel op gestemd. Grootste partij, misschien wel 5 wethouders. Ja, ze moeten het nu laten zien. Dat gevoel heb ik. Leeft dat ook?
0: Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk wel. Ze moeten het nu inderdaad laten zien. Ze hebben 16 zetels. Ze hebben grote beloftes gedaan ook, hè, naar de kiezer. Uh-huh. Ook beloftes die misschien ingewikkeld zijn. Zeker ook als je moet samenwerken met andere partijen. Met 3 andere partijen. Wat dat betreft kijkt iedereen ook wel reikhalzend uit naar dat coalitieakkoord. Hè, van welke beloftes zijn daar nu in terechtgekomen? Nou moet ik zeggen dat Hart voor Den Haag altijd een ster is in hele dikke verkiezingsprogramma's schrijven. Dus er zit dan altijd wel wat in wat je uiteindelijk terug kan zien in zo'n coalitieakkoord. Maar toch, er zijn grote beloftes die moeten waargemaakt worden. En dat leeft zeker.
1: Heb ik toch nog één allerlaatste vraag, maar dan stop ik ook echt. Hart voor Den Haag, de coalitie, Hart voor Den Haag, DENK, VVD en het CDA. Wat denk jij? Gaat dat werken?
0: Nou ja, het gaat in ieder geval op inhoud makkelijker werken dan de allereerste optie. En dat was een optie met D66. Ja, Hart voor Den Haag wilde, of zij in ieder geval, dat ze ook graag Pro erbij wilden hebben. Maar die staan inhoudelijk natuurlijk ver van elkaar. Dus dat waren ongetwijfeld, als dat door was gegaan, echt pittige onderhandelingen geweest. Aan de andere kant geeft dat wel een soort van grote balans. Hè? Want dan had je aan de ene kant Hart voor Den Haag gehad met 16 zetels. Aan de andere kant D66. En Pro Den Haag, als dat allemaal gelukt was. Maar dat is dus allemaal niet gelukt. Maar dan heb je wel een soort van, nou ja, een goede afspiegeling van en de verkiezingsuitslag en hoe de stad het beleeft. Maar goed, deze partijen, Hart voor Den Haag, VVD, CDA en toch ook DENK, die staan op sommige punten inhoudelijk echt dichter bij elkaar. Dus de kans dat dit gaat werken lijkt mij groter uiteindelijk dan met die andere partijen. Maar goed, het is Den Haag, dus het is altijd een beetje de vraag hoe het allemaal gaat uitpakken. Ja. Er zijn ook, Hart voor Den Haag is groot. Er zitten ook veel onervaren mensen ook weer tussen, omdat hij zo groot is geworden. We gaan het allemaal zien.
2: Ik denk dat we hier veel gaan spreken de komende weken, Lot.
0: Ja, wie weet. Maar misschien ook wel niet, hè? Want volgende week dan is vrijdag wordt het akkoord gepresenteerd. Volgende week woensdag is er dan een debat over het coalitieakkoord in de gemeenteraad. En dan de dag daarna, dus die donderdag, dan worden nieuwe wethoudersploeg wordt dan geïnstalleerd. Dus dan gaat iedereen even op vakantie en dan daarna gaat het allemaal beginnen.
2: Lot van Bleek.
0: Misschien daarvoor gebeurt er ook weer van alles. Je weet het nooit.
2: We gaan het zien. Dankjewel, Lot.

0: en haar Supremes, I Hear a Symphony. Nou, die hoor ik ook.
1: Esport Bakker blijft thuis deze zomer.
0: Ja, want we luiden de zomervakantie in onze eigen prachtige regio. Die gaan we een beetje herontdekken op zoek naar bijzondere plekjes en mooie muziek uit onze eigen regio. En dat doen we vanuit het Stadspark bij Angelique Werner. Ja, die ken je wel van de Uittip natuurlijk, net voor Tine. Maar ze heeft ook een prachtig park. Dat is niet openbaar. We hoorden er al vragen over van mogen we daar dan ook langskomen en wat is het adres dan? Maar dat is gewoon haar eigen tuin, maar die is gigantisch groot. En dan zetten we ons tentje op. Reinoud heeft zelfs zijn tent al even zelf opgezet in zijn eigen tuin om te kijken of die nog waterdicht is.
2: Nog niet ingeklapt?
0: Nee, is nog
2: dat
0: niet
2: lukt
0: ingeklapt.
2: Hij niet.
0: Ik denk dat hij hem gewoon zo uitgeklapt gewoon meeneemt.
2: Gewoon achterin, gewoon een zo klein mogelijk maken, achterin gooien en dan doe je de achterklep erop.
0: Ja, flats. Ja.
2: Klik je weer eruit.
0: Ja, het enige probleem is dan, er moet ook nog een platenkoffer in die auto, want die gaan we vullen. Daar zijn we al druk mee bezig. We hebben al heel veel mooie muziek binnengekregen, maar er kan nog veel meer bij. Het enige wat nodig is, is dat het liedje uit de regio komt. Stuur het door naar WhatsApp bijvoorbeeld 070 307 8080 of mail naar westsoortwakker@omroepwest.nl. Nou, deze is bijzonder bijvoorbeeld binnengekomen.

Jullie geluidsman Kees, die speelt ook in een band, Noblesse. Ik zou zeggen State of Mind, maar het mag ook wat anders zijn, zegt Yolanda. En ze schrijft ook nog, hij zit ook in The Wishing Well met heel veel Haagse muzikanten. Hebben jullie daar misschien ook wat van? Nou, natuurlijk Yolanda, dat hebben wij.

ons hele systeem staat hier natuurlijk vol mee, dat zou je begrijpen. Niet alleen Kees Zuurbier die speelt in The Wishing Well, ook bandleden van Hallo Venray, The Suburbs, Grupo Sportivo en nog vele anderen. In Den Haag.

Vorige week zeiden we nog wat gek dat Connie van der Bos nog niet in onze platenkoffer zit. Connie is geboren en getogen in Den Haag. Heeft zelfs nog radio gemaakt hier bij ons bij Radio West. En dan kan je zeggen, het komt allemaal goed. Marianne stopt in Den Haag, is een laan van Connie in onze koffer.

En Annette Giessen die komt met een echte Haagse klassieker. Ze schrijft via de app: voor de platenkoffer heb ik een suggestie. De Haagse band Q65 en The Life I Live. Nou, Annette, dat komt helemaal goed. Die gaat mee naar het stadspark van Angelique. En ik ga hem gewoon zelf helemaal alvast even draaien. En heb je ook nog een suggestie? App hem snel door 070 307 8080.

0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
12: alleen de prijs is anders.
13: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Ik krijg net een foto van Bob door. Die was natuurlijk op zoek naar de grotto. Moet je kijken wat voor vette foto die heeft gemaakt. Gewoon een vliegende grotto.
16: Zo.
15: Ik geef hem even mijn telefoon aan Jeroen.
17: Zet de bron ook bij Wikipedia.
15: Ja.
17: En maar hij is wel ontzettend serieus. Het is heel, oh god.
15: Ja.
17: Oh.
18: Het is gewoon een foto van een briefje van 100 gulden. Daar stond hij op, toch?
15: Ja, precies. Ja,
17: dat kan makkelijk. Foto, serieus.
15: Ik zet hem even in.
17: Dat was een grapje van die Wikipedia.
15: Op de Facebookpagina van Radio West. Ga ik hem even plaatsen zo.
17: Heel mooi.
15: Het nieuws, Reinhard Roemer.
18: Heeft hem echt gemaakt, dus.
15: Ja, volgens mij wel. Zo te zien wel.
18: Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Politiek verslaggever Lot van Bree over wat belangrijke onderdelen van die overeenkomst.
19: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle een soort asielstop, hè, alle asielzoekers, opvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen of misschien wel helemaal.
18: En deze namen van beoogde wethouders gaan rond.
19: Namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van, maar ook bijvoorbeeld Lotte van Basten-Batenburg van de VVD die zou kandidaat zijn. Maar ja, namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen, bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Wat ook wel een saillante naam is, is die van Henk Harms, een oud topambtenaar van de dienst stedelijke ontwikkeling.
18: Aldus Lot van Bree. De onderhandelingen onder leiding van informateur Ahmed Abu Taleb hebben bijna 2 maanden geduurd. Eerdere gesprekken van Hart voor Den Haag met D66 liepen onder zijn leiding op niets uit. Volgende week woensdag, het is dan 15 juli, debatteert de gemeenteraad over het akkoord. En een dag later moeten de nieuwe wethouders beëdigd worden. Asielminister Bart van den Brink voert de druk op Westland verder op. De gemeente komt onder toezicht te staan omdat er volgens hem te weinig opvangplekken voor asielzoekers worden gecreëerd. Westland is een van de eerste 10 gemeenten die onder zogenoemd actief toezicht van de asielminister komen te staan en de enige in onze regio. Werkt Westland alsnog niet mee aan de opvang van asielzoekers, dan kan van den Brink uiteindelijk zelf ingrijpen. Cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt ter ere van zijn 75ste verjaardag een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Het beeld wordt op 11 juli na afloop van Jekkers op één na laatste voorstelling overhandigd. En voor wie met het openbaar vervoer richting zuiden van het land wil, is er goed nieuws. Na ruim een week en veel werkzaamheden die meerdere keren uitliepen, is de stroomstoring verholpen waardoor het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land stil lag. Gisteravond hield spoorbeheerder ProRail nog wel een slag om de arm, maar vanmorgen om 5 uur is de treindienst hervat. Door een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion vorige week maandag werden ongeveer 200 kabels verwoest en het duurde even om die weer recht te leggen.
15: Alleen de hele grote, hè, krijgen zo'n poppetje in Madurodam.
18: Een heel klein poppetje voor een hele grote Harry Jekkers.
15: Ja.
17: Ja, ja, er zijn er nog twee. Hè,
15: die er zijn er nog twee en die zijn alleen wel gestolen door fans.
18: Ja, dat gaat
15: wel. Nou ja, ze zijn weg, dus dat denk ik.
17: Zijn ze weg?
15: Ja, ze zijn verdwenen.
18: Dat is jammer. Kunnen die niet links, kunnen jullie niet weer gevonden worden en dan links en rechts van Harry Jekkers?
15: Ja, dat we Harry gaan interviewen, maar dan in het klein. Nou, dat zou leuk
18: station
15: zijn,
18: van Groningen, toch?
15: Ja, precies. Ja. Ja.
18: Of all places.
15: Huub, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
15: Dat zou je ook wel willen, hè? Zo'n poppetje Madurodam.
2: Nou, er staat dan een weerstationnetje. Dat vind ik ook wel leuk, hoor. Ja, ik geloof dat die buienradar van het KNMI er ook al staat. Dus dat is allemaal prima, hoor.
15: Ja. Wat geeft die buienradar, dat mini-buienradar, wat je dan aan?
2: Helemaal niets op dit moment. Nou, in het noorden van het land, daar valt af en toe een beetje lichte regen, maar het is alleen daar. Wij hebben alleen de wolkenvelden daarvan. Maar de zon komt er al doorheen en de temperatuur loopt alweer flink op, hoor. Het is alweer 20, 21 graden. Ja, het wordt zo'n 3, 24 graden. Lucht is nog steeds een beetje vochtig. Voor de rest blijft het dus droog bij ons met geregeld zon, wat wolkenvelden en een matige westenwind. Komende nacht valt het weinig opklaringen, wolkenvelden. Het wordt dan 17 graden. En morgen dan komt er een heel zwak front ietsje dichterbij. Dan kan er iets meer bewolking zijn, maar ook dan blijft het droog. En morgenmiddag komt de zon er ook weer helemaal bij. En dan wordt het ongeveer 23 graden. En vanaf donderdag, en dan noem ik het eigenlijk in één adem door, tot en met begin volgende week, zal het zonnig zijn met temperaturen die verder gaan oplopen. Donderdag wordt het een graad of 27, maar vrijdag, zaterdag, zondag, maandag zo rond de 29 graden. En misschien volgende week dinsdag ook nog wel, hoor, dat het richting 30 gaat. Dus het wordt dan al alleen maar zomers.
15: Dankjewel, Huub. Tot zo. Ja. En dan gaan we ook nog naar de ANWB. Erwin, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Nou ja, er is wel veel vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk met 3 auto's. 6 kilometer file tussen knooppunt De Hoek en Amsterdam Sloten. Er zijn dan ook 3 rijstroken dicht voorlopig. De A16 Breda richting Rotterdam heeft een lange file weer tussen Hendrikido Ambacht en knooppunt de Brechtseplein. 13 kilometer file. En de vertraging is bijna 3 kwartier. Nou, ga maar uit van 3 kwartier door de werkzaamheden op de A20. Tussen de Brechtseplein en Kleinpolderplein is de weg richting Hoek van Holland. Tot 17 juli afgesloten. En verder nog wat vertraging op de A20 Gouden richting Hoek van Holland door de werkzaamheden. 10 minuten vertraging bij knooppunt de Brechtseplein.
15: Dankjewel.
18: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Prudence Clearwater Revival.
1: De WWWK Bokaal.
0: Ja, we hebben het steeds over een bokaal, terwijl die er nog niet fysiek was. Maar inmiddels is die er. Ja, je hebt hem in je handen, Jeroen. Hij is prachtig, hè?
2: Hij is prachtig, inderdaad. En het heeft natuurlijk alles te maken met het hooghouden. Je ziet, hij is goud. Het logo van Omroep West staat erop. Je ziet bovenop die prachtige beker een voetbalschoen en een voetbal aan elkaar gekleefd eigenlijk. En dat is waar het om draait. Zoveel mogelijk hooghouden. En als je dit wint, ja, dan ben je de koning te rijk.
0: Ja, nou, het zou zomaar voor de 8-jarige Jace kunnen zijn. Want die heeft op dit moment de topscorer.
3: 78, 79, 80, 81, 82, 83. Zo! High five. Dat ging goed, man. En je ging snel.
0: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Blij mee?
4: Ja, heel blij.
0: Ja, hij is 8 jaar. Hij speelt niet voor niks bij de jeugd van Feyenoord. Dus dat zegt wel wat natuurlijk. 83, dat is de topscore. Maar we gaan nog even verder deze week. En we hebben een nieuw talent naast Bob staan. Daar moet je dus wel even voor rijden. Maar, oh kijk, er wordt al geoefend, hoor ik.
5: Ja, dit is gewoon de bal die op mijn handpalm landt. Een beetje aan het hoog houden met mijn hand. Maar dan kan ik het wel trouwens, want op mijn voet kan ik het niet. Dan haal ik net 2.
0: Gaan we volgende keer gaan we volleyballen voor jou.
5: Even weer zelf proberen. Dat zou top zijn. Ja. Nee, ik heb hem weer met 1 laten vallen. Tim, ik kan er helemaal niks van.
4: Nou, ik wel.
5: Ja, dat zei jij inderdaad. Het was een eindje rijden naar Brandwijk. Aan de andere kant van de regio is het eigenlijk. Je moest het pontje over. Dat was heel erg leuk. Extra tol betalen trouwens aan een verslaggever die daar stond van de regio Rijnmond. Die zei van ja, als je dit gebied inkomt, moet je ook mij wat geld geven. Dus dat is allemaal in een envelopje netjes onder de tafel doorgegaan.
0: Ja.
5: En ik sta hier nu op een prachtige oprijlaan waar Tim op en neer aan het lopen is, aan het ijsberen is. Een beetje alsof hij in de catacombe is van een groot stadion. Jij zit zelf ook op voetbal, hè?
4: Ja, mijn VVSC.
5: Wat betekent dat?
4: Voetbalvereniging Albertserwaard Centrum.
5: En wat is je positie?
4: Rechter middenvelder.
5: En wat doe je dan?
4: Ja, bal naar voren spelen en mee verdedigen en zo.
5: Dus eigenlijk doe je zowel aanvallen als verdedigen?
4: Ja.
5: Dat is dan een middenvelder. Wat vind jij zo leuk aan voetbal?
4: Nou, je kan lekker trappen en wel tegen de bal aan, maar...
5: ja. Fijn dat je dat erbij zegt, want ik wilde al bijna gaan fluiten.
4: Ja.
5: En ik zei net, het record is 83, maar er kwam geen zweetdruppeltje op jouw hoofd, hè?
4: Nee, mijn record is 327.
5: Een persoonlijk record van 327 hier in Brandwijk, Tjeerd en Jorinda, wil ik zeggen, Jeroen en Jorinda.
2: Ja. Wauw.
5: Ben jij er klaar voor, Tim?
4: Ja.
5: Heb je wat nodig?
4: Nee.
5: Nee, ik ga even op een afstandje staan. Ik geef jou alle ruimte. Ik ga nog wel even aftellen officieel. En misschien ga ik er ook heel even bij zitten. Er staat hier een tuinstoel, want als er 327 wordt, dan duurt het nog wel even. Zo, ik heb plaatsgenomen. Oké, Tim. Ben je er klaar voor?
4: Ja.
5: Ik ga aftellen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ah!
0: Oh, nee!
5: 46!
0: Oh, wat ging er mis?
5: Oh, wat ging er mis, Tim?
4: Ja, het is een beetje lichte bal, dus helaas.
5: Oh, het is een verkeerde bal voor jou.
4: Een beetje licht.
5: Ah, dat vind ik nou echt heel sneu. Want je begon zo goed en ik ging er ook helemaal bij zitten. Ik dacht, dat komt wel goed. Oh, je staat er ook echt bij als een voetballer. Echt te balen. Wat gaat er door je heen?
4: Ja, stom. Zo'n kak.
5: Oh, dat vind ik nou heel verdrietig. Misschien kunnen we het zo meteen gewoon nog een keer proberen, joh.
4: Ja.
5: Ja, kunnen we het zo meteen nog een keer proberen. Misschien kunnen we dat gewoon even doen. Want dat is wel leuk. Want ik gun het deze 10-jarige Tim ook wel dat hij nog heel eventjes nog een keer kan laten zien
0: voor hoe
5: goed
0: de eer
5: hij die bal
0: dan
5: kan hoog houden. Voor de eer, precies. Ja. Dat vind ik een goeie. Dus dan gaan we ons hier heel even herpakken in Brandwijk. En dan kunnen we zo meteen nog even gewoon een nieuwe poging voor de eer wagen.
0: Dat gaan we doen. Ja. Oh, wat lullig voor Tim. Hij heeft het hartstikke goed gedaan. De helft van wat de record ongeveer was. Maar ja, de bal mag hij houden in ieder geval.

0: New Music en This World of Water. We gaan straks ook nog even kijken hoe het in Brandwijk is. Maar er wordt op dit moment daar flink gebouwd vooral. En daarom gaan we eerst even naar het Westland. Want daar was toch wel opvallend nieuws gisteren. De gemeente Westland is door de minister van Asiel en Migratie onder toezicht geplaatst. Er zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers gerealiseerd. Westland is een van de 10 gemeenten waarbij de minister nu extra toezicht gaat houden. En daarmee komt de asieldiscussie in de gemeente op scherp te staan. We praten erover met Remmert Keizer. Hij is fractievoorzitter van de coalitiepartij Gemeentebelang Westland. Goedemorgen, Remmert.
1: Goedemorgen.
0: Ja, toen je dat hoorde gisteren, wat was jouw eerste reactie?
1: We zijn wel een beetje gewend hoe deze Rijksoverheid optreedt. En ik dacht, laten we eerst onze eigen wethouder nou zijn werk maar eens laten doen. En het is bekend hoe de gemeente Westland of de gemeenteraad denkt over de spreidingswet. Maar daarin heeft het college ook haar taak te doen.
0: Ja, want wat is daar? Want er is net een nieuw college natuurlijk. Wat is er afgesproken over de opvang van asielzoekers?
1: Dat de wethouder aan de slag gaat om te gaan kijken welke mogelijkheden er zijn. Niet alleen bij asielzoekers, maar ook als we kijken naar de huisvesting van arbeidsmigranten, Oekraïense vluchtelingen en statushouders. En dat is een heel palet. We kunnen niet alles blijven doen, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat de wethouder met een aanvaardbare oplossing komt voor alle partijen.
0: Ja, de minister die zegt, die moet je aan de wethouder. Westland moet 643 asielzoekers opvangen volgens de spreidingswet. Daar komt de gemeente nog lang niet aan. Ja, jij blijft ook een beetje vaag van, ga je het nou wel doen of niet?
1: Nou ja, vaag. Ik denk dat mijn partij altijd heel duidelijk is geweest. Zolang ik in de politiek zit, dat is bijna 30 jaar, zijn we er altijd tegen die opvang geweest. En als gemeenteraad ga je er uiteindelijk ook over en zul je ook het besluit moeten nemen. Maar het college heeft zich wel te houden aan de wet. Net zoals in de tijd met de komst van de islamitische school. Precies hetzelfde traject gevolgd. En dat gaan we ook nu doen. Maar ik geef wel even die wethouder, die zit er nu nog geen maand, even de tijd om zich te kunnen inlezen, kijken wat er allemaal speelt. Wat misschien zijn voorganger wel heeft laten liggen of misschien niet adequaat genoeg op gereageerd heeft. Kan hij zeer waarschijnlijk wel.
0: Ja, denk je dat de minister eigenlijk te vroeg is met deze maatregel?
1: Nou, ik denk dat de minister heeft natuurlijk een groot probleem, hè, met het huisvesten van die asielzoekers. Maar die minister zelfs, allereerst moet hij de kraan eens dicht gaan doen. Want als je blijft dweilen met de kraan open, dan schiet dat de hele dweilen ook niet op.
0: Ja,
1: dus ik denk dat
0: iets
1: meer tijd moet gaan verleggen naar de andere kant dan alleen maar moet kijken naar de huisvesting.
0: Ja, die asielwetten zijn natuurlijk wel aangenomen in de Eerste en Tweede Kamer. Maar dat gaat natuurlijk heel lang duren voordat dat eindelijk echt helpt, denk ik. Hè? In de tussentijd is er gewoon een probleem dat opgelost moet worden.
1: Ja, maar we hebben ook een probleem met de beschikbare capaciteit. En wat ik zo net al zei, wij vangen hier heel veel Oekraïners op die ook niet meer teruggaan. We vangen statushouders op, we vangen arbeidsmigranten op. De grens van de tolerantie is ergens een keer bereikt. En dan zul je het in andere oplossingen moeten zoeken.
0: En wat houdt die onder toezichtstelling in?
1: Nou ja, ik ken de brief niet. Het blijkt dat die brief al sinds april op het gemeentehuis ligt. Dus nog onder onder het bewind van de vorige wethouder. Die heeft de raad daarvan niet op de hoogte gebracht en niet op de hoogte gesteld. Dus dan hadden we misschien nog iets eerder, iets sneller kunnen reageren. Ik laat het nu vooral even bij de wethouder die er net zit en die dossier mag gaan oppakken.
0: Ja, en in ieder geval las ik dat de verantwoordelijk wethouder dan wordt uitgenodigd op het ministerie. En dat minister Van der Brink afspraken gaat maken over waar dan zo'n opvanglocatie kan komen in het Westland. Wat vind je daarvan? Dat hij echt naar het ministerie moet komen, ja, toch een beetje op het matje wordt geroepen.
1: Ja, ik vind daar zeker wat van. Ik het woord moeten hou ik al helemaal niet van. Ik denk dat de minister zijn ambtenaren hebben die brief geschreven. Nogmaals, ik ken hem niet. Ik vind wat ik lees, vind ik jammer. Aan de andere kant, ik weet ook niet hoe de voorganger van deze wethouder gereageerd heeft richting het ministerie. Want als je het gesprek, als er geen plek is, dan kun je wel het gesprek aangaan met elkaar om te kijken waar je dan elkaar kan vinden of kan helpen. Maar goed, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe dat gegaan is. En terugkijken heeft helemaal geen zin. Ik kijk graag vooruit. En ik ben benieuwd waar de wethouder mee komt. En daar zullen we, denk ik, na de zomer met elkaar over in gesprek gaan. Dan zullen er gesprekken zijn geweest. En dan zal hij er absoluut verslag van doen hoe zijn gesprek met de minister verlopen is. En wie weet leert de minister wel iets van die fantastische wethouder die we hebben.
2: Ja, nog een vraag erover. Volgens de spreidingswet moet het Westland dus 643 asielzoekers opvangen. Er wordt nu door de wethouder, gaf je al aan, die is aan het kijken van hoeveel mensen kunnen we opvangen. Voor hoeveel mensen is er plek als je het hebt over asielzoekers?
1: Niet één.
2: Ja, maar daar kun je niet mee aankomen natuurlijk. Bij de minister.
1: Ja hoor.
2: Ja. Ja.
1: Ja, ja, ja.
2: En dan? Want ik denk dat de minister zegt, ja, dan kom je toch op het matje. Je moet, het is gewoon een verplichting. Daar kun je niet onderuit.
1: Moet u mij even vertellen in welk artikel dat staat waar die verplichting in staat?
2: Nou, moet u mij vertellen waar we die
1: verplichting... Leeg moeten, waar moeten we dan een flat gaan leegschieten of zo? Of,
2: ja, dat weet ik. Kijk, dat is misschien aan de wethouder. Dat is het probleem. Het is een wet. We worden allemaal verplicht.
1: Ik weet heel graag, ik snap heel graag met uw achtergrond waar u naartoe wil. Maar laten we nou eerst die wethouders de ruimte geven om met de minister in gesprek te gaan. En dan gaan we daarna even afwachten waar die mee terugkomt.
0: Maar u zegt zelf, er is geen ruimte.
1: Maar u wilt zelf graag al iets framen wat er totaal nog niet is.
0: Maar u zegt,
1: ik geef die wethouder graag de tijd.
0: Maar Remmert, je zegt zelf, we gaan kijken waar dan ruimte is, maar die ruimte is eigenlijk nul.
1: Nee, ik zeg niet, we gaan kijken. De wethouder is aan zet om in gesprek te gaan om te kijken bij de minister waar die een oplossing kan vinden. En misschien kan dat wel op een hele andere manier waar nog niemand aan gedacht heeft.
2: Zoals?
1: Nou, laten we dat maar nemen. Die wethouder is...
2: Wat zou jouw idee zijn? Wat zou jouw voorstel zijn, die andere manier?
1: Nee, daar ga ik niet op. Ik ben geen wethouder. Dat zou ik ook absoluut niet willen worden.
2: Ja, maar je geeft wel die voorzet, dus dan ben ik toch benieuwd aan wat je denkt.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar dan maak ik hem een andere keer af.
2: Wat je wil. Hoe lang heeft de wethouder nodig, denk je?
1: Ik weet dat dit een hele snelle wethouder is. Dus dat zal een kwestie van weken zijn. En dan is dat. En dan wachten we rustig op wanneer hij de raad gaat informeren wanneer het gesprek geweest is.
0: We gaan het horen. Remmert Keijzer, dankjewel voor je uitleg vanmorgen.
1: Ja, maar.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Een bizar verhaal uit de Katwijkse geschiedenis, de gekkenlogger. We gaan het er zo over hebben. Dat was geen nieuws, dat was namelijk nieuws uit 1915. Maar oh, we krijgen nu wel het nieuws van Reinhard Roemer.
6: Ja, vandaar dat ik het niet had. Ja, de gemeente Westland is door asielminister Bart van den Brink op het matje geroepen. Westland werkt volgens hem onvoldoende mee aan de huisvesting van asielzoekers. Westland is een van 10 Nederlandse gemeenten die als eerste onder toezicht worden gesteld door van den Brink. En de enige in onze regio. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord gesloten. Vrijdag wordt het gepresenteerd. En op 15 juli bespreekt de Haagse gemeenteraad het akkoord. De dag erna moeten de nieuwe wethouders worden beëdigd. En cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt voor zijn 75ste verjaardag een miniatuur standbeeld in Madurodam. Na afloop van zijn op één na laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, op 11 juli is dat, wordt het beeldje onthuld. Een klein beeldje dus, voor de zanger van Klein Orkest in Madurodam. Klinkt logisch. Meer regionieuws straks om 8:30, nu het overige nieuws.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
8: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
7: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
9: Vanaf 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
7: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Erwin de Hart bij de ANWB.
10: Viel op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoop de Hoek en Amsterdam Sloten 6 kilometer. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging is meer dan 20 minuten. Verder 10 minuten vertraging op de A4 Den Haag Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Knoop het Ketelplein. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Blijswijk en Nootdorp, 6 kilometer file. Een half uur extra reistijd op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knoop het Ridderkerk en Terbrechtseplein. 9 kilometer file door de werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat tot aan Terbrechtseplein 5 kilometer file. En een kwartier is de vertraging op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle aan de IJssel.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
12: Ja, op zomerse dagen wil iedereen naar het strand.
13: Hoe langer iemand erover doet om er te komen, hoe potentieel chagrijniger die is. En daar hebben we natuurlijk geen behoefte aan. Dat heeft in ieder geval 2020 al gebracht. Hè? Dat je veel meer met elkaar samen ernaar kijkt. Bewoners, ondernemers, we staan niet tegenover elkaar. Dus we hebben eigenlijk hetzelfde belang.
14: Luister nu op Spotify. Aflevering Mobiliteit van podcast Aan de Haagse Kust.
15: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
16: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
17: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
18: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Martin is ook al aanwezig. Die staat in een hoekje, die zwaait naar ons met een lekker bakje koffie voor je. Gaat goed, Mart?
1: Heerlijk.
0: Ja, goed. Heerlijk. Ja, het derde uur alweer van West wordt wakker.
2: Het vliegt weer voorbij.
0: Ja, we gaan het over een heel bijzonder verhaal hebben. Heb jij hier wel eens van gehoord?
2: Nee, ik ken het verhaal niet. We horen zo meteen uitgebreid alles over. Maar goed, over een paar minuutjes. Maar het gaat over Katwijk.
0: Het gaat over
2: het verleden van Katwijk, wat er al lang geleden is gebeurd. Een beetje spooky, lijkt
0: me. Vind ik ook inderdaad, ja. Ja, het luistert als een podcast en dat is het ook geworden. Ja, en daar gaan we het over hebben. Een bizar verhaal inderdaad uit de Katwijkse geschiedenis. In 1915 wordt de bemanning van een visserschip bevangen door godsdienstwaanzin. En dan loopt het zo uit de hand dat 3 bemanningsleden worden vermoord.
3: De feiten zijn dat er een schip was in 1915 waarvan de bemanning godsdienstwaanzinnig was geworden. Ze dachten dat de wereld was vergaan. Dat ze naar het Nieuwe Jeruzalem moesten zeilen. Er waren ook duivels die rondom het schip. Die probeerden aan boord te komen. Als je ongehoorzaam was, dan stond er eigenlijk maar 1 straf op. En dat was de dood.
0: Nou, je hoort hier Robert Haasnoot. Die heeft er in de jaren 90 al een boek over geschreven. En er is nu dus ook een podcast over. Die is gemaakt door journalist Roeland Wendel van BNNVARA. En hij is dit half uur te gast bij ons. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, jongens.
0: Ja, dit is een bizar verhaal. Hoe is dit op jouw pad gekomen?
4: Nou ja, als je dit hoort, dan denk je toch ook, dit is een sprookje. Dit is niet waar. Dat is het eerste wat ik ook dacht toen ik het hoorde. Toen ik het met mijn opa daarover had. Mijn opa komt uit Katwijk aan Zee, is vroeger ook kapitein geweest. Op een van die loggers. En die vertelde, zoals wel vaker opa's doen, een soort oude zeemansverhalen. En ook dit verhaal kwam er voorbij. En op een gegeven moment dacht ik, joh, ik ben journalist. Misschien moet ik toch eens gaan graven in dit verhaal om te kijken wat er eigenlijk waar van is. En mijn hele doel was eigenlijk het ontkrachten van het verhaal.
0: Je dacht dat het een soort mythe was?
4: Ja, waarschijnlijk is er ooit wel eens iets gebeurd en is dat helemaal uit de hand gelopen in het dorp. Want Katwijk heeft ook al van die folklore verhalen. En is het zo groot geworden dat het op een gegeven moment ging over duivels en mensen die handen afhakten en dergelijke. Maar wat ik niet had verwacht is, hoe meer ik ging graven, hoe meer ik tegenkwam, dat echt bijna niet kon stroken met de werkelijkheid, maar toch echt de werkelijkheid was.
0: Ja, laten we even beginnen bij het begin. Een groep van 13 vissers die gaan op pad. Dat begint allemaal heel erg normaal, maar na een paar weken op dat schip verandert dat. Wat gebeurt er dan?
4: Ja, de wereld is op dat moment al best wel onrustig. Het is de Eerste Wereldoorlog, 1915. En zowel in Katwijk als in de rest van Nederland is er best wel veel onrust en angst overal en nergens. En ook in Katwijk is dat best te voelen. Dus die mannen gaan met een wat ongerust hart de zee op. Er vergaan best wel vaak schepen. Dus ook dat zal waarschijnlijk in hun achterhoofd hebben gezeten. En in die weken op zee vangen ze eigenlijk heel weinig. En dat wordt ook alweer gezien als een van de tekenen dat er iets met de wereld aan de hand was. En een van de bemanningsleden vertaalt dat vervolgens naar de openbaring van Johannes, het einde der tijden. En die gaat dat staan verkondigen aan de bemanning. En gek genoeg zijn ze daar best ontvankelijk voor. En dat loopt enorm uit de hand.
0: Ja, er is op een gegeven moment een haai. En ja, die man die ziet daar een duivel in.
4: Ja, dat is een van de eerste dingen. Ze vangen, zoals wel vaker waarschijnlijk gebeurt, in netten. Dingen die niet helemaal de bedoeling zijn die ze willen vangen. Dus die haai moet weer overboord. Maar hij ziet in die haai eigenlijk een versie van de duivel. En gaat daar flink tegen tekeer. En dat wordt eigenlijk het eerste bloed wat vergoten wordt aan boord van het schip. En daarna zijn helaas bemanningsleden aan de beurt.
0: Ja, want 3 zijn er vermoord.
4: Uiteindelijk wel, ja. En op de meest gruwelijke manieren ook. Dat weten we gelukkig omdat er best wel veel bronnen bleken te zijn. Dat is waar ik de podcast voor nodig had. Ik heb er 3 jaar lang aan gewerkt om te graven op zoek naar de feitelijke dossiers hierover. En daarin wordt gesproken met de bemanningsleden kort na terugkomst van het schip af. En die vertellen ook wat ze hebben meegemaakt en ook hoe die bemanningsleden vervolgens zijn omgebracht. Wie ruzie kreeg met wie en hoe vervolgens bijvoorbeeld echt hoofden zijn ingeramd met bijlen en dergelijke. Echt vrij heftig.
0: Ja, want dat schip werd op een gegeven moment dan gevonden voor de kust van Engeland. En de bloedspetters die lagen nog op het dek.
4: Ja, het schip was eigenlijk onherkenbaar. Als ik de verhalen moet geloven. De mast was afgebroken, de reling was weg. Alle spullen uit het veronder waren overboord gegooid. Kleding, eten, spullen. Het enige wat niet overboord kon, en dat is nog een soort van een grappig feitje, is de tonnen met haring die ze wel al gevangen hadden. Want dat was te zwaar om nog op te tillen. En daar hadden ze normaal gesproken een donkey voor. Een soort takelsysteem. Maar die was was al overboord. Dus dat kon helaas het ruim niet uit. En daar in de bronnen wordt lees je ook dat Arie, de man die dus aan boord helemaal gek geworden is, daar echt heel boos over was. Ook dat soort kleine dingetjes zijn er ook nog wel gebeurd aan boord van het schip.
0: Ja, godsdienstwaanzin. Ik zei het al even, hoe uitte zich dat op dat schip?
4: Ja, in veel verschillende vormen. Ik denk dat het in de basis eigenlijk begonnen is gewoon met het herhalen en prevelen van dingen die ze uit de Bijbel kenden. En uit hun eigen dorp, waar ze natuurlijk elke zondag naar de kerk toe gingen. Dus Arie heeft daar heel veel preken staan herhalen. Werd daardoor ook wel een beetje gezien als iemand die dicht bij de Bijbel leest. Daar ga je niet zo makkelijk tegen in meer aan boord van het schip. En dat draait vervolgens uit op bijna een soort rituelen, zou je het kunnen gaan noemen. Waarbij op een gegeven moment gezegd wordt, jij bent nu bevangen door de duivel. En jij moet van het dorp, van de boot, want jij bent een gevaar voor onze redding. Voor onze tocht naar het heilige Jeruzalem. Gezegd wordt, jij bent nu bevangen door de duivel. En jij moet van het dorp, van de boot, want jij bent een gevaar voor onze redding. Voor onze tocht naar het heilige Jeruzalem.
0: Ja, uiteindelijk zijn ze daar helemaal.

0: in de Bijbel. Dus of ze letterlijk wilden varen naar Jeruzalem met zo'n haar en kotter, of dat het meer ging over rein worden en dan het einde van je leven vinden, die is een beetje moeilijk vertalen. Maar ze zijn er inderdaad niet terechtgekomen, dat in ieder geval.
1: Nee, je hebt er een podcast over gemaakt. Dat was nog niet zo makkelijk, gaan we het straks over hebben.

0: Boudewijn de Groot en ik ben ik. En we praten met Roeland Wendel, die is in de studio. Hij maakt een podcast over de Gekkenlogger. Een schip met Katwijkse bemanning dat tot godsdienstwaanzin 3 bemanningsleden vermoordde. Ja, je wilde in dat verhaal duiken, bewijsstukken ook vinden natuurlijk. Maar dat was eigenlijk nog helemaal niet zo makkelijk.
1: Nee, nou ja, de vraag was allereerst, zijn er überhaupt bewijsstukken? Het gaat over iets van meer dan 100 jaar geleden. Hoe kom je dan eigenlijk aan de feiten? Want de mensen die het hebben meegemaakt of uit eerste hand, ja, die zijn er helaas niet meer. En op een gegeven moment stuitte ik op wat linkjes en verwijzingen naar oude rapporten uit 1944 en nog veel ouder uit 1916, net na terugkomst van de mannen in het dorp. En daar ben ik naar gaan vragen in archieven en bij de gemeente. En dat werd uiteindelijk een heel moeilijk verhaal, omdat bleek dat die dossiers wel bestonden, maar nog altijd geheim waren. En dat was eigenlijk wel de eerste grote hurdel die ik moest nemen in dit verhaal om de feiten te vinden.
0: Waarom zijn ze nu 100 jaar na dato nog steeds, inmiddels dan niet meer, maar zijn ze geheim?
1: Ja, dat heeft te maken met het aantal juridische stappen die de gemeente heeft gezet om dit dossier zo lang mogelijk geheim te verklaren. Het gaat om iets wat best wel pijnlijk is in het dorp en voor veel families. Katwijk is natuurlijk een behoorlijk gelovig dorp en dit verhaal heeft een heel veel gelovig karakter. Dus dat zal ongetwijfeld de reden zijn geweest dat ze destijds ervoor gekozen hebben om de maximale geheimhouding te verklaren hierop. Maar normaal gesproken is dat 75 jaar. 1915 is meer dan 75 jaar geleden. Ik zie je rekenen. Ja. Dus 25 jaar, daar mogen ze er nog bij optellen, bij bijzondere gevallen. Daar moet je dan toestemming voor vragen. Nou, ja, heel veel gedoe. Maar ook die 100 jaar was voorbij. Dus ik vroeg me heel erg af, hoe kan het dat dit dossier, waar ik nu naar vraag, nog altijd geheim is? En daar hebben ze dus een aantal trucjes op toegepast, waaronder iets in het rapport gestopt in 1944, waardoor dat weer tot 2044 geheim mocht blijven. En dat heb ik aangevochten en uiteindelijk gewonnen.
0: Ja, maar stond de gemeente te trappelen om dat openbaar te maken?
1: Nee.

0: Dat vind ik moeilijk om voor ze in te vullen. Ik heb wel kunnen zien door het woonverzoek hoeveel onrust dit heeft veroorzaakt jaren geleden al. Rond 2000 was er ook al even sprake van het openbaren van de dossiers. En er zitten een aantal brieven van nabestaanden in het dossier, waarin zij nadrukkelijk oproepen om het niet te openbaren. Omdat het best wel pijnlijke feiten zijn. Het gaat ook over hoe familieleden en nabestaanden nog zijn nagejoeld, uitgemaakt voor moordenaars in het dorp. Dus dat gaf me ook wel een beetje het gevoel van oei, het is met een reden wel echt een taboe geworden.
1: Heb je daar rekening mee gehouden, zeg maar, met de wensen van die familie om het niet openbaar te maken, bepaalde delen?
0: Ja, nee, ik kan niet voldoen aan de wens van het niet openbaar maken, omdat ik ook wel op journalistiek grond kijk naar het verhaal en denk, het is meer dan 100 jaar geleden en bijvoorbeeld de rapporten van de NSB uit de Tweede Wereldoorlog zijn inmiddels openbaar. Dus het slaat eigenlijk nergens op om dit zo lang geheim te verklaren. Maar nog veel interessanter vond ik eigenlijk de mechaniek die daarachter zat, namelijk het feit dat we dus bij een gelovig verhaal als dit zo erg ons best doen om het geheim te verklaren, om daar maar de hand boven een familie te houden of boven het geloof te houden. Dat mechaniek in het dorp, het bepaalde zwijgen, daarom heet de podcast ook Zwijgen aan Zee, vond ik eigenlijk nog veel interessanter in het hele verhaal. Dus ik heb echt wel rekening gehouden met nabestaanden en ik heb ook contact gehad met een aantal nabestaanden, waaronder één iemand die zei, ik heb ook liever dat het nu openbaar gemaakt wordt. Ik ben nabestaande en we zijn een gelovig dorp. Maar dit geheime gedoe, daar lossen we niks mee op. Ik wil
1: even zo'n dossier, hè? Wat kom je dan tegen? En is het allemaal leesbaar? Het is natuurlijk heel veel oud-Hollands met SCH.
0: Ja, zeker. En ik ben ook nog eens dyslectisch als een draaider. Dus dat helpt niet mee. Nee, dat oud-Nederlands was best wel een dingetje. Ja, daar moet je best wel doorheen lezen. Omdat je soms op zoek bent naar naar wat er feitelijk gezegd wordt. Maar dat doen ze soms heel mooi om. Tegelijkertijd staat er ook hele rauwe tekst die we tegenwoordig niet meer zo zouden zeggen. Bijvoorbeeld staat er over een aantal van de manningsleden dat ze onnozel waren, niet goed leers en een beetje dommig. Als je dat leest in het rapport, dan krijg je een heel bepaald beeld van die mannen. Dat je denkt, jeetje, die waren dus zo afgesloten van de wereld dat ze op dat schip zo weinig kennis hadden van de wereld dat dit waarschijnlijk dus heel een acceptabel verhaal werd.
2: Ja. Ja, uiteindelijk kwam die groep natuurlijk weer terug gewoon in Katwijk. Dat is een hele gesloten gemeenschap. Heel erg ons kent ons, zeker in die tijd, denk ik. Hoe was dat voor die mensen om terug te komen?
0: Ja, wat ik me niet had gerealiseerd toen ik begon met het verhaal is dat de bemanningsleden elkaar hartstikke goed hebben gekend. Ook voor de tocht al. En families elkaar goed kenden. Ouders hadden bij elkaar in de klas gezeten. Ze zaten zelf bij elkaar op school. Dus toen zij terugkwamen in het dorp was dat echt een heel groot probleem. Omdat er mensen waren vermoord. Mensen waren hun kostwinner kwijt. Zeker in die tijd was de man het allerbelangrijkste in het huis. Dus daar stortten echt families in. Maar nog veel erger was het denk ik ook voor de families die een man aan boord van het schip hadden die terugkwam en die niet wilde vertellen wat ze mee hadden gemaakt. Die besloten gewoon volledig te zwijgen over alles. En dat moet een enorme druk zijn geweest in die enorme gemeenschap van mensen waar dit echt tot een kookpunt is bereikt en waar er wel veel verhalen de ronde gingen, maar niemand ging bevestigen wat waar was en niet. En daardoor zijn er enorme uit de hand gelopen verhalen ontstaan.
2: Ja, dit is een half uurtje, dat is natuurlijk veel te kort om het erover te hebben. Daarom heb je ook een flinke podcast gemaakt, 6 delen. De eerste delen zijn nu al te beluisteren. En ja, dat is wel bijzonder, hè? Want je hebt er bijna een hoorspel van gemaakt.
0: Ja, nou, dat was een van de eerste dingen die ik dacht. Hoe maak je nou een verhaal van 100 jaar geleden? Hoe wek je dat tot leven voor een podcast als dit? En toen besloot ik, ja, wat is het meest interessante in dit verhaal eigenlijk? Wat is er gebeurd net na terugkomst van die mannen? En hoe zijn ze verhoord? Dat verhoor heb ik nageschreven. Dus aan de hand van de feitelijke bronnen, maar ook mijn eigen invulling uiteraard. Luister je in de podcast een aantal keer naar een gesprek tussen een psycholoog en een van de allerjongste jongens van het schip. Die was 16 toen ze afvoeren. En die vertelt gewoon wat hij heeft meegemaakt. En vooral horen we door zijn stem heen eigenlijk hoe hij heel erg geloofde in wat Arie vertelde. En op een gegeven moment door de psycholoog merkt dat het waarschijnlijk helemaal niet waar is. En dan zijn eigen keuzes moet accepteren.
2: Ja.
1: Hoe lang heb je erover gedaan? Want dit is een enorm verhaal.
0: Ik ben 3 jaar geleden voor het eerst hiermee begonnen. Toen vertelde mijn opa hierover. Helaas heeft mijn opa het niet kunnen horen. Die is overleden. Zat ook met longcovid op de bank. Dus dat zat er helaas aan te komen. Dus dat het 3 jaar ging duren. Als ik dat toen had geweten, dan had ik ook kunnen weten dat hij dat niet ging redden. Maar de woonverzoeken, het schrijven van deze dingen, het maken van de hele podcast aan zich, heeft echt heel veel tijd gekost. Een mini-meesterwerk. Een mini-levenswerk vooral.
2: Ja, inderdaad. Nou, meesterwerk. Dat gaan we zelf. Ja, mag je zelf bepalen als je het gaat luisteren.
0: Precies.
2: Zwijgen aan Zee. Het is te beluisteren nu via de NPO Luister-app en ook in alle andere podcast-apps die je op je telefoon hebt staan. Roeland Wendel, dank je wel.
0: Dank je.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
0: Odido. Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Het is 8:30 geweest. Dit is het regionieuws met Reinhard Roemer.
9: Hart voor Den Haag, VVD, Denk en het CDA hebben een coalitieakkoord gesloten. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Politiek verslaggever Lot van Bree hoor je over de belangrijke onderdelen van die overeenkomst.
10: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle een soort asielstop, hè, alle asielzoekers, opvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen of misschien wel helemaal.
9: En deze namen van de beoogde wethouders worden genoemd.
10: Namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van. Maar ook bijvoorbeeld Lotte van Basten-Batenburg van de VVD, die zou kandidaat zijn. Maar ja, namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen. Bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Wat ook wel een saillante naam is, is die van Henk Harms. Een oud topambtenaar van de dienst stedelijke ontwikkeling.
9: De onderhandelingen onder leiding van informateur Ahmed Abu Taleb hebben bijna 2 maanden geduurd. Eerdere gesprekken van Hart voor Den Haag met D66 liepen onder zijn leiding op niets uit. Volgende week woensdag, het is dan 15 juli, debatteert de gemeenteraad over het akkoord. En een dag later moeten de nieuwe wethouders beëdigd worden. De gemeente Westland is door minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink onder toezicht geplaatst. Er zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers gerealiseerd. Westland is een van 10 gemeenten die als eerste door de minister op het matje worden geroepen. De asieldiscussie in Westland komt er nog meer mee op scherp te staan. Je hoort fractievoorzitter Remmert Keizer van Gemeentebelang Westland.
11: Allereerst moet hij de kraan eens dicht gaan doen. Want als je blijft dweilen met de kraan open, dan schiet dat de hele dweilen ook niet op. We hebben ook een probleem met de beschikbare capaciteit. We vangen hier heel veel Oekraïners op die ook niet meer teruggaan. We vangen statushouders op, we vangen arbeidsmigranten op. De grens van de tolerantie is ergens een keer bereikt. En dan zullen we het in andere oplossingen moeten zoeken.
9: En welke oplossingen bedacht worden is aan de wethouder, aldus Remmert Keizer van Gemeentebelang Westland. En werkt Westland alsnog niet mee aan de opvang van asielzoekers, dan kan minister van den Brink uiteindelijk zelf ingrijpen. Cabaretier en zanger Harry Jekkers krijgt voor zijn 75ste verjaardag een miniatuur standbeeld in Madurodam. Het beeldje wordt op 11 juli, na afloop van zijn op één na laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg, gepresenteerd. Peto, theaterportier van de Schouwburg en de maker van het beeldje, Mitchell Duivenstein, overhandigen het beeldje aan de voormalig zanger van Klein Orkest. Het krijgt in Madurodam een vaste plek op het Harry Jekkersplein voor de maquette van de Koninklijke Schouwburg. Op die dag, 12 juli dus, speelt Jekkers zijn allerlaatste voorstelling.
8: Ja, onze Huub die verdient natuurlijk ook een standbeeld. Goedemorgen, Huub.
3: Ja, goedemorgen. Ja, waar speelt Harry Jekkers dan? In Madurodam of toch in de Schouwburg weer?
9: In de Schouwburg.
3: Ja, daar staat
8: heel hij voor klein. De maquette. Ja. Ja, okay. Heel kort, ja. Heel klein voorstellingje in Madurodam dan nog. Ja, okay. Goed, we moeten heel goed kijken.
3: Ja, leuk.
8: Wat gaat het weer doen vandaag? Huub.
3: Nou, toch wel weer zomers zou ik het willen noemen, hoor. Kijk, gisteren ging die temperatuur eigenlijk ook kwam hoger uit dan ik had verwacht. Het werd zo'n 26, 27 graden. En nu op dit moment is het ook alweer 21, 22 graden. Het is heerlijk, met wat wolkenvelden dat wel, maar ook geregeld zon. Het blijft verder droog en wat minder wind dan gisteren. Uit een west-zuidwestelijke richting, een matige wind, die wordt noordwestelijk. Vanavond en komende nacht een aanhoudende afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Ook dan blijft het droog. Het wordt 17 graden als minimum. Morgen ook dan nog wel die wolkenvelden, maar ook dan blijft het droog. En morgenmiddag komt er duidelijk alweer wat meer zon. Dan wordt het ook weer zo'n 3 of 24 graden. Donderdag, dan wordt het echt helemaal zonnig. Dan komt een hoge drukgebied ten noordwesten van ons land. Het wordt rond de 27 graden, dus echt weer zomerse temperaturen. En anders wordt het vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag wel, met temperaturen dicht bij de 30 graden. Begin volgende week misschien er wel ietsje boven weer. Kortom, de zomer is dus nog lang niet weg en komt eigenlijk gewoon weer terug.
4: Goh.
8: Goh, ja, Erwin. Ja, daar schrik je van, hè?
4: Nou, nee, helemaal niet. Want je weet, ik hou van de zon. Maar ik zat aan dat nummer van Gerard Cox te denken. Het is weer voorbij, maar dan nog niet voorbij.
8: Nee, het is weer niet voorbij. Ja.
4: Het is nog steeds niet voorbij, die mooie zomer.
8: Ja, ik hoor een nieuwe hit aankomen. Waar staan de files, Erwin?
4: Ik ook. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Knopend de Hoek en Knopend Badhoevedorp, sta je daar, 6 kilometer file. Er was een ongeluk met 3 auto's gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en die blijven waarschijnlijk dicht tot een uur of 11 vanochtend. De vertraging in de file is een half uur. Wat is er nou gebeurd? De vangrail is beschadigd en daarom moet die worden gerepareerd. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, 2 bestelbussen reden tegen elkaar bij het plaatsje Blijswijk, of de hoogte daarvan, 8 kilometer file. 20 minuten is de vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Heel veel vertraging vanochtend weer vanuit Breda naar Rotterdam, tussen Zwijndrecht en Terbrechtseplein in 16 kilometer file. Omdat de A20 dicht is tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein richting Hoek van Holland. Tot 17 juli is dat.
8: Je bent mijn inspiratiebron, let maar op zo.
4: Oh, spannend.
9: Tot zover. Het uitgebreide regio nieuws. Straks muziek, gok ik. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: West wordt wakker.
4: Ja.
8: Ja.
4: Wat dat? Nou, mooi.
8: Het is wel nog de oude versie.
4: Ja, dat is eigenlijk wel beter.
8: Ja. Dag Erwin, tot zo.
4: Hoi.

0: Nou, die is voorlopig nog helemaal niet voorbij, Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Goedemorgen, Martin.
2: Goedemorgen, allebei.
0: Hoe is het met je?
2: Ja, heerlijk.
0: Ja? Ja, en hoe komt dat?
2: Nou, het is een mooie zomer.
0: Ja. Ja, je geniet ervan, hè? Je bent ook lekker bruin geworden.
2: Ja, heerlijk met mijn scootmobieltje zo. Heerlijk.
0: Lekker windje erbij.
2: Al die vrouwen naar mijn knieën kijken. Dus,
0: wordt er naar je gefloten ook eigenlijk al?
2: Dat mag ik niet zeggen van mijn zoon.
0: Maar het antwoord is ja, tuurlijk. Waarom ook niet?
3: Ja, dat lijkt me logisch. Ja.
0: Knappe man.
3: Ja. Hoeveel betaal je daarvoor, zijn we je fluiten? dat mag ik niet zeggen.
2: Volgende vraag.
0: Ja. Zullen we het over voetbal hebben dan?
2: Ja. We hebben zeer belangrijk nieuws vandaag.
0: Och, ja, vertel.
2: Ja, nou, we hebben natuurlijk gisteren één nieuwe kwartfinalist in Spanje. Die won gewoon in de 89ste minuut. Dus die zijn door.
0: Ja, wil je nog even het doelpunt horen?
2: Ja, graag.
0: Ja.
4: Torres, dat is een goed balletje. Is dit hem dan? Dit is hem. Mikel Merino. Schiet Spanje naar de kwartfinale. Dat kan toch niet meer fout.
0: Ja, laatste WK van Ronaldo. Het zit erop.
2: Ja, het is jammer. Ja, ik ben geen fan van Ronaldo. Wel van zijn voetballen.
0: Oh ja, hij wel.
3: Ja, ik wel.
2: Ik vind het een geweldige voetballer. Maar zijn uitstraling en af en toe zijn opmerkingen. Ja, daar stoor ik mij toch wel aan.
0: Ja, dus je gaat hem niet missen dit WK verder?
2: Nou, qua voetbal ga ik hem wel missen, maar niet voor de rest niet. Nee.
0: Maar het draaide toch vooral om die wedstrijd van vannacht?
2: Ja, dat was leuk, hè? Amerika tegen België. Ja, het is. Daarom zei ik, we hebben pas één kwartfinalist, want België won met 4-1 van Amerika. Maar ja, je weet maar nooit om. Je weet maar nooit of Donald Trump toch wat achter de hand heeft.
0: Ja, misschien kan hij er nog wel 4 doelpuntjes bij sprokkelen zo voor Amerika.
2: Ja, ik heb gehoord dat hij vandaag een speciale vergadering heeft met Infantino. Dat is de voorzitter van de FIFA. Ja, je weet maar nooit. Maar goed, het was uiteindelijk België gelukkig. De Amerikanen, ze waren gisteren niet zo goed. Maar België terecht, kwartfinalist.
3: Maar dat krijg je dan wel een beetje, Martin, eigenlijk wat jij een beetje aangeeft ook. Dat had ik ook een beetje. Je wordt een beetje anti-Amerika. Terwijl die jongens spelen hartstikke leuk. Ik gun het ze van harte. Maar door zo'n actie van Trump denk je, weet je wat, laat de Belgen maar winnen.
0: Ja, helemaal eens, ja.
3: Ja, terwijl ik helemaal niet anti-VS wil zijn. Want het een hartstikke leuke ploeg was het.
2: Ze spelen hartstikke leuk voetbal.
3: En toch denk je, laat België maar winnen.
2: Ja, maar wat krijgen nu door al dat gezeur en gezever, dat de FIFA, de grote wereldvoetbalbond en de UEFA, de Europese bond, die nu tegen elkaar aan het vechten zijn van, ja, wat maken jullie nou? De FIFA maakt Trump de regels of doet de FIFA dat?
3: Ja.
2: Nou, maar goed.
0: Ja, laten we dan ook daar nog even van genieten dan, dat België wel heeft gewonnen.
2: Ja.
0: Na 10 minuten was het al 1-0.
4: Is hier weer België en nu is het wel raak. De vlag blijft naar beneden. Doelpunt Charles de Ketelaren. 1-0. Amerika laat het allemaal gebeuren. Heel zwak is het verdedigen, nog zwakker is het uitverdedigen.
0: Ja, het werd uiteindelijk 4-1.
2: Ja.
0: En België en Spanje moeten ook dan straks tegen elkaar.
2: Ja, dat wordt een geweldig gevecht. Want ik bedoel, ik vind de Belgen spelen uitstekend voetbal. En Spanje, ja, het is een van mijn favorieten. Op Frankrijk na, hè, want ik blijf nog steeds zeggen dat Frankrijk wereldkampioen wordt. Maar ja, het zal toch een close wedstrijd worden dadelijk. Voor
3: in Spanje valt dat niet een beetje tegen? Want ik had er meer en mooier spel van verwacht. Ik heb gisteren de eerste helft kunnen zien. Daarna ging de bed, zeg maar. En dan zie ik wel dat Spanje goed is. Maar zo'n Lamine Yamal, 18 jaar, grootste talent misschien wat nu al rondloopt. Mm-hmm. Komt er nog niet helemaal uit.
2: Maar staat dat in jullie contract bij Radio West? Dat je altijd naar de eerste helft. Want Chip gaat ook altijd naar de eerste helft.
3: Ja, dat is bij eigen belang. 4 uur gaat hij wekken. En ik was 4:15 wakker natuurlijk.
2: Ah, oké. Okay.
3: Dus,
0: anders is hij niet te genieten.
3: Maar ik las, dan lees ik het terug natuurlijk. Hè, dat het verder niet zo'n boeiende wedstrijd was.
2: Nee, die tweede helft was een heel, heel matig zelfs. Ik was blij dat in die 89 minuten dat doelpunt viel. Want ik denk, als ik hier nog een half uur naar moet kijken, dan val ik ook misschien in slaap.
3: Maar valt Spanje nou een beetje tegen dit WK of niet? Of zie ik dat fout? Ik heb lang niet alles gezien, hoor. Jij ziet meer dan ik.
2: Nee, de eerste helft was Spanje geweldig. Maar in de tweede helft, ja, ze konden in de eerste helft de oplossing niet vinden. En dan gaan ze een beetje tikken en een beetje breed en een beetje, ja.
3: Ja.
2: Ze wisten het even niet meer.
3: Ja, uiteindelijk toch door.
2: Uiteindelijk toch door, en terecht.
3: Ja.
0: Ja, dan die andere sport waar jij zo ontzettend van houdt. De Tour de France, ja, het wielrennen.
2: Ik heb gisteren van start tot finish gekeken. Het was weer geweldig. En ja, we hebben het al van tevoren gezegd. Hè. Het wordt een Tour tussen Vingegaard en Pogacar. Nou ja, gisteren is duidelijk gebleken dat Pogacar in de sprint bergop toch iets sterker was dan Vingegaard. Maar goed, ze hebben allebei dezelfde tijd. Pogacar, omdat hij gewonnen heeft, staat eerst in het algemeen klassement.
0: Ja, de gele trui.
2: Maar het was geweldig.
0: Ja, nog Nederlanders die het goed doen trouwens.
2: Nog Nederlanders die het goed doen?
0: Wel, ja. Wel die eerste bergetappe inderdaad. Berg. Natuurlijk, ja. Dat ze ontsnapte, maar ja, gisteren niet.
2: Nee, gisteren, het was niet echt voor de Nederlanders gisteren weggelegd. Maar goed, ik beschouw Visma als een Nederland. Ja. En dan is Vingegaard voor mij...
0: Het is gewoon een Hollander. Ja.
2: Is voor mij een Hollander.
0: Ja. Ja. En dan wordt er ook nog getennist op Wimbledon.
2: Eén grote sensatie gisteren. Osaka, nummer 14, klopt. Sabalenka, de nummer 1 met 6-2 en 7-6. En dat is toch een enorme verrassing.
0: Mooi inderdaad.
2: Ja.
0: Is er ook nog ADO-nieuws, joh?
2: Ja, we zijn op de Amerikaanse Tour.
0: Oh.
2: Ja, we hebben natuurlijk pas drie nieuwe grote aandeelhouders binnengehaald, Amerikanen.
0: Ik dacht dat ze hier ook rode kaarten werden ingetrokken.
2: Nee. Dat doen hun niet mee. Maar ze hebben gisteren ook het contract van Jesse Bol verlengd met 2 jaar. Dat is heel goed. Maar daar tegenover staat dat Jari Vlak en Milan Hocke zo goed als zeker ADO gaan verlaten. Dat levert een paar miljoentjes op.
0: Ja, maar Jari Vlak is wel jammer.
2: Maar Jari Vlak, ja goed, hij heeft die afgelopen seizoen heel goed gespeeld. Die seizoen daarvoor was hij ook toch wat een twijfelgeval. Maar goed, wie weet wat we met het geld kunnen gaan doen. En we zitten met spanning te wachten op versterking. Ze hebben 1 Duitse verdediger op proef. En voor de rest, de spelers zijn vol vertrouwen. We hebben een geraamte wat staat. We hebben uitstekend gespeeld verleden jaar. Dus... Nou, met wat versterkingen komt het allemaal goed.
0: Heb je een wensenlijstje?
2: Of ik een wensenlijstje?
0: Ja, van spelers?
2: Ja. Ja, Lionel Messi.
0: Ja, top. Ja.
3: Is haalbaar.
0: Natuurlijk.
3: Ja, is haalbaar. Ja.
2: Met die Amerikanen erbij moet dat kunnen.
0: Tuurlijk.
3: Even een telefoontje naar Trump, die regelt dat.
2: Oh ja, die is tussen maar zo, toch?
3: Zeker.
2: Ja. Broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Duncan Lawrence en Arcade. En met dit liedje won hij natuurlijk het Eurovisie Songfestival voor ons in 2019 alweer. We gaan naar Schoonhoven, want wat begon als een spontaan idee na de sluiting van de discotheek daar, is uitgegroeid tot een van de grootste zomerfeesten van de stad. Het gaat om de Zilverfeesten, in de Zilverstad natuurlijk. Dit weekend alweer voor de vierde keer. En het is op een prachtige locatie bij de Veerpont. En onze Bob Binkman, die houdt wel van een beetje pre-party. Dus ja, je bent daar al lekker aan het feesten.
1: Ja, we zijn voorlopig even eerst aan het opbouwen.
0: Oh, oké. Ik ben te snel.
1: Grote tentdelen die komen hier nu aan. We zijn echt net aan de lek. Als ik 10 meter naar links zou lopen, zou ik in de lek vallen. Echt een grasveldje naast de veerdienst die op en neer naar de overkant, naar de andere regio, naar de Rijnmondregio vaart. En hier wordt deze dinsdagochtend druk gewerkt om ervoor te zorgen dat hier vrijdag en zaterdag in totaal 4000 mensen kunnen gaan feesten. Het is vrijdagavond Nederlandstalig en zaterdag gaan er wat meer beats in. Dan komt er urban en house tijdens de Zilverfeesten 2026. Voor de vierde keer, in 2022 voor het eerst. En ik heb me eigenlijk laten vertellen dat het begon een soort van, ja, als een soort van vriendending.
2: Zeker, klopt. We zijn een aantal jaren geleden bij een vriend zaten we in de tuin op een zomerse avond. En toen dachten we van laten we eens wat leuks voor Schoonhoven gaan organiseren. En toen zijn we als vriendengroep met elkaar begonnen. Van we gaan eens bedenken wat moeten we allemaal organiseren, wat moeten we regelen. En vanuit de vriendengroep echt begonnen.
1: Zegt Jasper Schild hier nu in een officieel vest van de Zilverfeest op deze dinsdagochtend. En het is eigenlijk uit de hand gelopen.
2: Het is, je zou kunnen zeggen dat het in hele korte tijd heel snel gegroeid is inderdaad. Als je ziet wat voor organisatie we dit jaar ook neerzetten en wat er allemaal bij komt kijken. Als we dat van tevoren allemaal geweten hadden, weet ik niet of we eraan begonnen waren.
1: Want hebben jullie ervaring in het organiseren van festivals?
2: Nee, eigenlijk met festivals niet of nauwelijks. We hadden wel... Ooit ben ik samen met mijn broertje in de plaatselijke discotheek hier. Wat je een aantal jaren geleden nog had voor coronatijd, had je hier de Seasons 2.0. Daar organiseerde ik samen met mijn broertje wel wat feestavonden eens in de zoveel maanden.
1: Dat is toch iets heel anders dan een weekend.
2: Heel anders, precies.
1: Kun je me meenemen naar die Seasons? Want dat is een beetje, het sluiten daarvan is een beetje de lont geweest die is ontstoken om dit te gaan organiseren, deze Zilverfeesten. Wat was er zo fijn aan zo'n discotheek hebben voor jongeren in Schoonhoven?
2: Nou ja, dat je gewoon ergens naartoe kon in het weekend, waar je gewoon je vrienden, waar je andere mensen tegenkwam, kon ontmoeten en waar je dan in het weekend lekker naartoe kon, af en toe een leuk feestje of leuke avonden kon beleven en dat je gewoon lekker in je eigen omgeving op stap kon. Ja, nu voor de jeugd met het sluiten van de discotheek, als je ergens naartoe wil, zou je toch al snel naar Rotterdam of naar Utrecht moeten. Ja, toen wij 16, 17 waren, konden we hier naar de discotheek. Ja, als ik straks kinderen heb, ja, dan weet ik niet of ik mijn dochter van 16 of 17 zo maar vanuit hier naar Rotterdam of Utrecht laat gaan. Dus ja, dat is jammer. En inderdaad, toen de Seasons dichtging, toen dachten we van ja, nu moeten we helemaal iets voor de jeugd gaan organiseren. Dat ze, ook al is het maar 1 of 2 weekenden per jaar, wel gewoon in Schoonhoven echt iets leuks kunnen gaan.
1: Ja, dus dat is ook echt de doelgroep voor jullie?
2: Nou, eigenlijk wel breder dan dat. Want we zijn dus wel begonnen met het sluiten van de discotheek. Dus de zaterdagavond is wel echt een beetje gericht op de jeugd inderdaad. Maar de vrijdagavond daarentegen richten we ons eigenlijk best wel op een heel breed publiek. Dat mijn ouders komen ook bij wijze van spreken. Dus dan is het echt voor heel veel verschillende leeftijden. En dan zie je ook van jong tot oud dat ze hier naar ons festivalterrein komen.
1: Het begon dus allemaal met een vriendengroep. Zijn jullie inmiddels nog steeds vrienden of is het toch ergens uit elkaar gespat in de organisatie?
2: Nee, zeker. Nog steeds. Toevallig heb ik daar gisteravond nog over na zitten denken hoe bijzonder het eigenlijk is dat we 5 jaar geleden met de organisatie echt begonnen. En dat er zoveel mensen vanaf het begin nog steeds bij betrokken zijn. Zowel ons vaste team als, dat noemen we dan bestuur. Maar ook de vrijwilligers daaromheen. Hoeveel mensen al zoveel jaren bij ons betrokken zijn. Ja, dat is wel bijzonder. Ook onze levens buiten Zilverfeesten gaan natuurlijk ook gewoon door en veranderen. We worden allemaal een jaartje ouder iedere keer. De eerste zilverfeesten baby is zelfs geboren, maar nog steeds zijn we in die zin compleet.
1: Ja, dat is mooi om te horen hoe hier vrienden dan toch al bijna 5 jaar, want volgend jaar dus jubileumeditie, kan ik me zo voorstellen, bezig zijn om iets te organiseren voor Schoonhoven. Een prachtige stad waar verder dan sinds het sluiten van een discotheek misschien voor de jeugd niet zo heel veel meer gebeurt. Dat allemaal tegen het decor van een pontje wat op en neer vaart naast de Lek. Ik zie zo voor me dat aanstaand weekend zo straks de zon daar aan die kant ondergaat. Precies. Dat hier een beetje een goud licht over dat festivalterrein schijnt. Ben je stiekem blij als het zondag is, als het afgelopen is?
2: Nou, nog niet hoor. Vooral ik heb er vooral nu echt heel veel zin in. En ik kan juist niet wachten totdat het vrijdag en zaterdag is. Dus ik kijk daar wel echt heel erg naar uit. Zondag, ja, de afbouw, dat is dan wel eventjes een dag doorbijten inderdaad. Maar goed, dan hebben we ook weer hulp van veel vrijwilligers. En dan met een dag is het ook wel weer afgebouwd. En dan kijken we vooral moe, maar voldaan terug.
1: Het is een beetje een cliché, maar het is echt door Schoonhoven voor Schoonhoven. Hier aan de Lek tijdens de Zilverfeesten 2026. Jasper Schild van de organisatie, dankjewel.
2: Alsjeblieft.

0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
6: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Ze gaan er zo weer uit.
11: Het Haags Beat Festival.
10: Ik heb de laatste kaarten. Is het nieuws met Reinoud Roemer.
12: In een appartement aan de Schapensteeg in Leiden heeft vannacht brand gewoed. Bewoner was niet thuis. Buren werden gealarmeerd door rookmelders en schakelden de hulpdiensten in. Na een half uur was de brand onder controle. Een aantal woningen in de omgeving is korte tijd ontruimd. De gemeente Westland is door minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink onder toezicht geplaatst. Er zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers gerealiseerd. Westland is een van 10 gemeenten die als eerste door de minister op het matje zijn geroepen. De enige in onze regio. En in Den Haag is onder leiding van informateur Ahmed Abu Taleb een coalitieakkoord gesloten door VVD, CDA, DENK en Hart voor Den Haag. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Meer regionieuws om 9:30 nu, het andere nieuws.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
14: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
13: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
15: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
13: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege een beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Bellingham terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij de ANWB zit Erwin de Hart.
11: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam zijn twee rijstroken dicht bij knooppunt Badhoevedorp door een ongeluk en door schade aan de vangrail dient ten gevolge 7 kilometer file vanaf knooppunt de Hoek. Bijna 3 kwartier vertraging. Tot 11 uur zijn die rijstroken waarschijnlijk dicht. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en de Meer een 8 kilometer file. Daar is een ongeluk met 2 bestelbussen gebeurd. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. En een kwartier vertraging op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld. En op de A16 Breda richting Rotterdam een uur vertraging tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Knopend Terbrechtseplein. 13 kilometer file door de werkzaamheden op de A20 bij Knopend Terbrechtseplein.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
18: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
19: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: We hebben ze liggen, hoor.
1: Het Haagse Beat Festival.
0: Daar hebben we 2 kaarten voor liggen. Het is bijzonder, Jeroen, want het festival is helemaal uitverkocht.
2: Het is heel populair ook.
0: Ja, het is super populair. Het wordt echt al flink wat jaar georganiseerd in het Zuiderpark. Met allemaal een beetje oude Haagse bands, maar ook nieuwe talenten. Of terug van weg geweest, bijvoorbeeld Jet Rebel. Dat is eentje die volgens mij 10, 15 jaar geleden ontzettend populair ineens was. Allemaal eentjes had. Daarna een beetje verdwenen is en nu weer terug. En die staat daar dus op 16 augustus in het Openluchttheater in het Zuiderpark.
2: Ook Bo Sarre zie ik.
0: Ja.
2: Dat is die.
0: Keep the Soul Alive.
2: Keep the Soul Alive.
0: Van Idols.
2: De Idols.
0: Ja, nog. Ja,
2: die klopt. Was goed, die jongen.
0: Ja, man. Ja, die kan echt goed zingen. Ja. En van de jongen is het de grappigheid van Boris eigenlijk. Ja. Dat hij in Nederland eigenlijk ook een beetje verdwenen is. Maar in die beetje die soul blues vibe in Amerika. Daar speelt hij gewoon af en toe nog.
2: Dat
0: dus nu ook weer terug
2: is
0: in
2: Den Haag. Is hij daar ook bekend?
0: Hij staat niet ineens in de Billboard top 100 of zo. Maar ja, wel meer dan hier heb ik het idee. Ja, zo. Toch grappig is dat.
2: Ja.
0: Maar natuurlijk ook Haagse trots. Cesar Zuiderwijk, Rinus Gerritsen van de Eering. Grupo Sportivo. Genoeg reden om erheen te gaan. We hebben kaarten liggen.
2: Twee kaarten mogen we dus vandaag weggeven.
0: Je moet er wel wat voor doen. Je moet mij namelijk vertellen welke artiest of welk liedje dat is van deze hedendaagse band.

0: En niet 112 bellen, mensen. Nee, 070-390-5454. 070-390-5454. Als je weet wie dat was.
1: Het Haagse Beat Festival.

0: Gilbert O'Sullivan. Maar ja, daar gaan we helemaal niet naar luisteren. In together, two people. For better or for worse. Gilbert O'Sullivan. Maar ja, daar gaan we helemaal niet naar luisteren.
1: Het Haagspeed Festival.

0: Dus ja, wel fijn dat het weer een beetje actief wordt daar.
1: Ja, nou inderdaad, het Haags Beat Festival, dat gaat echt terug een beetje in het verleden van de Haagse muziek natuurlijk, de beatmuziek. Hou je daar een beetje van?
0: Nou ja, toen ik een hele tijd geleden 14 jaar was, ben ik opgegroeid met de muziek van The Golden Earring, The Who en The Jefferson Airplane.
1: Ja.
0: En geweldige nummers als Just a Little Bit of Peace in My Heart. Nou, dat snijdt er echt in, joh. Dat is gewoon echt geweldig.
1: Ja. Ja, het is mooi dat een deel van The Earrings, ja, de band bestaat natuurlijk niet meer in zijn geheel.
0: Nee,
1: Rinus en Cesar er gewoon nog bij zijn.
0: Ja, precies. Ik kom Rinus nog wel eens tegen op zijn fietsje door de stad. En dat is wel leuk om te zien. Gewoon dat zo krachtig nog en zo vol met de energie.
2: Ja. Heb je wel eens aangesproken dan? Wel eens met Rinus gesproken ook?
0: Nee. Rinus kijkt altijd wel een beetje nors. Ik weet nog dat ik iets deed met therapie in een zorgingshuis bij de Loosuitse Kade. En er zat volgens mij zijn oma, of een oude Indische mevrouw. En we waren bezig met koersbal en ik heb een beetje een dragende stem. En Rinus zat dus met die oudere Indische dame. En die zat echt een beetje verveeld te kijken. Waar komt die zware stem nou vandaan? Ja. En hoort het allemaal wel. Ja. Maar goed, dat is... goed.
1: Het is volgens mij een hele aardige man, niet te veel contact met anderen, denk ik.
0: Ja. Sorry?
1: Het is volgens mij een hele aardige man, maar het is niet dat hij nou heel veel contact zoekt met anderen, denk ik.
0: Nee. Ik heb wel eens op de dagelijkse groenmarkt bij de Zwarte Ruiter, dat was een keer een concert ook gebeurd. En dat was Rinus dan. En ook met Bommetje,
1: ja?
0: Oude nachtburgemeester.
1: Ja.
0: En ik zat op een stoeltje achter de twee heren, die stonden met elkaar te praten. Op een gegeven moment René, die draait zich om en zegt, dames, pas op voor je tasje hoor, zo naar mij kijkend, hè. En toen zei ik zo van, ja, er zit vast een vuile bom in.
1: Ja, mooi. Ja, ik vind het altijd mooi van Den Haag dat je ze allemaal gewoon in het echt tegenkomt. Het is net een dorp wat dat betreft.
0: Ja, je verwacht het ook niet. Ook politici, hè, bekende mensen, denk ook. Je van.
1: Ja.
0: Wat ken ik die nou van, weet je wel. Ja, leuk.
1: Ja, hou je ook een beetje van de hedendaagse muziek?
0: Zeker wel.
1: Ja.
0: Het is ook weer... Coldplay. Dat was 4 jaar geleden, geloof ik, een concert op het Malieveld.
2: Ja.
0: Maar afgeladen vol en duur natuurlijk en geen kaartjes. Dus ik heb een motortje daar naartoe en aan de overkant bij het hoofdbureau van politie geparkeerd. En op een motortje lekker ook Den Haag mee kunnen zingen.
1: Ja, wat dat deed ze toen, ja. Dat klopt en, inderdaad. Ja. Nou, eens kijken wat je hiervan vindt.
0: 1, 2, 9, 1, 2. Ja, dat is een noodgeval, hè?
1: Ja, precies. En weet je ook toevallig nog de band?
0: Ja, ik zou zeggen goudband, maar volgens mij is het roodband, hè?
1: Ja, goldband inderdaad, ja.
0: Goldband
1: is dat inderdaad. Dus goudband was eigenlijk wel goed.
0: Je hebt een hele serie met dat soort stukwerk. Dus,
1: Ja, precies. Daar is het ook vernoemd, want het zijn oude stukers. Fons, die kaarten zijn voor jou. Veel plezier.
0: Hartstikke fijn. Ja, nou, mooi.
1: Zet het in je agenda 16 augustus in het Openluchttheater in het Zuiderpark in Den Haag. Begint om 1 uur. En straks bij Patrick gaan er gewoon weer 2 kaarten uit.

0: We hebben nog wat nieuws vers van de naald. Den Haag wil officieel meedingen naar de titel Europese culturele hoofdstad 2033. Het vertrekkende college vraagt de raad om akkoord te gaan met de Haagse kandidatuur. Daar hangt een flink prijskaartje aan. De totale kosten zijn tussen de 70 en 100 miljoen euro. En voor de gemeente gaat het dan om zo'n 20 miljoen. We praten erover met de wethouder Saskia Bruines. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je laatste week toch, hè, als wethouder. Mm-hmm. Waarom wil je het dan toch nog graag deze week er doorheen krijgen?
1: Wij hebben, nou, het is niet zo dat het besluit genomen is, hè. De gemeenteraad heeft gevraagd om een stuk te maken, een projectvoorstel te maken. Dat ligt nu voor op grond waarvan de gemeenteraad kan besluiten om wel of niet mee te dingen. En dat ligt nu voor omdat we dat afgesproken hebben om dat voor de zomervakantie naar de raad te sturen. Omdat vlak na de zomervakantie de raad erover wil spreken. Omdat in het najaar de steden die kandidaat willen zijn zich moeten melden officieel bij het ministerie of men kandidaat wil zijn. Dus er moet voldoende tijd zijn om op de goede manier te bespreken en te besluiten. En wat het college gedaan heeft conform afspraak met de raad is het voorstel van een brede werkgroep met heel veel mensen uit de stad, projectvoorstel met alle ins en outs van wat dat betekent als je mee wil gaan doen en de kansen die dat biedt, om dat voor te leggen.
0: Ja, dat is natuurlijk een enorm stuk waarschijnlijk. We hebben nu maar een paar minuten, Saskia. Kun je toch kort vertellen wat er dan in dat stuk staat? Wat nou de voordelen zijn van zo'n culturele hoofdstad?
1: Dus, er staat ook in hoe het allemaal moet worden georganiseerd en waar dat dan mee gaat. Maar het belangrijkste is van culturele hoofdstad is niet dat het een eenmalige feest is om te laten zien wat voor moois we aan cultuur allemaal in huis hebben. Het is nadrukkelijk bedoeld, en dat is ook de bedoeling echt van die culturele hoofdstad, om middels kunst en cultuur de stad een stap verder te brengen op de thema's die je belangrijk vindt. En dan zijn wij als Den Haag natuurlijk een zeer internationale stad, hè, ook een internationale stad van vrede en recht, maar ook met een stad met heel veel culturen en gemeenschappen. En wij denken dat er middels zo'n thematiek van culturele hoofdstad en de grote Europese thema's van democratie en recht en vrijheid dat soort onderwerpen een hele mooie manier is om via de cultuur die samenhang in die stad sterker te krijgen. En ook iedereen beter onderdeel te laten zijn van die stad en elkaar beter te leren begrijpen misschien. We hebben gezien rond het programma, rond de NAVO-top, waar we ook echt overal in die stad allerlei thema-avonden, thema-middagen hebben gedaan op allerlei manieren om te praten over de grote vraagstukken van deze tijd. Dat heel erg veel gehoor gaf. En denk ik, op die manier door te gaan via die kunst en cultuur, dat de stad ontzettend veel kan opleveren. Ja. Niet alleen nu, maar ook voor de verre toekomst.
0: Kun je het dan concreet maken, wat je dan bijvoorbeeld wil laten zien aan de rest van Europa?
1: Wij willen laten zien hoe wij als stad het thema vrede en recht ook echt heel concreet in onze eigen stad en onze eigen samenleving vormgeven. En het is nu natuurlijk nog vrij globaal opgeschreven, want in een volgend bid zal dat ook heel concreet moeten worden uitgewerkt gaan worden. Sorry. Maar het kan betekenen dat je inderdaad de veelheid aan culturen in deze stad ook op een van de feestelijke manier kan laten zien. Je kan denken dat je op punten van. Kijk, kunst gaat altijd over het verbeelden van hoe je tegen de wereld aankijkt. En er is niet altijd iedereen het over eens. Dus je kan daar op allerlei manieren, via theater, via muziek, want muziek is vaak heel verbindend, via tentoonstellingen, via allerlei activiteiten, manifestaties, dingen laten zien over wat Den Haag is en wat onze bevolking doet met dat thema van democratie en vrede en recht.
0: Ik zei het al wel, het kost al wat, hè? Ja. 20 miljoen voor de gemeente. En dan nog een flinke wat meer voor fondsen, bijvoorbeeld het Rijk, bedrijven. Ja. Maar is dat het uiteindelijk waard? Komt dat ook weer terug de stad in?
1: Dat is wel de bedoeling. Kijk, we moeten het niet doen als het uiteindelijk niks oplevert. Wij denken dat het maatschappelijk heel veel kan opleveren en afblijvend. Dat zien we ook in andere culturele hoofdsteden die dat eerder geweest zijn. Maar ook economisch kan het heel veel opleveren. Vaak trekt dat ook erg veel bezoekers ook van buitenaf aan, vanuit andere plekken in Europa. Het kan heel erg helpen in de samenwerking met andere Europese steden. Dus wij denken dat dat heel veel kan gaan opleveren. Maar dat is iets waar je wel ook heel goed naar moet kijken. Want het gaat inderdaad om een hoop geld om dat goed georganiseerd te krijgen. En je moet er wel van overtuigd zijn dat dat gaat opleveren. Het college denkt van wel. Die werkgroep die dit heeft voorbereid denkt van wel. En de raad zal hier nu een volgende stap in moeten nemen om in ieder geval nu geld ter beschikking te stellen om naar dat eerste bidboek te gaan. En dan kan je altijd nog zeggen, hoor, we gaan door of we gaan niet door. Of we worden wel of niet toegelaten. Maar de eerste stap moet nu verder gezet worden. En daar zal de Raad een besluit over moeten gaan nemen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het heel, heel mooi zou zijn.
0: Ja, concurrenten zijn Nijmegen, Groningen. Ook hele mooie steden ja, natuurlijk. Maar ja, er gaat uiteindelijk niks boven Den Haag.
1: Zo is het, zo is het.
0: We gaan het zien inderdaad.
1: We gaan het zien,
0: nieuwe cultuurwethouder moet uiteindelijk dan mee verder gaan natuurlijk. Vind je dat jammer eigenlijk?
1: Nou, ja, natuurlijk. Kijk, het is altijd als je zoiets een tijd gedaan hebt, dat gaat je wel ook in je hart zitten, zeg maar. Maar ik heb eerder besloten dat dit mijn laatste periode is. Dat is ook wat democratie is. Dus ik wens alle opvolgers ook ontzettend veel succes. En ik heb daar een hoop vertrouwen in.
0: Mooi. Saskia Bruines, nu nog wethouder van Den Haag. Dankjewel, hè.

0: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Vers aan tafel.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
4: Vers
5: aan tafel.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers
5: aan tafel.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: 9:55, het laatste half uurtje van West wordt wakker van vandaag is begonnen. Met het nieuws, Reinhard Roemer.
9: Goedemorgen, Jorin. Den Haag wil officieel meedingen naar de titel Europese Culturele Hoofdstad 2033. Het huidige college van BMW, dat bijna vervangen wordt, vraagt de gemeenteraad om akkoord te gaan met de Haagse kandidatuur. Er hangt een prijskaartje aan van tussen de 70 en 100 miljoen euro. En de gemeente Den Haag zou 20 miljoen voor zijn rekening moeten nemen. Vertrekkend wethouder Saskia Brennes.
10: Nou, wij willen laten zien hoe wij als stad het thema vrede en recht ook echt heel concreet in onze eigen stad en onze eigen samenleving vormgeven. Het kan betekenen dat je inderdaad de veelheid aan culturen in deze stad ook op een van de feestelijke manier kan laten zien. Je kan denken dat je op punten van... Kijk, kunst gaat altijd over het verbeelden van hoe je tegen de wereld aankijkt.
9: Ook Groningen en Nijmegen zijn in de race voor culturele hoofdstad 2033. In een appartement aan de Schapensteeg in Leiden heeft vannacht brand gewoed. De bewoner was niet thuis. Buren werden gealarmeerd door rookmelders en schakelden de hulpdiensten in. Na een half uur was de brand onder controle. Een aantal woningen in de omgeving zijn vannacht korte tijd ontruimd geweest. De bewoner is uiteindelijk opgevangen en krijgt hulp bij het afhandelen van de schade door de brand in het huis aan de Leidse Schapensteeg. De gemeente Westland is door minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink onder toezicht geplaatst. Er zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers gerealiseerd. Westland is een van 10 gemeenten die als eerste door de minister op het matje worden geroepen. De asieldiscussie in Westland komt er nog meer mee op scherp te staan, is de verwachting. Je hoort fractievoorzitter Robert Keizer van Gemeentebelang Westland.
11: Allereerst moet hij de kraan eens dicht gaan doen. Want als je blijft dweilen met de kraan open, dan schiet dat de hele dweilen ook niet op. We hebben ook een probleem met de beschikbare capaciteit. We vangen hier heel veel Oekraïners op die ook niet meer teruggaan. We vangen statushouders op, we vangen arbeidsmigranten op. De grens van de tolerantie is ergens een keer bereikt. En dan zullen we het in andere oplossingen moeten zoeken.
9: En welke oplossingen dat zijn, is volgens Keizer aan de wethouder in Westland. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Politiek verslaggever Lot van Bree hoor je over wat belangrijke onderdelen van die overeenkomst zijn.
12: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle een soort asielstop, hè, alle asielzoekersopvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen of misschien wel helemaal?
9: En deze namen van beoogde wethouders worden genoemd.
12: Namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van. Maar ook bijvoorbeeld Lotte van Basten-Batenburg van de VVD, die zou kandidaat zijn. Maar ja, namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen. Bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Wat ook wel een saillante naam is, is die van Henk Harms. Een oud topambtenaar van de dienst stedelijke ontwikkeling.
9: Morgen over een week, volgende week woensdag, debatteert de gemeenteraad over het akkoord. En een dag later moeten de nieuwe wethouders beëdigd worden.
8: Het weer met Huub Mizee.
13: Vandaag zijn er wolkenvelden, maar er komt ook geregeld zon en het blijft verder droog. Er staat een matige west-zuidwestenwind. Die wordt vanmiddag noordwestelijk en het wordt ongeveer 24 graden. Ook de komende nacht is er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. De noordwestenwind is dan zwak tot matig en vannacht wordt het ongeveer 17 graden. Morgenochtend is er nog vrij veel bewolking. Morgenmiddag komt er meer zon en bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen ongeveer 23 graden. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag wordt het zomers met temperaturen rond de 28 graden.
8: En Erwin de Hart is er nog steeds bij. Goedemorgen.
14: Ja, ik hou het vol. Ja. Het gaat me lukken. Nee, maar het is, ik heb het eigenlijk over de mensen op de weg. Op de A4, Den Haag richting Amsterdam natuurlijk. Want die staan in de file tussen Knopende Hoek en Amsterdam Sloten. 6 kilometer. Er is alweer een eeuwigheid geleden een ongeluk met 2 bestelbusjes gebeurd. En 2 rijstroken die zijn nog steeds dicht. Want de vangrail moet worden gemaakt. En dat duurt waarschijnlijk nog tot 11 uur. Dus 1,5 uur. Ik denk niet dat je zo lang in de file staat, want de vertraging is ongeveer 34 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Gezondheid tussen Hendrikido Ambacht en Knopend Terbrechtseplein staat 12 kilometer file. Dat komt dan weer door die werkzaamheden op de A20 tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein is de weg tot 17 juli dicht. De file op de A16 biedt 32 minuten vertraging.
8: Dankjewel.
9: Ja. Tot zover dan het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: West wordt wakker.

0: We draaien vanmorgen allemaal songfestivalletjes. We hadden Duncan Lawrence al. En ook deze van Katrina and the Waves, Love Shine a Light.
1: Ondertussen in...
0: Ja, in België, of nou ja, een soort van. Want Niels, je zit eigenlijk helemaal niet in België hè, op dit moment.
2: Niels is op vakantie, inderdaad. In Frankrijk, Zuid-Frankrijk.
0: Oh, hoe is het daar? Heet?
2: Ja, het is nu al 30 graden.
0: Zo.
2: Vroeg in de ochtend. Dat kruipt richting de 40.
0: Heftig. Oh. Hoe hou je dat vol?
2: Lekker warm.
0: Ja. Ja, hou je ervan?
2: Ja, ik hou ervan. Ik hou van lekker weer. Ja, ik vind het heerlijk. Vooral 's avonds, als je dan die warme wind zo over het terras krijgt. Dat is echt fantastisch.
3: Ja, ja, maar de rest van de dag is het 40 plus. Ik heb van de week even buiten gestaan, anderhalf week geleden in Amsterdam. Een waanzinnige warme dag op dat moment in Nederland. Ik wist niet hoe snel ik weer er binnen moest naar de airco. Hoe hou je er vol overdag?
2: Ja, ik pas mij aan de lokale gewoonte hier. Dus vroeg op, dan heel lang binnen, lunchen binnen... Dan weer naar rustig aan naar buiten tegen het eind van de namiddag. En dan pas 's avonds op het terras zitten buiten.
3: Ja.
0: Ja, dat klinkt toch wel lekker.
2: Ja, ja, ja, goed, ja. Vakantiegevoel.
0: Ja. We gaan het natuurlijk ook over België hebben, Niels. Want ja, wat was dat voor een wedstrijd? 4-1 gewonnen van de Verenigde Staten. Dat is een opperbeste stemming daar natuurlijk in Zuid-Frankrijk bij jou.
2: Ja, zeer zeker. De leukste uitspraak vond ik... The United States of Belgium.
0: Ja, precies.
2: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. Ja, en ook in België neem ik aan... kranten vol, die staan met ja, alleen maar feestelijke bewoordingen.
2: Ja, zeer zeker. En het is zomervakantie. Dus de kinderen mochten opblijven. Die mochten vanuit bed met hun knuffel in de hand in de pyjama kijken. Op verschillende plekken, op grote pleinen met schermen. Is ook 's nachts, dus middernacht, of wel 2 tot 3, 4 uur 's nachts, is gekeken. Dus ja, de ontlading was geweldig. Ook vanwege dat schandaal met die rode kaart. Dat de kleine Belg het grote Amerika op de knieën heeft gekregen.
0: Ja.
3: Heb je al een rondje gemaakt langs de Belgische kranten vanochtend via internet dan? En ben ik vooral benieuwd naar de reacties op dat schandaal van die rode kaart die opeens niet meer gold, zeg maar. Wat zijn de reacties in de kranten, weet je dat?
2: Jazeker, ik heb vanmorgen inderdaad alle kranten digitaal even bekeken. En inderdaad, de reacties waren gisteren ongeloof dat de Belgische bond nul op het request had gekregen. Omdat ze dan... de hand hadden opgestoken van ja, hoe kan dat nou met die rode kaart? Ja. En dat nu eigenlijk gerechtigheid geschied is. Niet langs de FIFA, maar gewoon sportief op het veld.
3: Denk jij dat de bond toch nog hier een punt van gaat maken? Weet je dat? Wordt erover geschreven?
2: Ik denk niet dat de Belgische bond er nog een punt over gaat maken. Ik denk wel dat de FIFA veel heeft uit te leggen. En dat daar nog niet het laatste woord over gezegd zal zijn. Ik denk dat die regel ongetwijfeld geschrapt zal worden uit de FIFA, het FIFA-reglement. Dat je bij een volgende wedstrijd dan automatisch niet mee zou mogen spelen. Ik denk dat Trump dat wel bereikt heeft met zijn telefoontje. Maar ja, nee, de Belgen laat het erbij.
0: Ja, maar gewoon payback is dit gewoon geweest, toch? Ik bedoel, dat geeft een heerlijk gevoel.
2: Ja, en op sportieve manier. Ik bedoel, hier valt niets tegen in te brengen. Dit is geen beslissing van een scheidsrechter. Hè? Dit is gewoon 4 punten maken tegen 1. Ja, dat is gewoon een sportieve prestatie.
0: Ja, duidelijker wordt het niet inderdaad. Vrijdag tegen Spanje, hoe kijkt België daar tegenaan?
2: Ja, daar hebben ze gewoon zin in. Want eigenlijk, dit is zo'n fantastische overwinning. Dat Spanje, die mag bij wijze van spreken nog winnen ook. Maar ja, de kansen zijn eigenlijk wel goed. Want zo goed was Spanje nou ook weer niet. Gisteravond tegen Portugal. Maar met 1-0 winnen. Het Spaanse team en het Belgische team zijn aan elkaar gewaagd. Maar dit was de grote overwinning. Spanje, dat zien we dan wel vrijdagavond. Maar het leuke is, het is op een avond dat we kijken kunnen. Dat de kinderen zeg maar niet op hoeven blijven. Dat iedereen gewoon zonder slaapgebrek... om 9 uur 's avonds de wedstrijd kan volgen.
0: Ja, dat is veel beter inderdaad. Dus dan ga je ook kijken, neem ik aan. Daar, ben je dan nog steeds daar in Zuid-Frankrijk?
2: Absoluut, dan zit ik hier nog en dan gaan we inderdaad allemaal kijken.
0: Kijk.
2: Inclusief de kinderen.
0: Heel veel plezier daar.
4: Veel plezier.
0: En sterkte met de hitte.
2: Dank jullie wel. Mela patat.
0: Ja, eens gelijks, denk ik.
2: Dank je wel.

0: Lionel Richie en Penny Lover. We kregen nog een leuk appje van Henk Kroeze. Hoi Jorinda, Arina en ik zijn op fietsvakantie dwars door Nederland. 900 kilometer gefietst in 17 dagen. Zo. Dat is ongelooflijk.
1: Waarschijnlijk een elektrische fiets.
0: Ja, dat mag ik hopen van wel.
1: Ik hoop het vooral ook, ja.
0: Gisteren kwamen we door het inmiddels ons allen vertrouwde Bergambacht. Mijn geboortedorp natuurlijk. Langs de watertoren en daarna overgevaren richting Groot-Ammers. En het leuke is dat u dus langs mijn geboortehuis is gekomen.
1: Ja, is
0: want
1: het,
0: dat moet daar rond.
1: Want dat is tegenwoordig een museum.
0: Dat is bijna een museum, ja. Ja. Mijn ouders wonen er nog net. Ja. Maar die gaan verhuizen voor het eerst in 40 jaar naar een ander huis. Deze zomer, dat gaat al hartstikke snel.
1: Ja, nog een reden daarvoor? Of gewoon dat ze dachten, het is mooi geweest?
0: Het is mooi geweest. Ja. En toch een beetje op de toekomst gericht, zeg maar.
1: Ja.
0: Wat minder, wat is een oud huis? Dus er moet ook altijd geverfd worden. En dan moet de tuin weer omhoog. En gedoe.
1: Ja.
0: Dus nu een wat nieuwer huis. En ze zijn er langs gefietst.
1: Heb jij nog overwogen om dat huis te kopen?
0: Nou, ik zag het prijskaartje. Toen dacht ik, laat dat maar zitten.
1: Oud huis, wind, toch terug.
0: Ja, precies.
1: Toch dicht, moet ik zeggen. Oké. Okay,
0: en het is dan best ook een stukje rijden. Natuurlijk elke ochtend deze kant op, moet ik zeggen. Dat voor dat tijdstip ook, weet ik niet of
1: kun
0: dat zo handig
1: doorrijden,
0: is.
1: Denk ik.
0: Ja, dat wel inderdaad, ja. Angelique, goedemorgen.
2: Goedemorgen, bonjour tout le monde.
0: Bonjour. Ik heb ook een berichtje voor jou.
2: Vertel.
0: Ja, want Debbie die maakt zich een beetje zorgen over onze trip naar jou toe. Volgende week vrijdag, moet ik zeggen, 17 juli. Want hoe gaat dat in zo'n tentje als het 25 of warmer is, 25 graden? En heb jij misschien in jouw kasteel, paleis... ze weet niet zo goed hoe ze het moet noemen.
1: Linkervleugel, rechtervleugel, maakt niet uit.
0: Of jij dan misschien nog een kamertje hebt met airco.
2: Voor jou altijd natuurlijk. Maar wel zonder airco. Oh. Maar wel lekker cool. Zeker weten.
1: Ja. Andere vraag.
2: Ik doe een beetje zoals Niels. Ik doe alles dicht. En dan blijft het lekker cool binnen. En dan s'avonds gaan de deuren open. En dan koelt het weer heerlijk af. Ik heb een redelijk cool huis, heb ik, moet ik zeggen. Oh. Dat is wel heel fijn.
0: En de tuin?
2: De tuin is iets minder cool. Er staan natuurlijk wel bomen. Maar ik heb wel een hele grote ijskast staan. Waar, als je zou willen, daar zou je je dan in terug kunnen trekken. Zou kunnen. Zo groot is die.
1: Maar, Angelique, het is wel bijna dan. Het is op vrijdag. En op zaterdag is dan... op zondagavond is de finale van het WK.
0: Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat iedereen dan toch weer een beetje in de stemming is. Nog steeds is. Of weer in de stemming raakt van het voetbal. Heb jij een goaltje in de tuin? Een klein...
0: Dan kan
1: Reinoud een paar balletjes erin trappen. Jorinda keepen.
0: Dat wij dan de penalties wel nemen en ook scoren.
1: Ja. Ja. Even laten zien hoe het wel moet. Ja. Heb je dat?
2: Heb ik niet, nee.
0: Nee.
2: Ik heb ook geen glasverzekering.
1: Nou, het is toch een park? Dus is het iets verder van het huis af.
0: Ja, precies. Ruimte zat.
2: Ja. Jawel. Maar ik ken Jorinda. Die met spelletjes, die is zo fanatiek. Die gaat dan een gigantische trap geven. Dan komt die bal aan het einde van Leidschendam komt die terecht.
1: Ja, maar dat zou ik wel van straf uit die airco-kamer halen en gewoon buiten laten slapen. Hop, ben je van alles af. Ingrijpen.
0: Ik ben hier even klaar mee, Jeroen. Volgens mij, dit gaat te ver.
1: Okay.
0: Laten we ons dan maar even richten op wat we vandaag gaan doen.
2: We gaan lekker naar buiten. En dat vind ik wel het mooie van deze periode van het jaar... is dat er zoveel dingen buiten georganiseerd worden. En deze is 's avonds. En dat is een zomeravondconcert. Ik vind dat altijd zo geweldig. En er is eentje in het stadcentrum van Zoetermeer. Het is de laatste van een reeks van vier... van het Harmonieorkest Zoetermeer. Die is begonnen in juni in Rokkeveen, op 16 juni. Is daarna doorgegaan naar Zegwaard... En vanavond op 7 juli sluiten ze het rondje wijken van Zoetermeer af... in het centrum van Zoetermeer, bij de Dobbe. En bij de Dobbe daar heb je een gasveldje tussen de speeltuin en restaurant Puur. En daar gaan ze optreden. En ze beginnen vanavond om 7 uur met het Samenspeelorkest. Dat is het opleidingsorkest van de vereniging. En daarna neemt het Harmonieorkest om... kwart voor acht nemen ze het stokje over. En dan gaan ze verder spelen. En het programma is vrolijke en bekende en minder bekende muziek. En neem een klapstoeltje mee of een picknickkleedje. En ga samen met je buren en je vrienden en wie dan ook... lekker genieten van een orkest wat met heel veel plezier speelt. En dat is het Harmonieorkest Zoetermeer.
0: Nou, wat een gezellig uittip. Hartstikke leuk. Dankjewel.
2: Ja.
0: Ja, ik zal even kijken of ik de bal mee kan nemen volgende week vrijdag. Ja. Misschien kan je nog snel de glasverzekering aanschaffen. Ja.
1: Of verhogen.
0: Verhogen.
2: Ja. Ik ga er even over nadenken.
1: Okay. Ja. Kom morgen op terug.
0: Patrick, je gaat lekker aan de
2: bal
0: pak.
2: Hoog houden gewoon. WK bal hoog houden. Doe dat dan. Dat is veel veiliger.
0: Nou, er is hier ook al flink wat gesneuveld bij het oefenen, moet ik zeggen. Dus ik weet niet of dat veiliger is.
3: Weet wat je zegt.
0: Ja. Patrick, wat ga je doen?
3: Straks kaarten voor het Haags Beat Festival. De jarige van vandaag, 7 juli. In de archiefbak komen we het programma tegen dat de tv-prijs van de kijker kreeg in 1986. En dat plaats voor 12 rond het thema rivier.
0: Oeh. Ja, het kan van alles zijn natuurlijk. Ja, ja. Geen idee. Ja, iets met River. Ja. Nou, dat was het alweer voor Westwood Wakker. Wat zeg je?
1: Morgen weer.
2: Bruce Springsteen.
0: Oh, The River?
3: Nee, is het niet.
0: Oh, is het niet. Oh, dat is jammer. Hè? Verdorie. Doei Angelique, tot morgen.
2: Joe, tot morgen.
0: En Jeroen, jij bent er ook gewoon weer bij morgen.
1: Morgen ben ik er weer, zeker.
0: En veel plezier bij Patrick.

0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Een groot showprogramma wint de prijs voor de tv-kijker in 1986. We komen hem straks tegen in Aan de Bak. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinel Sommer.
7: Den Haag wil meedingen naar de titel Europese culturele hoofdstad 2033. Het college vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met de Haagse kandidatuur. De stad zou zo'n 20 miljoen moeten bijdragen aan een totaalbedrag van 70 tot 100 miljoen euro. Ook Groningen en Nijmegen zijn in de race voor culturele hoofdstad 2033. In een appartement aan de Schapensteeg in Leiden heeft vannacht brand gewoed. De bewoner was niet thuis, buren werden gealarmeerd door rookmelders en schakelden de hulpdiensten in. Na een half uur was de brand onder controle. En Alanis Morissette is vandaag te zien en te horen in het Haagse Zuiderpark. De 51-jarige Canadese zangeres, bekend van hits als Ironic en You Oughta Know, treedt dit jaar maar 1 keer op in Europa en dat doet ze in Den Haag. Meer regionieuws hoor je straks om 22:30, nu het andere nieuws.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord, omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Shara. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt daarbij ook dat dat zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie krijg je van Erwin de Hart bij de ANWB.
9: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 6 kilometer file nog steeds tussen Knopend Hoek en Knopend Badhoevedorp. 40 minuten is de vertraging. Door een ongeluk zijn tot 11 uur ongeveer 2 rijstroken dicht. 10 kilometer file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Terbrechtseplein. Door de werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. Op de A20 zelf richting Hoek van Holland staat bij dat verkeersplein 5 kilometer file en de vertraging is 10 minuten.
10: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
12: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner.
15: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Maar moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
18: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
19: Tot 12 uur aan de bak.

0: stroomt door de aderen. In the Blood van John Mayer op Radio West. Aan het begin van de nieuwe Aan de Bak. Goedemorgen, het is goed dat je erbij bent.
1: Goedemorgen, is er al koffie?
0: Ja, nou, groot feest bij de Zuidenburen natuurlijk vandaag. Lekker wakker worden daar voor de Belgen... nadat ze gisteren het team van de Verenigde Staten hebben verslagen... met 4-1 in het wereldkampioenschap voetbal. Ja, moeten dat nog even afwachten natuurlijk... want waarschijnlijk is Donald Trump op dit moment aan de telefoon met de FIFA... om nog 4 doelpunten te vinden.
2: Dus ja, we moeten nog aan de bak.
0: Ja, zeker voor de 10e jaargang, aflevering 2313. En de jaargen van vandaag, ze zijn van harte welkom... via aan de bak, apenstaartje, omroepwest.nl. Wie is er jarig op 7 juli? 7-7. Mooie datum in ieder geval. Laat het me weten, dan zetten we ze zo in het zonnetje. Verder in de archiefbak, later dit uur de tv-prijs van de kijker in 1986. Waar gaat die naartoe? Dat hoor je straks. We hebben kaarten voor het Haags Beat Festival helemaal uitverkocht. Maar hier bij Radio West win je ze wel voor zondag 16 augustus. En de plaat voor 12 draait om een muzikale rivier vandaag. Lekker aan.

0: Heerlijke muzikale chaos op je radio. Dankzij Madness en The Night Boat to Cairo. En waar vaart hij dan?
1: De plaats. Voor 12.
0: Nou, misschien wel op een van onze muzikale rivieren. Zolang ze niet droog staan, kun je er voor kiezen in de plaat voor 12, namelijk vandaag.
1: Nummer 1.

0: Welke muzikale rivier stroomt straks uit je speakertjes? Laat het me weten via de Facebookpagina van Radio West.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Nummer 1, Boney M. and the Rivers of Babylon. Nummer 2, The Osmonds in Down by the

Lazy River. Ik ben heel benieuwd welke je gaat kiezen. Straks rond 10 voor 12 voor je de plaat met de meeste stemmen. Facebookpagina van Radio West dus. Nummer 1, Boney M. Nummer 2, The Osmonds. Of stuur een appje naar de studio. Nummer daarvoor is 070-307-8080.

0: zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: goede nieuwe single van Teddy Swims en Mr. Know-It-All op Radio West. Rinus Gerritsen, César Zuiderwijk en Grupo Sportivo. Zomaar drie acts die je kunt zien tijdens het Haags Beat Festival. Straks kaarten te winnen. En Den Haag wil meedingen naar de titel Europese hoofdstad. Nee, de titel Europese culturele hoofdstad 2033. Straks meer daarover in het Regio Nieuws.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Goedemorgen, Radio West. Het is 11:05. Aan de bak, het regionieuws krijg je van Reinoud Rommer.
11: Den Haag wil officieel meedingen naar de titel Europese culturele hoofdstad 2033. Het huidige college van BMW, dat bijna vervangen wordt, vraagt de gemeenteraad om akkoord te gaan met de Haagse kandidatuur. Er hangt een prijskaartje aan van tussen de 70 en 100 miljoen euro. De gemeente zou 20 miljoen voor zijn rekening moeten nemen. Je hoort vertrekkend wethouder Saskia Bruines.
12: Nou, wij willen laten zien hoe wij als stad het thema vrede en recht ook echt heel concreet in onze eigen stad en onze eigen samenleving vormgeven. Dat kan betekenen dat je inderdaad de veelheid aan culturen in deze stad ook op een van de feestelijke manier kan laten zien. Je betekent dat je op punten van... Kunst gaat altijd over het verbeelden van hoe je tegen de wereld aankijkt.
11: Naast Den Haag zijn ook Groningen en Nijmegen in de race voor culturele hoofdstad 2033. De gemeente Westland is door minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink onder toezicht geplaatst. Er zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers gerealiseerd. Westland is een van de 10 gemeenten die als eerste door de minister op het matje werden geroepen. De asieldiscussie in Westland komt er nog meer op scherp mee te staan, is de verwachting. Fractievoorzitter Remmert Keizer van Gemeentebelang Westland.
13: Allereerst moet hij de kraan eens dicht gaan doen. Want als je blijft dweilen met de kraan open, dan schiet dat de hele dweilen ook niet op. We hebben ook een probleem met de beschikbare capaciteit. We vangen hier heel veel Oekraïners op die ook niet meer teruggaan. We vangen statushouders op, we vangen arbeidsmigranten op. De grens van de tolerantie is ergens een keer bereikt. En dan zul je het in andere oplossingen moeten zoeken.
11: En welke oplossingen dat dan zijn, is volgens Keizer aan de wethouder. Werkt Westland alsnog niet mee aan de opvang van asielzoekers, dan kan Van den Brink uiteindelijk zelf ingrijpen. Hij stuurde eind mei al een brief aan 223 gemeenten die nog geen of te weinig actie hadden ondernomen. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Politiek verslaggever Lot van Bree over wat belangrijke onderdelen van die overeenkomst.
14: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle een soort asielstop, hè, alle asielzoekersopvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen of misschien wel helemaal?
11: Volgende week woensdag bespreekt de gemeenteraad het akkoord. En een dag later moeten de nieuwe wethouders beëdigd worden. Onder de namen van beoogde wethouders die rondgaan is die van oud-PVV-minister Fleur Agema. En Alanis Morissette treedt vanavond op in het Zuiderpark in Den Haag. De 51-jarige Canadese zangeres, bekend van hits als You Oughta Know en Ironic, geeft dit jaar maar één concert in Europa. En dat doet ze dus in het Haagse Zuiderpark. Met de Belgische rockband Case Choice, de Britse singer-songwriter Rootie en Cresap in het voorprogramma. De organisatie verwacht 20.000 bezoekers.
0: Nou, dat lijkt me een prachtige dag voor een openluchtconcert. Maar meer over het weer krijg je van Huub Miezee.
15: Vandaag zijn er wolkenvelden, maar er komt ook geregeld zon en het blijft verder droog. Er staat een matige west-zuidwestenwind, die wordt vanmiddag noordwestelijk en het wordt ongeveer 24 graden. Ook de komende nacht is er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. De noordwestenwind is dan zwak tot matig en vannacht wordt het ongeveer 17 graden. Morgenochtend is er nog vrij veel bewolking, morgenmiddag komt er meer zon en bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen ongeveer 23 graden. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag wordt het zomers met temperaturen rond de 28 graden.
0: En Erwin de Hart bij de ANWB voor de laatste verkeersinformatie.
16: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 6 kilometer file tussen Knopend Hoek en Amsterdam Sloten. Een half uur vertraging door een spoedreparatie zijn twee rijstroken dicht. A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein 7 kilometer file. Vanaf Dordrecht tot aan Terbrechtseplein een kwartier vertraging.
11: Het uitgebreide regionieuws hoorde je. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

hebben van die wapperende voeten. Lopen altijd overal tegenop. Weten helemaal niet wat ze moeten.

0: riechel maar aan.
1: Met een prachtige schets van de meisjes van 16, Paul van Vliet op Radio West. Straks kans op kaarten voor het Haagse Beatfestival, het uitverkochte festival.
2: De archiefbak.
1: Maar eerst naar het jaar.
3: 1986.
1: Extreem weer in Spanje in juli 1986. Zware stortregens met hagelstenen van 18 centimeter doorsnee zorgen voor veel schade in de provincies Alicante, Murcia en Valencia. Sommige van die hagelstenen hebben een gewicht van 250 gram. Door de vallende ijsblokken raken 22 mensen gewond. Er is veel schade aan auto's, gebouwen en voor de fruitteelt. Op veel plaatsen valt de stroom uit. 1 op de 3 Britten leeft op of onder de armoedegrens in 1986. Dat zijn ruim 16 miljoen mensen. Het Britse ministerie van Volksgezondheid maakt dat bekend in juli 86. In 1979 waren er nog 11,5 miljoen arme Britten. Anno 2026 ligt dat aantal trouwens op 6,8 miljoen Engelsen. Inmiddels is de bevolking flink gegroeid natuurlijk, maar het is momenteel wel het hoogste aantal in 30 jaar. En presentator Jos Brink krijgt in 1986 de Gouden Televisiering, de jaarlijkse tv-prijs van de kijker. Presentator krijgt de prijs uit handen van Martine Bijl voor het spelprogramma Wedden Dat. Miljoenen mensen kijken er wekelijks naar bij de AVRO. De meest spectaculaire weddenschappen komen voorbij, die zogenaamd aangedragen worden door bekende gasten. Jan Rietman bijvoorbeeld komt aan met dit duo uit Brabant met een voorliefde voor carburateurs.
4: Fred en Wim dus uit Mil, die beweren dus alle radiateuren... of radiateurs, wat is het? Radiateurs is het eigenlijk, hè? Want je zegt ook, een huis heeft 4 deurs. Te herkennen. En dan niet zo van dat is van een Ford en dat is van een Opel. Nee, ook nog het type erbij. En dat is ontzettend knap. Oh. De weddenschap gaat nu in. Succes.
5: Ford Taunus 1600.
4: Ja, duidelijk praten.
5: Mercedes 123 serie.
4: Dat is heel goed.
5: BMW 528.
4: Goed.
5: Peugeot 505 benzine.
4: Ja.
6: Toyota Carina.
4: Dat is goed.
6: Austin
4: Aria. Ja, en de laatste. Ja, dat is goed.
1: Onvoorstelbaar natuurlijk. Er stond zo'n hele stapel van die dingen opgesteld. En ze wisten het allemaal.
3: 1986.
1: Steve Winwood.

0: de stem van Chaka Khan in het achtergrondkoortje. Heerlijk. Steve Winwood, 1986 inderdaad. High Love.
1: Het Haags Beat Festival.
0: Ja, ja. Zet hem maar in je agenda. Zondag 16 augustus, dan is hij er weer. De 8e editie van het Haags Beat Festival. Je weet al, dat is dat jaarlijkse muzikale festijn waarin de artiesten geëerd worden die de Haagse muziek op de kaart hebben gezet. De Haagse beat vanaf de jaren 60 tot nu. Want er zijn live optredens dit jaar van bijvoorbeeld Jet Rebel, Bo Saris. Nou, dat geldt dan wel als artiesten van nu. Maar ook Rinus Gerritsen, Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring, Grupo Sportivo met de Bombita's en de Bintangs, om maar even een paar artiesten te noemen. En dan zeg je, ja, Van Houten, dat is leuk. Ik heb hem in mijn agenda gezet, maar ik kan mooi geen kaartje meer krijgen, want het is allemaal uitverkocht. Ja, dat klopt. Maar dat is ook waarom je naar Radio West luistert natuurlijk.
1: Het Haags Beat Festival.
0: Want wij hebben ze nog wel, die kaarten. En nu kun je ze winnen. 070-390-5454. 070-390-5454. We hebben allemaal liedjes die voortborduren op de Haagse beat. En de taak aan jou is te raden wie of wat horen we hier.
2: I wish the sunlight was burning in my eyes. Oh. Instead of shades, my face is on the sky.
0: De artiest of de titel is voldoende op 070-390-5454. 070-390-5454. Wie of wat hoorde je daar zojuist? In het kader van twee kaarten voor het Haags Beat Festival. 070-390-5454.

0: Later dit jaar in Amsterdam in Ziggo Dome een eerbetoon aan Aretha Franklin met The Queen of Soul. Een concert waarin allemaal prachtige artiesten haar repertoire brengen. You Make Me Feel Like a Natural Woman.
1: Het Haagsbeat Festival.
0: En Dick Honing in Den Haag, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Heb je het wel eens meegemaakt, het Haagsbeat Festival in het Zuiderpark?
2: Nee, ik heb wel vroeger wel eens in de marathon nog wel eens wat gezien. Maar dat is heel lang geleden.
0: Ja, wat heb je daar gezien dan live, bijvoorbeeld?
2: Ja, de Bintangs, de Living Blues.
0: Oh ja, wat goed. Oh, lachen. Dus je hebt de Bintangs destijds echt live bewonderd.
2: Ja, in ja? Q65 ook. Ja, dat komt er allemaal zo onverwachts. En dan stond je voor met een halve paardenkop ernaar te kijken.
0: Ja. Ja, daar kun je inderdaad niks bij voorstellen nu. Want nee. Het zijn echt legendes natuurlijk inmiddels. Ja, de Bintangs, dat is wel grappig. Nederlands langst bestaande rockband. Ze nemen afscheid na ruim 60 jaar. En daar kun je dus bij zijn. Want dat gebeurt onder meer tijdens het Haagsbeat Festival op 16 augustus. Maar ja, dan moet je nog even een klein fragmentje raden. Vertel het maar, titel of artiest, één van de twee is al voldoende. Wat heb je gehoord?
2: Ja, ik heb denk ik de Golden Earrings gehoord.
0: Ja! Lekker herkenbaar dat geluid van de earrings, hè?
2: Van vroeger.
0: Ja. Ja, precies. Another 45 miles was dat. Het is hartstikke goed. Twee kaarten voor het Openluchttheater Zuiderpark zijn in de pocket. Want jij bent erbij op 16 augustus. En ja. Dat ga je misschien wel horen in de uitzending bij Kevin. Want het programma Als de Dag van Toen komt live uit het Zuiderpark. En we gaan de finale van het Beat Festival ook nog live uitzenden op TV West. Dus wat wil je nog meer?
2: Ja, fantastisch. Wat leuk. Ja.
0: Heel veel plezier.
2: Heel leuk. Nou, dankjewel.
3: A song called Another 45 Miles to Go.

0: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
2: alleen de prijs is anders.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Het speelveld vandaag in eeuwige roem. Roy Orbison, Somje en Teddy Swims. Ze nemen het zo tegen elkaar op. 11 uur, eerst het regionieuws, Reinhard Roemer.
10: De rechtbank in Rotterdam heeft een man veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... voor zijn rol in een criminele groep die ouderen met babbeltrucs oplichtte in onder meer Delft. Door zich voor te doen als wijkagent, bankmedewerker of beveiligingsmedewerker maakte de verdachte sieraden, bankpassen en contant geld buit. In een appartement aan de Schapensteeg in Leiden heeft vannacht brand gewoed. De bewoner was niet thuis. Buren werden gealarmeerd door rookmelders en schakelden hulpdiensten in. Na een half uur was de brand onder controle. En Den Haag wil meedingen naar de titel Europese Culturele Hoofdstad 2033. Het vertrekkende college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de Haagse kandidatuur. Den Haag zou dan 20 miljoen euro moeten bijdragen aan de totale kosten. Die worden geraamd op 70 tot 100 miljoen. Je hoort meer regionieuws straks om 11:30. Nu het andere nieuws.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. Een man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze €200.000 waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n €900 al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
12: Verkeersinformatie, Erwin de Hart bij de ANWB.
13: Viel op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer. De vertraging is een kwartier.
14: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
15: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
16: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
15: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
17: Tot 12 uur aan de bak.

0: Met de zomer van 2026 kan hij ook een alternatieve versie maken. En Zuid-Holland kan gewoon in de tekst verwerkt worden. It never rains in Southern California, Albert Hammond.
1: Eeuwige roem.
0: We gaan eens even de plaatjes water geven. Eeuwige roem namelijk. Drie platen strijden tegen elkaar. En als een plaat 7 dagen weet vol te houden in het spel, dan krijgt hij een plek op de roemlijst van dit programma. Meld jouw favoriet aan via patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. Kees Smits is 66 jaar, woont in Den Haag. Hij heeft een relatie en een bonuszoon in Australië. Hij heeft altijd bij de overheid gewerkt, maar geniet nu van zijn vrije tijd. Bijvoorbeeld in zijn tuin. En hij is ook nog een liefhebber van ADO Den Haag. Kees, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Geniet je dan ook een beetje van het WK voetbal op het moment?
2: Nou, niet meer, hè.
0: Nee, je bent gestopt met kijken sinds Oranje eruit is.
2: Ja.
0: Oh, echt waar?
2: En na de rellen in de Schilderswijk heb ik daar geen zin meer in. Dus wat dat betreft is het voor mij een einde verhaal.
0: Laat me
2: nou maar hopen dat België wereldkampioen wordt.
0: Oh, maar dat heb je dan toch wel. Maar daar ben je niet voor opgebleven, neem ik aan, toch? Vannacht?
2: Nee.
0: Ja, dat zou wel leuk zijn, hè? Als die Rode Duivels nou uiteindelijk wereldkampioen worden, toch?
2: Het zou leuk zijn, ja.
0: Laat me
2: dat hopen.
0: Ja. Hey, en ADO Den Haag, nieuw seizoen komt eraan natuurlijk. Verse start daar in de Eredivisie. Wat verwacht je?
2: Ja, maar ja, Valk die gaat ook hoogwaarschijnlijk weer weg. Dus wat dat betreft, ze moeten wel gaan kopen. Want anders gaat dat niet goed.
0: Ik hoorde dat gisteren inderdaad bij Wist Komt Thuis, bij Bas in het programma. Dat overzicht van, dat is dan toch... Heb je een speler op je lijstje? Als jij nou het geld en de mogelijkheden zou hebben... Welke speler zou je dan bij ADO erbij halen?
2: Ja, dan had ik Weghorst van Ajax weggenomen. Maar ja, die gaat naar Twente.
0: Ja, dat zou leuk zijn. Ja, nee, shit, dat zit er niet in natuurlijk. Nee.
2: Nee, nu niet meer.
0: Nee, oké. Nou goed, ze kunnen je bellen bij ADO als ze je nodig hebben, hè?
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Laat Botten maar bellen.
0: Oké, bij deze doorgegeven, Kees. Dit zijn de roemzoekers van dinsdag.
3: Eeuwige roem.

0: Gisteren erbij gekomen, Teddy Swims met Guilty staat er één dag in. Ook één dag voor This is the Moment van Son Mieux. En Roy Orbison met Lana inmiddels 5 dagen. Wat ga je doen, Kees?
1: We gaan Guilty eruit halen.
0: Oh, echt waar? Ja. Oh.
1: Echt waar.
0: Vind je het niet mooi of is het gewoon de minste van de 3?
1: Nou ja, de Haagse glorie moet erin blijven natuurlijk. Ja, en die andere was ook wel een leuk liedje. Dus wat dat betreft, die staat er al 5 dagen in. Dus laat maar lekker staan.
0: Helder, helder. Jij hebt een herkansing op je lijstje. Vertel.
1: Ja, dat klopt. Ik heb een hele herkansing. En het is mijn laatste keer. En het is vandaag de 7e van de 7e. Dus laten we maar hopen dat hij het nou 7 dagen voor gaat houden.
0: Oh, dat is een mooie theorie, ja. Ja. Klopt, het is de 2e keer dat je deze plaat nomineert. Waarom? Wat is er mee?
1: Ja, ik vind het gewoon een wereldhit toen de tijd. En het is lekker gedanst op de marathon. En nou, we hebben het er vanmorgen over gehad. Hè, met
0: de kandidaat.
1: De roemmakelijke toestanden van de marathon. Dus wat dat betreft, ja, ik vind gewoon dat die plaat eeuwig roem verdient.
0: Ja, want heb je op deze gedanst die je gaat nomineren?
1: Ja, natuurlijk heb ik erop gedanst. Wie niet, Patrick?
0: Ja, nou ja, maar het is wel een beetje... Dan was het wel slowen natuurlijk. Was wel schuifelen dan.
1: Ja, natuurlijk. Maar dat is nog de mooiste dansen die je kan hebben op het ogenblik. Oh. Natuurlijk heb ik erop gedanst. Wie niet, Patrick?
0: Ja, nou ja, maar het is wel een beetje... Dan was het wel slowen natuurlijk. Was wel schuifelen dan.
1: Ja, natuurlijk. Maar dat is nog de mooiste dansen die je kan hebben op het ogenblik, of niet?
0: Oh, ja, nee,

Het Haags Beat Festival en het Zuiderpark Theater komt er weer aan. En deze week geeft Radio West de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring. Jet Rebel, Bo Saris, de Bingtangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je deze week alleen op Radio West.

0: Gun 1986, de grote doorbraak voor Tom Cruise natuurlijk. Nou, tegenwoordig rent hij nog als een jonge god, zonder stuntman over het witte doek. Berlin en Take My Breath Away.
1: De plaats. Voor 12.
0: Zeker met de muzikale rivier The Rivers of Babylon van Boney M. tegenover Down by the Lazy River van The Osmonds vandaag. En Willy schrijft op de Facebookpagina van Radio West nummer 1. Boney M. maakte iets leuks van dat Bijbelse verslag over hun verblijf daar. Gezellige groep die Boney M. Nou, het is duidelijk dat zij voor nummer 1 gaat. Die is genoteerd. Rijn en Frieda Kuiper schrijven goedemorgen. Nummer 2 graag. Jeugdsentiment. Dat slaat op The Osmonds. En Irma zegt goedemorgen Patrick. Geef mij maar nummer 1. Dat geeft een lekkere boost deze morgen. Fijne muziekdag. Dankjewel Irma. En voor jou ook natuurlijk. En als je zelf nog even wil stemmen, ga dan ook even naar de Facebookpagina van Radio West. Sowieso handig. Want dan pik je nog eens een keer een extra prijs mee. Dat kan je zomaar gebeuren natuurlijk. Of je krijgt een extra kijkje achter de schermen. De plaats voor 12. Straks hoor je de uitslag. 10 voor

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
3: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Goedemorgen, dit is Radio West. 11:30 worden in Aan de Bak. Reinhard Roemer met het regionieuws.
7: De rechtbank in Rotterdam heeft een man veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... voor zijn rol in een criminele groep die ouderen met babbeltrucs oplichtte. Door zich voor te doen als wijkagent, bankmedewerker of beveiligingsmedewerker maakte de verdachte sieraden, bankpassen en contant geld buit. De babbeltrucs vonden in onze regio plaats in Rijswijk en Delft. De gevolgen

0: Inner Circle and the Games People Play op Radio West. Nou, en straks natuurlijk weer het spelletje rond het Haags Beat Festival. Ja, in Menno in de Middag. Goedemorgen.
1: Zeker. Wat een leuke kaarten geven weg, hè, deze week. En wat mooi dat het helemaal uitverkocht is. En terecht natuurlijk. Het is een geweldig festival. En dat wij die laatste kaarten hebben. Ja. Gaan we weer mensen blij mee maken zometeen. Zo rond 1:15 gaan we dat doen in Menno in de Middag. We hebben natuurlijk ook weer jouw plaat. Het thema sinds gisteren is in het kader van Wereldkusdag gisteren. Ja. Plaatje over kusseizoenen. Nou, we krijgen echt de gekste binnen. Dus blijf ze vooral mailen. Hartstikke leuk. En ja, hoe is het toch met die Westlandse camperfamilie? Weet je nog? Die vorig jaar september alles hebben verkocht.
0: Ja.
1: Met z'n zessen besloten. 4 kinderen, vader, moeder. Om door Europa te trekken. Ja, ze waren even in Nederland. Zijn inmiddels volgens mij alweer lang weg met de camper. Dus ja, waar zitten ze? We gaan weer eens even een update van ze krijgen.
0: Ja, precies.
1: Waar ze ergens in Europa uithangen. Dat allemaal zometeen. En Bob Brinkman is er natuurlijk even op de kaart.
0: Juist. Je hoort het allemaal straks na 12 bij een nieuwe Menno in de Middag op Radio West. En straks de plaat voor 12 na deze van Sommieux op Radio West.

0: Aan aandacht geen gebrek hoor. De Haagse mannen van Sommieu op dit moment ook in eeuwige roem natuurlijk. Maar dit is een ander liedje van The Dark Before the Dawn op Radio West.
1: De plaat. Voor 12.
0: Ja, er is het muzikale riviertje met 71% van de stemmen. Bonnie M vandaag, The Rivers of Babylon.

0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
8: e-boekhouden.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: e-boekhouden.nl.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
10: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: We zijn er zometeen weer met 2 uur lang Menno in de Middag. Het is 12 uur. Het nieuws uit de regio, dat krijg je van André Kolen.
13: De rechtbank in Rotterdam heeft een man veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... voor zijn rol in een criminele groep die ouderen met babbeltrucs oplichtte in onder meer Delft. Door zich voor te doen als wijkagent, bankmedewerker of beveiligingsmedewerker maakte de verdachte sieraden, bankpassen en contant geld buit. In een appartement aan de Schapensteeg in Leiden heeft vannacht brand gewoed. De bewoner was niet thuis. De buren werden gealarmeerd door rookmelders en schakelden de hulpdiensten in. De brand was na een half uur onder controle. Den Haag wil meedingen naar de titel Europese culturele hoofdstad 2033. Het vertrekkende college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de Haagse kandidatuur. Den Haag zou dan 20 miljoen moeten bijdragen aan de totale kosten. Die worden geraamd op 70 tot 100 miljoen. Meer nieuws straks om 12:30, nu het overige nieuws.
14: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Shara. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan verkeersinformatie van de ANWB.
8: Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Kralingen 2 kilometer file. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer file en 10 minuten vertraging.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: Ja, op zomerse dagen wil iedereen naar het strand.
17: Hoe langer iemand erover doet om er te komen, hoe potentieel chagrijniger die is. En daar hebben we natuurlijk geen behoefte aan. Dat heeft in ieder geval 2020 wel gebracht. Hè? Dat je veel meer met elkaar samen ernaar kijkt. Bewoners, ondernemers, we staan niet tegenover elkaar. Dus we hebben eigenlijk hetzelfde belang.
18: Luister nu op Spotify. Aflevering Mobiliteit van podcast Aan de Haagse Kust.
19: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
20: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
21: Omroepwestadverteren.nl.

0: De Backstreet Boys. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze lekkere zonnige dinsdag. We nemen je mee zometeen naar de Westlandse camperfamilie. Hier gaan we eens eventjes bellen over een minuutje of tien. Je weet wel, die vertrokken vorig jaar september op een reis. Ze hadden hun huis verkocht met hun hele gezin. Besloten ze in een camper door Europa te gaan trekken. Vier kinderen en een vader en een moeder. En we gaan straks eens even van ze horen waar ze op dit moment uithangen. Wat doen we verder? We hebben natuurlijk zometeen die mooie kaarten voor het Haags Beat Festival. Dat stijf uitverkochte festival straks in augustus. Met al die Haagse helden van vroeger die daar op gaan treden. En wij hebben deze hele week de laatste kaarten. Geven we gewoon gratis aan je weg. En we hebben natuurlijk nog jouw plaat in het thema van gisteren. Want toen was het namelijk Wereldkusdag. Nou, de plaatjes stromen binnen. Er zijn zoveel plaatjes gemaakt over zoenen, over kussen. Er komen ook hele grappige dingen binnen. Blijf ze mailen naar menno@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: Ja, en daarover gesproken. Ja, ook op de kaart gisteren. Bob stond helemaal in het teken van Wereldkusdag. Met als apotheose natuurlijk Kim Holland, hè, vanaf Tenerife.
2: Nou.
0: Hier in Menno in de middag met de ultieme kustips. En dan is dus de vraag: heb je die toegepast gisteravond, Bob?
2: Ja.
0: Nou, dat is toch een eerlijk antwoord. Ja, ik denk, we kunnen ook je vriendin bellen. Maar ik denk, vraag het eerst aan jou natuurlijk.
2: Nee. Oh. Ja, nee, want de vriendin zal een ander antwoord geven, denk ik.
0: Ja. Hey, en was het dan een beetje dat bijten en dat knabbelen en zo? En dat, wat waren die tips die ze gaf? Of was het gewoon een beetje een standaard kus?
2: Zeg, het is een familieshow, toch?
0: Oh, oké. Okay, ja, sorry. Oh, we zitten in de uitzending. Oh ja, dat is waar. Hè. Bob, goedemiddag.
2: Wat een mooi weer.
0: Ja, dus je gaat lekker naar buiten, mag ik aannemen. We gaan die pijl op de kaart eens even gooien. Waar we naartoe gaan vandaag. Gisteren had je dus Leiden. Dat is altijd een mooie bestemming. Dit is helemaal de andere kant op. Wacht even. Dit vind ik leuk. Want hier zijn we al een tijd niet geweest, weet ik. Aan de Lek. En dan weet je dat we naar de Krimpende Waard gaan. In dit geval naar Lekkerkerk.
2: Oh, mooi. Leuk. Dat is wel een heel gaaf gebied van de regio.
0: Ja, ja, nou ja, zeker. Je hebt daar strandjes langs de Lek en zo met dit weer. Nou ja, ik denk dat er wel het een en ander te doen is. Dus.
2: Ik ben benieuwd.
0: Oké.
2: Ga die kant op.
0: Tot zo.
2: Tot zometeen.

0: Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. En daarvoor de Easy Beats Friday on my mind. Het is 11:15 geweest. We gaan eens eventjes bellen met dat gezin dat huis en haard verliet. Schravenzande was hun woonplaats. Ze besloten, de familie van Vlieten heb ik het over, hun huis te verkopen. Kinderen van school te halen, werk op te zeggen vorig jaar september. Want ze hadden een leuke camper gekocht. Een omgebouwde brandweerwagen. En daarmee besloten ze, gezin met 4 kinderen en een vader en moeder, door Europa te gaan trekken. Nou, we hebben ze de afgelopen maanden gevolgd. Belden ze af en toe zo. Zaten ze in Frankrijk. Op Sicilië. Ze waren ergens in richting Albanië. En we zijn ontzettend benieuwd waar ze nu uithangen. We gaan bellen met de vader, Ivo van Vliet. Hallo Ivo.
1: Goedemiddag Menno.
0: Ja, volgens mij de laatste keer dat we elkaar spraken, hadden jullie de oversteek gemaakt, dacht ik. Daar ergens bij Albanië in de buurt. En wilden jullie weer terug naar huis komen, naar Nederland. Hoe is dat verder gegaan? Want dat was ergens in april volgens mij, of maart.
1: Ja, dat zou zo kunnen inderdaad, dat we eind maart met elkaar hebben gebeld. Ja. En uiteindelijk zijn wij begin mei in Nederland aangekomen om de verjaardag van onze oudste zoon te vieren. Die had gezegd, ik wil heel graag mijn verjaardag in Nederland vieren. Dus die was begin mei jarig, dus wij waren begin mei in Nederland weer.
0: En hoe was dat om na al die maanden weer terug te zijn in het Westland?
1: Dat was wel wennen ook weer, want... Ja, opeens veel meer verkeer, veel meer bebouwing, veel meer drukte. Dus we moesten echt wel een beetje wennen aan de extra prikkels. Want we hebben heel veel bij haventjes, bossen in de natuur gestaan. Dan heb je veel minder prikkels. Dus we moesten enerzijds wennen aan de prikkels. En anderzijds moesten we weer wennen aan de klok. Wij leefden meer bij de tijd. En nu moesten we in één keer bij de klok gaan leven, omdat we allemaal afspraken met familie en vrienden hadden.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk heel leuk, hè? Dus, al die afspraken en iedereen weer te zien. Maar dat was wel weer even... wennen om echt bij de agenda te gaan leven.
0: Ja, maar het blijkt dus, want jullie zijn vanaf september weg, zoals ik vertelde. Dus 8-9 maanden. Dat je dus heel snel gewend bent aan dat nieuwe leven en aan dat ritme dus. En ja, dat het hier toch heel anders is dan.
1: Ja dat went. Wat is snel? We zijn 8 maanden inderdaad goede 7 maanden weg geweest. Dan went dat wel. En tegelijkertijd, we waren na 2-3 weken in Nederland. Zit je ook wel weer in dat ritme. Dus dat zijn die eerste 1-2 weken, moet je even weer wennen aan dat ritme. Maar na 3 weken zit je eigenlijk weer in je oude, oude ritmetje. Niet helemaal, maar wel enigszins in het oude ritmetje wat je had.
0: Hey, en hoe was dat om iedereen weer te zien? Heb je dan wel zoiets van in het Westland, ik ben gelijk weer, ik ben thuis? Of voelde het toch ook wel een beetje ontheemd na al die maanden? Je hebt ook geen huis daar natuurlijk dan?
1: Nee, het voelde zeker ontheemd. En daar raak je denk ik het punt. Je hebt in het Westland niet heel veel plekken waar je echt met je camper kan staan. Dus je hebt een aantal campings waar je kan staan. Dus we hebben inderdaad op een camping Vluchtenburg gestaan. Dat was heel mooi. Maar voor de rest heb je niet echt plekken waar je dan even met je wagen kon staan. We hadden natuurlijk nog die oproep gedaan van, misschien heeft iemand nog een oprit of een tuinderslaantje waar we konden staan. Maar eigenlijk niets op gekregen. Dus dan voel je je best wel een beetje ontheemd in die zin en een beetje zwervend door het Westland. Dus het is heel leuk en fijn om familie en vrienden weer te zien en daar weer gewoon mee af te spreken en gezellige avonden mee te hebben. En tegelijkertijd voel je ook wel een beetje een nomade in je eigen plekje, wat je altijd had,
0: Ja, nou ik zei het al, jullie besloten dus om alles op te zeggen. Kinderen ook van school te halen en thuisonderwijs te geven uiteraard. Dat hebben jullie gedaan onderweg, jullie hebben gewerkt onderweg. En nu? Heb je het gevoel dat je nu thuis bent gekomen, dat je daar ook wil blijven? Of gaan jullie weer opnieuw op pad?
1: We zijn eigenlijk alweer nieuw op pad gegaan. Oh. Dus we zijn 2 maanden, net geen 2 maanden, goede 1,5 maand, zijn wij in het Westland, in en om het Westland gebleven.
0: Ja.
1: En wij zijn eind juni, de derde week van juni, zijn wij eigenlijk weer vertrokken uit het Westland. Omdat onze wagen heeft gewoon een APK nodig. Ondanks dat het een oude wagen is van 43 jaar oud, moet hij gewoon tot 50 jaar, moet hij elk jaar voor de APK.
0: Ja.
1: Dus we zijn het Westland verlaten om naar een garage te gaan voor de APK. Helaas is die daar niet doorgekomen.
0: Oh.
1: Dus wij mogen in augustus nog een keertje terug voor opnieuw. Dan hebben we wat dingen gerepareerd en dan hopen we dat die er wel doorheen gaat komen. En het plan was eigenlijk om nu al in Scandinavië te zitten.
0: Ja.
1: Om enerzijds vrienden van ons op te zoeken die in Finland wonen. En anderzijds door te rijden naar Zweden om te kijken of we daar een leuk plekje kunnen vinden waar we voor langere tijd gaan staan.
0: Oké. Dus dat loopt iets wat vertraging op. Waar zitten jullie nu dan? Waar staat de camper nu?
1: Wij staan nu in Friesland. Wij zijn bij vrienden in Friesland op een boerderij staan we. Ja. En daar helpen we nu een beetje mee. We staan in het weiland. En ik zit nu in een overal en ik heb mijn laarzen aan. En ik ben net de koeien aan het voeren geweest.
0: Heel
1: dus
0: goed.
1: Ik ben een beetje aan het boeren.
0: Ja, heel goed. Ja, dat is ook een beetje wat jullie voor ogen hadden. Hè? Helpen bij wijnboeren of in dit geval dus bij melkveehouders. Om ook een beetje in je leven te kunnen voorzien. Want ja, ik hoor het de mensen toch hardop vragen aan de andere kant van de radio. Van ja, hoe doen ze dat dan? Want misschien wil ik dit ook wel. Maar hoe kom je rond? En hoe doe je dat met je kinderen? Met onderwijs en ja, zonder vriendjes?
1: Ja, goede vragen. Onderwijs hebben we voor gekozen dat we zeiden, hey, we willen echt inzetten op de cognitieve vakken. Dus dan heb je het over rekenen, schrijven, lezen, spelling. Zodat je eigenlijk die basis ze alle vier gewoon goed meekrijgen. Zodat je geen analfabeten neerzet. En gedurende de reis hebben we eigenlijk thematisch onderwijs, geef je dan in die zin. Dus inderdaad, wij zijn op Sicilië geweest. Daar zijn de Romeinen, de Grieken, de Ottomaanse Rijk. Die zijn daar geweest en dan kom je Griekse tempels tegen. Of dan kom je nog verschillende andere oudheden. Dan doe je een stukje geschiedenis en dan pak je ook gelijk een stukje techniek mee. Hey, hoe bouwden ze dan rond Christus al die grote tempels van die Grieken?
0: Ja.
1: We zijn op verschillende boerderijen geweest. En dan geef je gelijk een stukje biologie. Hey, hoe werkt het dan met koeien of met kalveren, met varkens en schapen? En, en ook waar komt je eten weer vandaan? Dus op die manier geven we het stukje onderwijs aan de kinderen.
0: Ja.
1: Ja, en het financiële. We hebben niet enorme lasten in die zin. Dus we hebben geen hypotheek natuurlijk meer die we met ons meedragen. Dat scheelt natuurlijk. Dus we met
0: alleen een APK.
1: Minder komen. Nu de APK inderdaad weer wat onderhoud. Dus dat zijn de duurdere uitgaven. En af en toe moet je een camping betalen. Maar we staan ook alweer, wat ik zeg, nu staan we weer op een boerderij. Nou, dat hoeven we geen staangeld te betalen. Dus dat scheelt natuurlijk ook dan.
0: Ja. Dus het zit hem vooral in de weinige kosten. En dan kun je met het geld dat je hebt en misschien wat je nog een beetje verdient onderweg, kun je prima rondkomen met je hele gezin.
1: Ja, veel proeven doen inderdaad.
0: Ja. En nog eventjes, want dan gaat de reis dus verder naar Scandinavië. Moet je even terug voor de APK. Maar moeten we je nog vaker bellen de komende maanden? Of komen jullie weer naar huis, naar Westland? Of blijven jullie echt rondreizen de komende maanden? Misschien wel tot het einde van het jaar of langer?
1: Westland verwacht ik niet dat we daar terug voor familiebezoek. Ik verwacht niet dat we daar weer een huis gaan huren, kopen om weer te gaan leven. Dus Westland denk ik niet dat we echt terug gaan komen om ons te vestigen. We blijven inderdaad nog rondreizen. En wellicht, wat ik zeg, gaan we in september dan richting Scandinavië. Of is in Scandinavië de winter valt vroeg. En ik moet zeggen, op 18 vierkante meter in meters hoge sneeuw.
0: Ja, dat valt niet mee.
1: Jesse is uitdagend. Ja. Dus we zitten nu nog te dubben. Gaan we in september nog richting Scandinavië rijden? Of rijden we toch nog deze winter richting het zuiden? Dat we toch nog even in wat mooiere, in Spanje, Portugal gaan overwinteren. Ja. Dus het ligt nog een beetje open.
0: En de vier kinderen vinden het nog steeds leuk, neem ik aan ook. Dat is ook belangrijk.
1: Ja, zeker. Die hebben het wel, geven die wel aan. En vandaar dat we dan, als we inderdaad nog overwinteren, dan gaan we naar Spanje. Inderdaad, de oudste, die mist wel wat leeftijdsgenoten.
0: Ja, snap
1: dus daar
0: ik.
1: Zijn we wel echt aan het kijken. Hoe kunnen we daar invulling aan
0: geven? Die is inmiddels ook 13, hè, als ik goed heb. Ja,
1: ja. 13.
0: Nou ja, dat is allemaal logisch. Maar het is een mooi avontuur van jullie. En fijn dat die verder gaat, dat avontuur. Want dan kunnen wij dat ook blijven volgen. Zullen we afspreken dat we over een paar weken weer eens even bellen? Kijken we jullie uithangen?
1: Ja, lijkt me heel leuk.
0: Nou, gaan we dat doen, Ivo. Ik wens je mooie avonturen met je hele gezin en een mooie reis. En dan bellen we binnenkort weer eens om te kijken waar jullie zitten.
1: Dankjewel, Menno.
0: Oké, dag Ivo. Succes daar.
1: Dag.
0: Doeg. Ivo van Vliet was dat, met zijn gezin dus. Nu even in Friesland nog, maar wellicht nog richting Scandinavië en anders wel weer naar het zuiden. Kortom, ze blijven rondtrekken, deze Westlandse camperfamilie noemen we ze inmiddels. Chris Ria is dit. Pas bij dit weer, hè. Lekker relaxed. Misschien ga je er wel naartoe vandaag. Dit is On The Beach.

0: het wordt er weer voor, of het is er alweer voor het strand. Lekker, die zoele bries. Koel, verfrissend drankje erbij. En dan lekker die zee, die klotst tegen je voeten. En dan Chris Ria op Radio West. On the beach. We gaan zo meteen volgende half uur natuurlijk horen van Huub Misee hoe het met het strand weer zit. En het laatste nieuws krijgen we zo meteen van André Kolen. We gaan kaarten weggeven voor het Haags Beach Festival. En Bob Brinkman meldt zich voor op de kaart vanuit Lekkerkerk.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
0: Het is 1 minuut over 12:30. En hij is er, André Kolen, met het nieuws uit de regio. Hallo, Dre.
10: Hi, Menno. Den Haag wil meedingen naar de titel Europese culturele hoofdstad 2033. Duurt nog even. Het huidige college van BMW, dat bijna vervangen wordt, vraagt de gemeenteraad om akkoord te gaan met de Haagse kandidatuur. Daar hangt een prijskaartje aan van tussen de 70 en 100 miljoen euro. De gemeente zou 20 miljoen voor zijn rekening moeten nemen. Vertrekkend wethouder Saskia Bruines.
11: Nou, wij willen laten zien hoe wij als stad het thema vrede en recht ook echt heel concreet in onze eigen stad en onze eigen samenleving vormgeven. Het kan betekenen dat je inderdaad de veelheid aan culturen in deze stad ook op een van de feestelijke manier kan laten zien. Je betekent dat je op punten van... Kijk, kunst gaat altijd over het verbeelden van hoe je tegen de wereld aankijkt.
10: Ja, naast Den Haag zijn ook Groningen en Nijmegen in de race voor culturele hoofdstad 2033. In Leiden staan weer speciale pizza-prullenbakken op straat. Het zijn afvalbakken die een extra brede gleuf hebben, waar makkelijk pizzadozen in kunnen. Ze werden 2 jaar geleden geïntroduceerd omdat het geregeld in de parken van Leiden een rommeltje werd.
12: Ja, als je om je heen kijkt zie je toch wel veel afval liggen en inderdaad ook pizzadozen, omdat die dus vaak niet heel erg goed meer in de prullenbakken passen.
13: Normaal zetten mensen hem op prullenbakken en dan waait het allemaal weg. Ja, als het in de prullenbak zit, neemt zoveel ruimte in. Maar als je zo'n speciale prullenbak ervoor hebt, dat is superhandig.
10: Ja, superhandig. 6 prullenbakken worden elk jaar voor de zomer in Leiden geplaatst en eind september worden ze dan weer weggehaald. Cabaretier en zanger Harry Jekkers die krijgt voor zijn 75ste verjaardag een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Ruud Peethoff, theaterportier van de Koninklijke Schouwburg en de maker van het beeldje Mitchell Duivenstein, die overhandigt het beeldje zaterdag aan de voormalige zanger van het Klein Orkest. Het krijgt in Madurodam een vaste plek op het Harry Jekkersplein voor de maquette van de Koninklijke Schouwburg. Oh
0: ja. We hebben er ook een paar bekenden op het station van Groningen staan, of niet? In
10: Madurodam. Ja, maar die zijn zoek.
0: Wat, Tjeerd en Jorinda, onze collega's van de ochtend.
10: Volgens mij staan die er niet meer.
0: Waar zijn die dan? Wie heeft die meegenomen?
10: Geen idee. Ja, fans waarschijnlijk.
0: Fans
10: ja.
0: Hebben nu ergens die poppetjes ergens thuis op nachtkastje staan.
10: Maar goed, er is wel plek voor ons natuurlijk.
0: Ja, veel plek zelfs.
10: Ja.
0: Oké, nou wie weet.
10: Misschien ook een plekje voor Huub.
0: Huub?
14: Ja, Waarom niet?
15: Nou ja, dat zou trouwens wel een heel leuk cadeau zijn als Huub echt definitief met pensioen gaat. En nogmaals, ik zeg er altijd bij, Huub, als we het daarover hebben, ik hoop dat dat nog heel, heel lang duurt, want we kunnen je hier niet missen. Maar zo'n poppetje van Huub op een Eurodam, ja, dat zou wel...
10: Ja, dat hoort nou, wel.
15: Vind ik
14: er staat in ieder geval al een weerstation met een buienradar volgens mij. Dus nou, die is ook al te zien. Dus dat is al heel wat.
15: Ja, daar moet je naast staan met je windmetertje. Ik zie je helemaal staan, dat poppetje. Huub, het weer. Ik zei het net al, ik draaide On The Beach van Chris Rea. Ja. En het is lekker strandweer, denk ik.
14: Ik hoorde het, die sfeer is er inderdaad helemaal.
10: Zeewater, 21?
14: 20, 21 graden. Ja, inderdaad, heel bijzonder warm. Het enige is, het waait misschien nog een beetje aan zee. Windkracht 5 af en toe uit een noordwestelijke richting, westelijke richting. Maar goed, het is dan toch 23 graden hoor, aan de stranden. En het wordt misschien nog wel 24. Het is gewoon weer zo'n heerlijke dag eigenlijk. Ja, gisteren kwam die temperatuur ook veel hoger uit. Er is alleen wat hoge bewolking, dat is het enige. Dus smeer je toch maar weer eventjes heel goed in. En we zullen ook de komende avond en nacht zien dat er wat wolkenvelden zijn met opklaringen. Het blijft droog. De noordwestenwind neemt wat af en het wordt 17 graden. Morgen in de ochtend nog wat bewolking. Morgenmiddag komt er weer meer zon. Dan wordt het weer op veel plaatsen 24 graden. Bij ook een zwakke tot matige noordwestenwind. En vanaf donderdag wordt het helemaal zomers. De wind die neemt verder af. Wordt ook geleidelijk aan wat meer noordoostelijk. En dat betekent dat het donderdag en vrijdag ongeveer 28 graden wordt. Zaterdag is dat niet veel anders. Zondag ook niet. Kortom, en ik zeg het er maar weer eventjes bij, dat het toch alweer steeds beter is dan in Frankrijk. Daar werd het toch gisteren alweer op verschillende plaatsen in het zuiden 43 graden. Ja. En het is daar weer uitermate droog. Die uitwerking op de bossen en landbouw is daar ronduit verwoestend. Het is daar zo ontzettend warm geweest. En nu dus weer, het is er nu alweer 32, 36 graden. Dus ja. Nee, het is hier aan het strand beter.
15: Ja, zeker. En er mocht gisteren ook geen publiek langs de kant staan bij de Tour de France, bij de etappe, omdat het veel te heet was. En ze wilden ook veel verkeer in dat gebied waar veel bosbranden zijn. Dus ook dat geeft problemen voor de Tour. Het is inderdaad niet best daar in het met name zuiden van Frankrijk. Goed, Huub, over een uurtje horen we weer van jou.
14: Zeker.
15: En jouw plaat natuurlijk over een uur ook. Leuk.
14: Ja, zeker hoor.
15: Goed, we gaan naar Erwin de Hart bij de ANWB.
16: Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen afrit Rotterdam Centrum en Knopen de Brechtseplein 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.
10: Dankjewel Erwin en tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: Ik hoorde van de week twee kinderen, ik denk dat ze 10 of 11 of 12 waren, die zongen dit letterlijk mee. En Billie Jean is nu, was een hit in 83, weer populair. Staat in de top 40 ook weer. Hè? En ook in Amerika heeft ze zelfs op 1 gestaan in de Spotify-lijsten. En dat komt door die film van Michael Jackson, die momenteel erg populair is. Maar je ziet er op TikTok voorbij komen. Jong en oud zingt dit weer mee uit 83. Kun je misschien even aankondigen?
10: Ja, zeker. Ja? Hij is natuurlijk nooit echt helemaal verdwenen.
15: Nee.
10: Michael Jackson, en hier is Billie Jean.

0: Terug van nooit weg geweest. Michael Jackson en Billie Jean. Zometeen gaan we de kaarten weggeven, hoor. Nog niet bellen.
1: Op de kaart.
0: De kaarten voor het Haags Beat Festival. Zometeen hoor je het alarm. En dan laat ik nog even een fragmentje horen. En dan mag je bellen. We gaan naar Bob Brinkman. Die is in de prachtige Krimpenerwaard. En om precies te zijn, in Lekkerkerk. Bob. Hoor eens even.
2: Hoor je dit, Menno?
0: Ja, water hoor ik.
2: Ja, nee, niet helemaal.
0: Oh.
2: Het is eigenlijk niet zo'n heel prettig gezicht waar ik nu naar kijk. Oh, er wordt gelachen door Ramona. Die is ook bekend van het liedje van Michael Jackson, hè? Ramona! Dat zingt Michael Jackson.
0: Oké.
2: Nou ja. Vond ik zelf heel grappig trouwens.
0: Maar ja, ik ook. Nee, zeg maar, ik ben vooral benieuwd waar we naar luisteren, Bob.
2: Dit zijn allemaal Amerikaanse rivierkreeftjes die over elkaar heen krielen in een grote plastic bak.
0: Oh.
2: Ja, hoeveel zitten er in zo'n bak? Ramona. Ramona woont hier. Ik ben haar heel even kwijt in haar eigen achtertuin. Ramona, waar zit je? Oh, daar komt ze al aan. Hoeveel van die Amerikaanse rivierkreeftjes zitten er nou in deze bak?
3: Och jeetje, geen idee. Wij tellen ze nooit, we shiften ze alleen.
2: Je moet ze nog gaan sorteren?
3: Ja, ja.
2: Ja, dat is de ruwe oogst van Ramona de Waard, die hier in Lekkerkerk woont. Die hier, ja, hoe zou ik het zeggen, een rivierkreefthandel heeft.
3: Ja, klopt.
2: Dus een hele achtertuin. Dus met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rivierkreefthandel heeft.
3: Ja, klopt.
2: Dus een hele achtertuin. Dus met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15,

0: dan zou het daarop moeten kunnen. Want beroepsvisser word je niet, dat ben je van geboorte. Want dat gaat van vader op zoon over. Maar dit kan je dus wel, want je moet gewoon zorgen dat je voldoende water hebt. En dat water, ja, als een boer bijvoorbeeld 60 hectare heeft, dan zit daar ook al water bij. En dan mag je daar hooguit 10% van bestempelen als water. Dus kun je nagaan hoeveel particuliere boeren en dergelijke ik nodig heb om aan de grens te komen die sowieso gesteld is door het RVO.
1: Ja, dus Amerikaanse rivierkreeftjes hier, krioelend in een bak, ontelbaar veel op dit moment. Ja, wat gaan we ermee doen?
0: Ik ga ze nu uitsorteren. Groot, klein. De dooien zullen er ook wel tussen weer zitten. Want onderweg, ja, dan zijn ze toch zwak. Dat kan ik op het eerste oog niet zien. Die gaan er allemaal tussenuit. En die gaan dan in de vriezer in. En die worden dan naar de rendak.
1: Het klinkt toch een beetje ook als een gruwelijke dood.
0: Dat gaat heel snel.
1: Oh, gelukkig.
0: Supersnel.
1: Maar het blijft doodvriezen, toch een beetje?
0: Ja, het blijft doodvriezen. Maar ja, als je vriezer op min 23 staat, dan is het rap gedaan.
1: Ja, dan zijn die Amerikaanse rivierkreeftjes toch snel figuurlijk kopje onder.
0: Ja, inderdaad. Ja, het zijn maar hele kleintjes die ertussenuit gaan. De grote en de middelgrote, die hou ik. Die gaan te water. En die proberen we schoon te krijgen dan.
1: Ja, kakelvers dus, want vanochtend heb je ze allemaal opgehaald. De grote nette Menno liggen er dan in een riviertje. Die hou jij dan vanochtend met de auto zelf op. En dan nu in zo'n plastic bak hebben ze allemaal... En dan wordt het scheiden. De doden van de slechte van de goeie.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja, nou ja. Dus je bent niet gauw klaar hier.
1: Heb je hulp nodig?
0: Je mag erbij blijven.
1: Ja, daar was ik al bang voor. Dank je wel.
2: Ja, ja, nee, dus je hebt
1: maar
2: weer wat
1: er
2: te
1: moet
2: doen.
1: Ook handschoenen aan natuurlijk, want voor hetzelfde zit er een in je vinger.
0: Ja. Nou, wat mij zegt, daar word je sterk van.
1: Dat is ook zo. Ja. Ramona is niet voor één gat te vangen hier in Lekkerkerk.
2: Ik hoor het.
1: Je hebt een hele grote tang nu in je hand. Wat ga je daar precies mee doen?
0: Ik gebruik altijd een oude barbecue-tang, want ik laat me niet eten.
1: Oké. Nou ja, er zijn ook nog eens de handige tips van mocht je zelf Amerikaanse rivierkreeftjes vinden. Gebruik een oude barbecue-tang. Ja. De grote bak wordt hier even...
2: Ja, je valt een klein beetje weg nu, maar ik begrijp dat jij nu aan de slag gaat. Oh ja.
1: En de rivierkreeftjes gaan nu van de grote. Tom, hoor je me nog, Menno?
2: Ja, je valt een beetje weg af en toe. Maar ik begrijp dat je aan de slag bent met de rivierkreeftjes. Die overigens, ja, dat is echt een ware plaag. Zeker ook in de krimpende waard in al die sloten. Ja.
0: Nou,
2: ga jij aan de slag, Bob? Dan gaan wij, komen we zo meteen weer bij je terug. Over een minuut of 20. Kijken we hoe het daar verder gaat in Lekkerkerk met de rivierkreeften. En met Bob natuurlijk ook met name. Het is zover. Oh.
3: Het Haags Beat Festival.
2: Ja, het is zover. Je mag bellen 070-390-5454. 16 augustus, Openluchttheater Zuiderpark in Den Haag. Daar is de 8e editie van, van dit grote festival. Het Haags Beat Festival met grote sterren als Rinus Gerritsen, Cesar Zuiderwijk, Jet Rebel, Grupo Sportivo, De Bintangs en noem maar op. Stijf uitverkocht. Wij hebben de laatste kaarten. En wat je moet doen, ik laat dit even horen. En dan moet jij zeggen welke groep dit is, of welke artiest, of de titel. Mag allebei, allebei is goed. Ja, wie zijn dit? 070-390-5454. De titel van de plaat is ook wel goed. 070-390-5454. Ach, daar is ze hoor. Connie van der Bos, drie zomers lang.

0: zomers die zo lang duurden. Van Connie van der Bos. Dat heeft toch een prachtige stem ook, hè, als je dat nog hoort. Connie. Mooi. We gaan de kaarten weggeven.
1: Het Haagspiet Festival.
0: Leuk hè, dat festival op zondag 16 augustus stijf uitverkocht. Bijzonder is ook dat daar de Bintangs voor het laatst gaan optreden. De langsbestaande rockband neemt na ruim 60 jaar afscheid. En ook Grupo Sportivo speelt dit jaar hun allerlaatste tour. En daar kun je dus bij zijn op 16 augustus. De hele week geven ze weg in de programma's hier op Radio West. Dus nog tot en met vrijdag heb je kans om die kaarten te winnen. En doe dat, want nogmaals, er zijn geen kaarten meer te koop. Gerrit van der Velde uit Den Haag, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Ja, is dat de muziek die bij je past?
2: Nou, helemaal. Ja? Helemaal. Het is muziek uit mijn stad. Dus ja, wat wil je nog meer?
0: Ja, en ook muziek waar je mee bent opgegroeid. Ik weet je leeftijd namelijk niet, Gerrit.
2: 71.
0: Ja, dan heb je dit natuurlijk allemaal meegemaakt.
2: Ja, ja. Wat, en het verveelt nooit.
0: Nee, en Den Haag blijft beatstad, hè? Want er zijn ook nog steeds heel veel nieuwe artiesten die hier hun weg vinden in Den Haag. Die hier, bandjes die hier ontstaan. Wat is jouw favoriete Haagse artiest of band?
2: Sommier op dit moment.
0: Ja, dat is toch ook weer goed, hè, hoe die dat doen.
2: En ja, ook, heel goed.
0: Ja, heb je ze wel eens live gezien ook?
2: Zeker, ook in het Zuiderpark.
0: Ja. Ja, ik vind ze live echt fantastisch. Die show is goed van ze. Er straalt één bak energie uit. Hè? Dat is goed, hè?
2: Ja, helemaal goed. Ja. Helemaal goed.
0: Die zie ik hier niet op de lijst staan. Maar er komen wel ongelooflijk veel andere artiesten. Ik heb ze net al opgenoemd. Maar ja, ga je daar naartoe, dan moet je even zeggen wie dit zijn of de titel van het nummer. Rock and roll. Ja.
2: Ja, dat was het nummer Disco van Grupo Sportivo.
0: Ja, natuurlijk. Ja, Gerrit. Gefeliciteerd. Top. Ja. Ja, nee, dat was niet zo moeilijk, hè?
2: Nee, een inkopper.
0: Ja, een inkopper. Nou ja, er zijn je van harte gegund die kaart, Gerrit. Wie ga je meenemen op de 16 augustus?
2: Nou, mijn vrouw die staat al te juichen hier. Dus,
0: Daar kom je niet onderuit. Ja. Nee, nou, gezellig. Geniet er samen van. Maak er een heel mooi concert van. En ik wens je sowieso een fijne dag, Gerrit.
2: Dankjewel, dan werk ze verder.
0: Dankjewel. Zullen we hem even draaien, Grupo Sportivo?
2: Hartstikke goed.
0: Gaan we doen. Dag Gerrit.
2: Hoi.
0: Vanmiddag bij Bas tussen 4 en 5 opnieuw kaarten voor het Haags Beat Festival.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Socialdeal. Deals die je niet mag missen.
8: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: Zometeen het 2e uur. Menno in de Middag. We zijn er tot 2 uur met onder andere Bob Brinkman voor op de kaart in Lekkerkerk. Het is 1 uur. Het nieuws uit de regio met André Kolen.
12: Den Haag wil meedingen naar de titel Europese culturele hoofdstad 2033. Het vertrekkende college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de Haagse kandidatuur. Den Haag zou dan 20 miljoen moeten bijdragen aan de totale kosten en die worden geraamd op 70 tot 100 miljoen. De rechtbank in Rotterdam heeft een man veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... voor zijn rol in een criminele groep die ouderen met babbeltrucs oplichtte in onder meer Delft. Door zich voor te doen als wijkagent, bankmedewerker of beveiligingsmedewerker maakte de verdachte sieraden, bankpassen en contant geld buit. Het nieuwe hospiteerbeleid in Leiden krijgt vorm. Ondertussen blijft de discussie over preselectie. Woningcorporatie Duo en verschillende huurdersorganisaties werken aan een nieuw hospiteerbeleid voor studentenkamers. Partijen willen het proces transparanter maken met centrale advertenties, huisprofielen en een gedragscode, meldt mediapartner Centraal Plus. Meer nieuws straks om 1:30, nu het overige nieuws.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen, maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Sharrah. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer. zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
14: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: Tot 2 uur, Menno in de middag.
17: Dit is Radio West.
18: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

0: Ja, de nieuwe van Robert van Hemert. Zandloopster, waar hij nu al weer veel succes mee heeft. Ja, dat kan, hè. In de zomer zo'n lekker plaatje. Bijvoorbeeld ook van Frans de Gal. Ella, Ella, waar we mee begonnen. Dit tweede uur, moet ik zeggen, van Menno in de Middag. Met Bob Brinkman in Lekkerkerk. En dan gaat het over rivierkreeften die daar massaal aanwezig zijn. Want ja, het is een grote plaag ook, hè. Ook in de Krimpende Waard, de provincie en ook de waterschappen hebben daar al actie op ondernomen om de rivierkreeften te vangen. Want ja, heel het waterleven gaat kapot eigenlijk van de rivierkreeft, omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben. Maar geen natuurlijke vijanden, Bob, maar wel...
1: Ze hebben wel Jan en Ramona als vijanden.
0: Dat wil ik net zeggen.
1: Ja. Jan is net aangekomen op zijn kwad met de verse vangst, Menno.
0: Ja.
1: Er wordt hier uitgeladen uit een grote zwarte kist in een emmer. Gewoon kreeftje voor kreeftje wordt opgepakt.
0: Ja.
1: En dat doe je gewoon zonder handschoenen, Jan?
2: Ja, dat doen we zonder handschoenen. We zijn geen mietjes. Dus, het gaat wel lekker fout.
0: Je valt weer even weg.
2: Het doet best wel pijn.
0: Ja,
2: het bloed komt er dan ook wel uit. Maar
1: ja, het is een beetje een moeilijke verbinding, Jan. Ik ga toch proberen een kort gesprekje met je te voeren. Ja, je bent nu nog bezig met een soort van rivierkreeft. Boerderij is het bijna. Grote bakken staan rivierkreeften. Die gaan naar zowel particulieren als naar bedrijven, hè?
2: Ja. Naar de restaurants, groothandels, gaan als schelpdieren.
1: Ja, want ik denk dat de mens de beste vijand is voor de Amerikaanse rivierkreeft.
2: Waarschijnlijk wel. Ik denk de grootste vijand. Want verder uit de natuur vandaan hebben ze niet zo heel veel vijanden. Ja, die zijn er wel, maar die pakken er maar een paar. Dus dat zet geen zorgen.
1: Dus jij vangt ze in grote netten, haalt ze op en brengt ze hier naar jouw achtertuin. Want daar is de boerderij.
2: Ja.
1: En bent ze nu dus gewoon even roekzichtloos in een emmer aan het gooien?
2: Ja, uitzoeken. Hè. Er ligt nog wel een slechte tussen. Ja, die mag niet mee. Dus alleen het goede spul, dat gaat de sorteerbakken in.
1: En hoe onderscheid je nou een goede van een slechte dan?
2: Nou ja, er zijn hele zwakke bij. Kleintjes, hele kleintjes. En daar heb je niks aan. Dus die zwakke die gaan sowieso al dood. Dus dan ligt het weer in je bak dood te gaan. Dus dat schiet allemaal niet op. Dus dat moet je niet hebben.
1: Ik kan me ook wel voorstellen voor jou dat het een soort van gebed zonder end is. Want morgen heb je weer zo'n grote bak met rivierkreeft. En overmorgen ook.
2: Ja, maar ja, ik moet ervan leven. Dus voor mij is dat niet zo'n probleem dan. Voor mij is dat niet zo erg. Ik heb liever bakken vol als dat ik niks vang.
1: Nou, ik begreep dat je niet meer lang van hoeft te leven.
2: Nou, dat weet ik nog niet.
1: Ja, je bent bezig met opvolging.
2: Ja, daar zijn we mee bezig. Maar ja, dat is nog wel een stukje te gaan. Dat is er niet vandaag of morgen beslist.
1: Nee,
2: ja?
1: Maar je zoekt een opvolger.
2: Ja,
1: Menno, ik weet niet of jij nog naast de 12-2 wat te doen hebt.
0: Ja hoor, het is in ieder geval heel nuttig werk. Want ze moeten echt uit die sloten en rivieren, hoor, die rivierkreeft. Want het is echt alles gaat stuk, hè, dat hele waterleven. En dat is echt ook wel een gevaar voor de natuur. Maar ja, wat doet een kilootje rivierkreeft zo? Want dat moet wel wat opleveren dan natuurlijk.
1: Wat is de marktprijs van een kilo?
2: Op de veiling dan verschilt dat. Dan is het, maar net hoe groot het aanbod is. Dat varieert van 2 euro tot 12,50.
0: Oh ja,
1: dus, dat is een flink verschil.
2: Ja, zeker. Als er veel gevangen wordt en het aanbod is groot.
1: Ah ja, de economieles, ja.
2: Dan is de prijs niet zo goed.
0: Ja.
1: En als je hier gewoon even langs de deur komt met je rugzakje?
2: Dan betaal je 9 euro.
0: Ja.
1: 9 euro per kilo, Menno.
0: Ja, en wat doen ze dan? Want bij een kreeft, weet je, die moet je dan openbreken en leeglepelen en zo. Hoe gaat het bij een rivierkreeft? Moet je die ook schoonmaken dan? Of trek je er gewoon soep van of zo? Wat is het?
1: Ik denk dat de presentator trek heeft. Want ik krijg heel veel vragen over hoe je een rivierkreeft klaarmaakt.
2: Ja, koken.
0: Koken
2: en pellen.
1: Koken en plukken. Als een gamba.
2: Ja, precies. Net als een gamba, ja. En als ze gekookt zijn, kunnen ze nog even in een wokpannetje met een...
1: En wat voor saus raadt u aan?
2: Ja, geen saus. Gewoon een rode peper, knoflook.
1: Misschien even een uitje bij fruiten?
2: Ja, en daar even heel kort in bakken. En dan een stukje stokbrood, glaasje wijn. Oh man.
0: Nou, ik krijg trek. Ik heb serieus trek.
1: Het water van de presentator loopt nu door mijn koptelefoon hier in de tuin in.
0: Maar van jou niet, begrijp ik. Je vindt een beetje onsmakelijk gezicht misschien, of niet, Bob? Want normaal ben jij er ook wel voor in natuurlijk om zoiets te eten.
1: Nee, ik hou niet van zeedieren eten.
0: Oh.
1: Nee, ik eet alles behalve mosselen.
0: Oh, geen schouw en scherp dieren.
1: Behalve garnalen. Nee. Zalm nog net, en een haringkie, lekker. Maar dit is niet aan mijn tong besteed.
0: Nee. Nou, oké. Okay.
1: En daarbij, dat al die beestjes zo zien krioelen, ik vind het inderdaad ook geen smakelijk gezicht. Maar goed, het hoort erbij en het is gewoon hoe het gaat. Maar het is, al die krallen, ze eten elkaar op en ze knijpen elkaar fijn. Ja, ik weet niet. Ik vind het lugubere beesten.
0: Ja, maar goed, het schijnt wel echt lekker te zijn. Ik heb wel eens gehoord dat je er goed soep van kan trekken ook en zo. Dus echt de kreeftensoep. Nou ja, goed.
1: Blijf ik zal een kilo voor je mee.
0: Ja, nou laat maar, dat hoeft nou weer niet. Hey, blijf je daar nog even of bij de rivierkreeft of wat ga je nog doen?
1: Ik moet misschien ook nog even een toetje vinden dan voor dit diner, Menno. Dus even kijken of we hier... Waar kan ik hier een dessertje halen in Lekkerkerk?
2: Bij de kaasboer misschien.
0: Oh ja, een kaasboer. Ga je daar even naartoe.
1: Maak ik André Kolen ook blij. Tot zometeen.

0: wij nemen je mee. Lekker de zomer in. Met Manu Chao en Me Gustas Tu.
1: Ja, en over... Radio Relok.
0: Ja, ja. En over de zomer gesproken. We hadden vorige week heb ik een nummer gedraaid van Sivanka. Zijn echte naam is Cyril van Kapel. En dat nummer gaat over Noordwijk aan Zee. Allard Ieders die zingt het. Voor mij allemaal onbekend. Vorig jaar in augustus is die plaat uitgebracht. En toevallig kwam ik op Instagram een video tegen waar dat nummer onder zat. Toen dacht ik, hé, wat is dat? Dus zoeken. En het is zo'n ontzettend leuke plaat. En ik besloot hem vorige week te draaien. Veel reacties op gekregen. En ik vind dat we hem deze zomer vaker moeten draaien. En als je het ook een leuke plaat vindt, laat het even weten. Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Het gaat over mijn favoriete badplaats in onze regio. Noordwijk aan Zee. Lekker plaatje.

0: Jij bent niet snel onder de indruk, Dre.
1: Nee, maar... nee, maar dit vind ik echt wel... Je vertelde mij net dat hij in de leer is geweest bij Gino Vannelli.
0: Ja, Sivanka, die dit nummer heeft geproduceerd en geschreven.
1: Ja, ja. Nou, dat hoor je ook wel, hè? Ja. Dan die blazers.
0: Ja, ik vind het echt een geweldig nummer. Allard Ieders, die zingt het dus. Ja, ik hoop dat ik dat ook goed uitspreek. Want ik ken de mensen echt oprecht
1: niet.
0: Ik ben
1: nou
0: een beetje op zoek geweest. Misschien kunnen ze nog opsporen. En als ze dit horen, of je kent ze,
1: laat het even
0: weten.
1: Langs.
0: Want wij willen even weten wie het precies zijn. Het nummer is vorig jaar, 30 augustus, eigenlijk na de zomer uitgebracht. Ik vind dat we dit moeten gaan draaien hier.
1: Ja,
0: Sander,
1: dit gaan wij oppakken.
0: Noordwijk aan Zee, leuke plaats. Goed, zometeen gaan we naar het weer met Huub Mizee. We hoorden André al met het nieuws uit de regio zometeen.
1: Ik heb nog nieuws uit Noordwijk ook.
0: Oh, nou, kijk eens aan, dat sluit toch weer mooi aan. En we hebben natuurlijk Bob Brinkman. Ja, die heeft dus die rivierkreeften helemaal uitgesorteerd. En die worden nu lekker klaargemaakt.
1: Sausje erbij?
0: Ja, er moest geen saus bij zijn. Dus je moest ze gewoon met een uitje en een beetje knoflook. En dan... Maar hij gaat ook op zoek naar een dessert. Want ja, Bob kennen, dan moet dan de maaltijd wel compleet zijn.
1: Uiteraard.
0: Dus horen we zometeen.
2: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
3: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
4: La balade des gens heureux.
3: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
2: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
5: Op 89.3 Radio West.
3: A bientôt.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
0: Het is 2:30, Radio West en André is er met het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag. Het nieuwe hospiteerbeleid in Leiden krijgt vorm. Ondertussen blijft de discussie over preselectie bestaan. Woningcorporatie Duo en verschillende huurdersorganisaties werken aan een nieuw hospiteerbeleid voor studentenkamers. Daarover bericht Mediapartner Centraal Plus. Partijen willen het proces transparanter maken met centrale advertenties, huisprofielen en een gedragscode. Over de invoering van preselectie, waarbij niet langer alle aanmeldingen door een studentenhuis zelf worden beoordeeld, wordt na de zomer verder gesproken. Ze hebben gezamenlijk 3 speerpunten vastgesteld. Hospiteerkamers moeten voortaan centraal zichtbaar worden via room.nl. Woningzoekenden krijgen vooraf meer informatie over het type studentenhuis via huisprofielen. En er komt een gedragscode voor het hospiteren. Nederland lijkt minder verdeeld over de erfbelasting dan verwacht, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB heeft de meningen onderzocht omdat er de komende jaren meer erfenissen vrijkomen door mensen die overlijden.
14: Aan de ene kant zie je dat een kleine groep van zo'n 12% de erfbelasting wil afschaffen. Daartegenover zie je dat meer dan de helft van de mensen vindt dat erfenissen wel zwaarder zouden mogen worden belast. Dus dat beeld, dat de erfbelasting de meest gehate belasting is, klopt deels. Die groep die pleit voor afschaffing die is groter dan bij andere belastingen. Maar goed, tegelijkertijd zie je dus dat een veel grotere groep vindt dat erfenissen juist zwaarder belastbaar mogen worden.
1: Ja, een meerderheid doet dan ook niet eens aangifte omdat hun nalatenschap zo laag is dat die onder de vrijstellingsgrens blijft. Zwerfafvalambassadeurs die hebben opnieuw duizenden sigarettenpeuken opgeruimd tijdens de landelijke actie Peuk Meuk. In 2 uur tijd verzamelden 7 vrijwilligers, let op, 8.156 peuken in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Volgens de organisatie is het gemiddelde aantal al 5 jaar vrijwel onveranderd. De gemeente Noordwijk die nam eerder maatregelen zoals peukenbakken en waarschuwingsborden, maar die hebben het probleem nog niet opgelost volgens de zwerfafvalambassadeurs. Nou, ze wijzen op de bekende plekken waar veel peuken liggen, zoals rond de Witte Kerk en het Landbouwplein in Noordwijkerhout en het Bonnekeplein in Noordwijk en ook in de Grashoek in Noordwijk. En bij de supermarkt en de Duimpan in De Zilk werden heel veel peuken gevonden. Ja, de vrijwilligers vragen rokers hun sigarettenpeuken in een prullenbak te gooien en daar ook de auto-asbak te legen. Nog beter zou zijn om gewoon te stoppen met roken. Maar dat is een persoonlijke toevoeging.
0: Beste. Huub Mizee, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Menno.
0: Wacht even.
15: Ja,
0: ik
15: weet het. Ik begrijp het.
0: Ja. Ze zijn er weer.
1: Kom dan maar. Ja, kom maar.
0: Momentje, Huub. Ja, sorry. Ja, Olaf en Nella staan voor de deur. Nou, klein moment. Ja, daar gaan

0: prima. Bedankt.
1: Dank je wel.
0: Hoi.
1: Ja, dank je wel.
0: Dat waren ze. Ja.
1: Vertel. Ik ben het helemaal met ze eens, hoor. Want het is vandaag gewoon qua temperatuur natuurlijk heerlijk. Het is 23 graden, ook aan de stranden. En er is af en toe een beetje hoge bewolking. Dat is eigenlijk alles. Voor de rest ook zon. Een matige aan zee, soms vrij krachtige noordwestenwind. Maar het is daar prima uit te houden. Zeewatertemperatuur 20, 21 graden. Komende nacht verandert er eigenlijk in dat opzicht weinig. Wat wolkenvelden, wat opklaringen. De noordwestenwind neemt af en de temperatuur daalt tot 17 graden. Morgen in de ochtend nog wel wat bewolking, maar het blijft droog. En morgenmiddag komt er meer zon. Ook dan een noordwestenwind die wat minder zal zijn dan vandaag. En dan wordt het morgen 23 graden. Donderdag, dan gaat de echte zomer beginnen. Dat wil zeggen dat we ook weer zomerse waardes krijgen. Net als gisteren rond de 28 graden. Vrijdag is dat niet anders. Zaterdag mogelijk alweer richting de 30 graden. Ja, en dan kan ik weinig anders zeggen voor zondag en volgende week dat dat nog hele lange tijd aanhoudt. Ja. Echt gewoon zomerweer. Iedere dag temperaturen boven de 25 graden. Soms wat meer. Ja, dat moeten we maar even afwachten. En al die tijd valt er dus geen neerslag. Het tekort loopt daarmee verder op. Het is nu 168 mm. Het wordt 215. Ja, en ook van de rivieren hoeven we maar weinig te verwachten. Want die hebben een heel laag niveau sinds 1976. Dus we moeten een beetje zuinig worden met water.
2: Ja, zo is het. Goed. Zit je klaar voor jouw plaat?
1: Want, ja, nou en of.
2: Oh, hey, wat is dit nou? Het houdt niet op. Dre, neem jij even op. Wacht
0: ja,
2: even.
0: Hallo.
3: Oh, dus... Een hele lekkere, och, Kim. Ik zou zeggen, zonnige, maar vooral ook heel verwarmende, hete zomer.
0: Ja. Nou, dat zit wel goed. Dankjewel, Kim. Hebben de hart zat ook nog voor de deur.
4: Ja, het is druk. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 4 kilometer file tussen afrit Rotterdam Centrum en Knopen te Brekseplein. De vertraging is 10 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Knopen te Brekseplein en Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knopen te Brekseplein 4 kilometer file door de werkzaamheden.
2: Nou, iedereen, verder, denk je,
0: nou, iedereen weer bedankt voor de medewerking. Tot zover het uitgebreide regionieuws en alle andere dingen die nog voorbij kwamen. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl. En nu, Huppie!
5: Jouw plaat.
2: Ja, we zijn benieuwd. We zoeken plaatjes die gaan over kussen, over de kus, over zoenen. Dat allemaal in het kader van Wereldkusdag. Dat was gisteren, maar dat vieren we dan gelijk de hele week natuurlijk.
0: Tuurlijk,
2: hè? Dat
0: ja, is hartstikke leuk. Wij.
2: En Huppie, je hebt er vast wel eentje.
1: Ja, een hele bijzondere kus wordt dit.
2: Wat dan?
1: Ja, van een roos. Kiss from a Rose.
2: Mooi. Oh, Siel.
1: Ja, van Siel.
5: Menno in de middag.
2: Ja, mooi. Dankjewel, Huub.
1: Ja.

0: Douwe Bob en Mo nog even blijven. En daarvoor de keuze van onze eigen weerman Huub Mizee. Seal en Kiss from a Rose. En dat allemaal in het kader van jouw plaat. Hè? Dat moet over kussen gaan. In het kader van Wereldkusdag. Heb je zo'n plaat? Laat het even weten. Het mag in de titel van de plaat zitten. Maar natuurlijk ook in de naam van de groep of van de zanger. Het mag ook iets verbasterd zijn. Alles kan. Als het maar met zoenen of kussen te maken heeft. Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Om 13:55 ongeveer hoor je de hele week jouw plaat.
1: Op de kaart.
0: Nu horen we voor de laatste keer deze middag Bob Brinkman in Lekkerkerk. Oh, waar hij met zijn handen in de rivierkreeften zat. Die werden daar met bakken tegelijk binnengebracht. Gevangen in de Krimpener Waard. En dan worden ze naar Lekkerkerk gebracht. En daar worden ze gesorteerd. En gaan ze naar verschillende keukens. Hè, waar ze gerechten worden op de borden. En jij was op zoek naar...
2: Vertelde zelfs een verhaal dat er een man uit Schoonhoven is... die iedere week met een rugzak, lig ik niet, met een rugzak... daar Amerikaanse rivierkreeftjes komt halen. Ja. En dan gewoon in de rugzak terug naar huis fietst.
0: En ze daar gaat koken of zo? Of klaren?
2: Koken en bakken. En dan klaarmaken met een uitje erbij. Of een olietje. Ja. Ook misschien wel lekker.
0: Maar goed, we hebben je net ook leren kennen als niet de grootste schaal- en schelpdierliefhebber.
2: Gaat aan mijn neus voorbij.
0: En dus dacht je, ik sla het over. Ik begin gelijk aan het dessert. Daar ging je naar op zoek in Lekkerkerk. Ja. En waar kom je dan
2: maar
0: uit?
2: Maar ik ben in een museum.
0: Oh. Een heel oud dessert is dit. Ja.
2: Het is een heel, het is een stoffig dessert. Ja. Ik was onderweg naar een kaasboerderij. En ik reed met de auto van Omroep West zo over de Lekdijk. En ik zag ineens een oude schuur. En daar stond in witte letters op geschilderd museum. Ik dacht van, hè, zit hier een museum? Dus ik kom erheen, bel aan. En daar staat Jan. Dag Jan.
3: Dag, goeiedag.
2: Van Museum de Vrijheid.
3: De Vrijheid, ja. Museum de Vrijheid in Lekkerkerk.
2: Een museum aan huis, want we staan eigenlijk in jouw schuur.
3: Ja, klopt. En... Eigenlijk, het museum is gecreëerd in een voormalige agrarische schuur... waar mijn vader en mijn opa vroeger altijd boer geweest zijn.
2: En wanneer dacht jij van, ik heb zoveel spullen, ik zet er een museum in?
3: Dat is nu ongeveer 20 jaar geleden dat ik naar de gemeente geweest ben. En toen ging mijn vader stoppen met de varkens. En toen is hij begonnen, de schuren kwamen leeg. En toen denk ik van, dan ga ik eens bij de gemeente vragen wat ik mag beginnen. En dat is museum geworden.
2: Ja, en aan de ene kant, Menno, dat is heel erg leuk om te zien. Echt van grootmoeders tijdcollectie. Oude spelletjes, oude spullen die in de keuken werden gebruikt. Ja. En aan de andere kant, dat is toch wat serieuzer. Dat is echt een onderdeel van de schuur wat helemaal is. In het teken staat van de Tweede Wereldoorlog.
3: Ja, klopt. Dat is van de Tweede Wereldoorlog. En dat is eigenlijk ontstaan doordat toen ik het museum begon... toen is het in alle kranten gekomen en toen gingen de mensen bellen van... ik heb iets voor je en ik ben bij...

0: heel veel mensen thuis geweest die wat we voor mij hadden uit de Tweede Wereldoorlog, maar die ook het verhaal hadden. En dat is juist het mooie. Als ik nu een rondleiding door het museum geef, dan heb ik ook de verhalen van die mensen die inmiddels allemaal al overleden zijn. Die leg ik dan uit.
1: Maar alles wat we hier zien komt dus uit de Tweede Wereldoorlog, 40-45. Maar dan ook nog eens uit de Krimpende
0: Waard. Het komt allemaal uit de Krimpende Waard.
1: Ja. Je hebt het nu, wat je nu hier op de grond voor ons hebt staan, dat is nogal bijzonder. En dan ga ik misschien ook vragen of de radio bij de mensen, zou je niet vragen als radiomaker, maar een stukje zachter mag, want het gaat nogal geluid maken. Het is een groot ijzeren ding. Je hebt er je voet op om een beetje balans te houden. Ja, een grote slinger daaraan. Het is een ouderwets luchtalarm.
0: Ja, klopt. Dat is het luchtalarm. Dat als het in de Tweede Wereldoorlog het luchtalarm afging, dan moesten de mensen een schuilkelder gaan zoeken. En zover ze konden gingen ze dat. Ja, dan zochten ze een schuilkelder om, als de bommenwerpers kwamen, om veilig te zitten.
1: Ja, dat is een geluid wat indruk maakt bij mensen.
0: Ja, klopt. Heel veel mensen maakt dat indruk, want ik moet echt uitkijken van als ik nu dat luchtalarm draait en er zijn er mensen bij, wat niet zoveel meer voorkomt, maar die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben, die staan gewoon 5 minuten te bibberen.
1: Ja, dus, maar ik wil toch even laten horen, want ik denk dat het een heel indrukwekkend geluid is. En het staat hier zomaar in een schuur in Lekkerkerk. Hij draait aan de slinger, er gaat een soort...
2: Het is niet de eerste maandag van de maand, hè. Dat was gisteren. Er is niks aan de hand, mensen. Dat mensen nu niet denken van... wat een herrie.
1: Wat een indrukwekkend geluid. Wie heeft dat nog staan voor jou dan, Jan?
0: Nou, dit is iets wat ik van een man gekregen heb. Die komt ook volgens mij uit Krimpende Waard. Maar of die hier gebruikt is, dat durf ik niet te zeggen. Maar goed, ze werden hier ook gebruikt. Want mijn vader heb ik er ook over gehoord vroeger. Dus.
1: Ja, dat is met dit geluid ga je zeker wel een schelkelder in. Ja. Ik had een koptelefoon op. Jij niet? Hoe gaat het met je oren?
0: Nee, dat gaat nog goed. Ik hoor nog wat. Ja.
1: We kijken zo de ruimte in van de Tweede Wereldoorlog. Expositie, laat ik het zo maar noemen. Klopt. Vitrines, ook met nazi-vlaggen bijvoorbeeld. Gebroken borden heb je daar achter de vitrine. Waarom heb je gebroken borden achter
0: de vitrine? Waarom heb ik gebroken borden? Nou, als je goed kijkt, dan zie je dat op dat bordje een adelaar in het hakenkruis staat. En dat is eigenlijk omdat Hitler op dat alles wat hij liet maken, liet hij de adelaar in het hakenkruis of graveren, of op een bordje werd het geschilderd. Maar daarom heb ik het ook staan om aan de mensen en de kinderen te laten zien van, hey, Hitler liet op alles, liet hij zijn initialen zetten.
1: Ja, het is gebroken. Iemand heeft het op de grond gegooid.
0: Klopt. Dit komt waarschijnlijk uit bepaalde plaatsen waar ze... Kijk, toen de oorlog afgelopen was, toen waren er bepaalde plaatsen, daar maakten ze gaten en er werd er gewoon alles ingegooid. Zelfs wapens en dergelijke.
1: Ja, dan word ik er niet aan verbonden.
0: Ze moesten vluchten, dus de spullen moesten weg. Dus als je het voordeel hebt en je vindt zo'n gat... Ik heb een museum bij Arnhem in de buurt. Die vonden een gat van 2x2. Nou, die hebben een wapenverzameling, dat wil je niet weten.
1: Ja, om van allemaal spullen van fascisten dan, of van mensen die met Duitsland gelieerd waren, die dan dachten van alles wat met Hitler te maken heeft, moet ik verstoppen, want anders ben ik de lul.
0: Ja, klopt. Inderdaad. Ja.
1: Zomaar een museum in Lekkerkerk, Menno.
2: Bijzonder.
1: Dat is wel bijzonder, dat al die spullen hier dan gewoon zo staan. Je zou er anders langs rijden of langs fietsen.
2: Maar... Ja, nou ja, en het komt ook heel dichtbij dan, hè? Want normaal lees je en zie je films over het front en zo in de Tweede Wereldoorlog. En dat is een beetje ver van je bed toch ook, maar dit gebeurde dus echt naast je voordeur, hè? Je naast je deur. De Krimpende Waard kent ook veel geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog, begreep ik, met onderduikers en droppings en zo. Dus lijkt me heel interessant om daar eens te gaan kijken in dat museum. Kunnen mensen daar gewoon naartoe? Of?
1: Ja, elke zaterdag ben jij open, hè?
0: Ik ben in principe de laatste zaterdag van de maand open voor alle publiek en alleen op afspraak. Want wij hebben hier heel veel groepen die hier komen, omdat we ook een horeca erbij hebben. En als de mensen dan een verjaardag of een feestje houden, dan krijgen ze een rondleiding door het museum.
1: Ja, precies. Dus dan moet je heel even via de website een afspraak maken. Ja, of even bellen, want op de website van jullie staat ook een telefoonnummer. De Vrijheid, het museum hier in Lekkerkerk. Aan de Lekdijk, hè, heet dat daar?
0: Dat klopt.
1: Ja, het is bijzonder om hier dan zo eventjes naar binnen te gaan, Menno.
2: Ja, nee, heel interessant. Nou, van de rivier kreeg ze naar een interessant museum. En zo zien we weer. Onze regio heeft ongelooflijk veel te bieden. Dit keer in Lekkerkerk, in de Krimpende Waard. Ja, en Bob, weet je, nu je daar in die Krimpende Waard bent. Ik moet opeens aan de zomertour denken. Die komt er binnenkort aan. Hè. Over anderhalve week begint de zomervakantie. Je begint ook de zomerspecial van Menno in de middag. En dan gaan we ook dit weer doen, hè?
3: Vakantie!
2: Ja, toch?

0: Ja, we gaan de sterren dan weer bellen. We gaan erop uit. Hè. We gaan veel plekjes opzoeken in onze regio. Hè.
1: Ik reed hier al over de Lekdijk langs Camping De Nes. En toen dacht ik letterlijk van, daar kom ik binnenkort vast langs. Omdat de caravans die stonden al uitgestald helemaal. De tenten opgezet. Ze hebben er daar al zin in. Maar de zomertour laat nog heel even anderhalve week op zich wachten. Ja. Maar ik kom naar je toe deze zomer.
0: Zo is het. En anders mail je gewoon even als Bob langs moet komen bij je caravan. Of waar dan ook bij je evenement in de zomer. Gewoon naar menno@omroepwest.nl. Bob, bedankt. Tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Jouw plaat. Ja, daar eindigen we mee. We zijn alweer aan het eind gekomen. Straks veel plezier met Marjolein. Daarna met Bas, met West komt thuis. Jouw plaat. Nou, wat dacht je in het kader van kussen? Van The Brotherhood of Men, zegt Marcel Scheffers met Save Your Kisses for Me. Wat een leuke. Maak er nog een mooie dag van.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
10: Fijn dat je weer luistert naar Muziek aan Zee. Met de gebruikelijke ingrediënten, de blije berichten en de krijg nou wat komen er weer aan. En natuurlijk ook de meedansplaat. Eerst het nieuws van 2 uur. André Kolen.
11: De Zoetermeerse conciërge Oscar van der Vee, die meerdere meisjes van de Paulusschool in Zoetermeer heeft misbruikt, moet 7 jaar de gevangenis in en krijgt tbs met dwangverpleging. Dat heeft de rechtbank van Den Haag besloten. Straf is ook opgelegd voor het heimelijk filmen van leerlingen en het bezit en verspreiden van grote hoeveelheden kinderporno. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag het rijbewijs ingevorderd van een automobilist die met 210 km per uur over de N11 bij Hazerswoude Rijndijk reed. De maximumsnelheid op de Rijksweg is 100 km per uur. De automobilist krijgt een extra boete voor seinen met zijn lichten. Het nieuwe hospiteerbeleid in Leiden krijgt vorm. Ondertussen blijft de discussie over preselectie. Woningcorporatie Duo en verschillende huurdersorganisaties werken aan een nieuw hospiteerbeleid voor studentenkamers. Partijen willen het proces transparanter maken met centrale advertenties, huisprofielen en een gedragscode, zo meldt mediapartner Centraal Plus. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. 2 mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. 2 anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout vielen doden en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heer Hugo Waard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle vier de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. Drie verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden de komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan is er verkeersinformatie en daarvoor gaan we naar de ANWB.
13: Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam staat tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Hoorn 7 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord 5 kilometer file. Er liggen dingen op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. A20 Gouda Hoek van Holland 4 kilometer file tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten vertraging. Evenals op de N219 Zevenhuizen Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle aan de IJssel 3 kilometer. En de vertraging is 10 minuten.
14: Ontsnap aan de drukte. En stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht. En geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
15: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
16: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
17: Tot 4 uur, muziek aan zee. Dit is Radio West.
18: Marjolein, ga je mee naar de zee?

0: Toch alweer bijna 30 jaar oud deze plaat. Van Volumia, 1998 was het. Afscheid. En daarvoor dat heerlijke nummer van Wham. Wake me up before you go go. Nou, volgens mij zijn jullie nu allemaal wel wakker, als jullie dat nog niet waren. En van harte welkom dus bij Muziek aan Zee. Ik bedank Menno voor zijn enthousiasme. De komende twee uur mag ik natuurlijk leuke dingen gaan doen op Radio West. Onder meer blije berichten die gaan over een ijverige glazenwasser. Kijk, daar heb je wat aan. Krijg Nou Wat gaat dit keer over een bijzondere straatvondst en de fijnste muziek voor je gepland tot aan vier uur. Onder meer onderweg uit de jaren 90 Boudewijn de Groot met Avond. Pink Floyd komt eraan met Money. En ook weer eens toploader uit 2000. Ken je die nog? Dancing in the Moonlight. Dat natuurlijk het regionale nieuws op half. En alles over het weer onderweg. Dus welkom.
1: Muziek aan Zee.

0: George Harrison van het iconische drieluikenalbum All Things Must Pass uit 1970. Je hoorde het nummer What Is Life. De vrolijkheid komt eraan.
1: Blije berichten.
0: Onder meer door Sunny die zegt, ik ging naar de tandarts. Een beetje bang was ik wel. Ik dacht dat mijn noodkroon los zat, niet goed aansloot. En ik mocht meteen komen. Was alleen een scherp randje, beetje bijgeslepen en nog gratis ook. Kijk, dat gebeurt niet vaak, dat je naar de tandarts gaat en dan helemaal niks hoeft te betalen. Maar fijn dat het meeviel. En dat kan ook maar weer eens gezegd worden, toch? En Esther zegt, weer helder zicht door het dak van onze overkapping. Ja, ze heeft een soort aanbouw van glas. Wat hebben de glazenwassers goed werk verricht? Ja, een beetje wolkje en het zonnetje erdoorheen. Dat ziet er prachtig uit. En het is ook fijn als het lekker schoon is, het glas van je serre. Dan zie je tenminste wat. Goed bezig.

Toploader Dancing in the Moonlight in Muziek aan Zee op deze fijne dinsdagmiddag. Ja, zometeen word je weer bijgepraat over wat zich allemaal afspeelt, hè. Je hoort het van André. En wat gaat het weer doen? Ook niet onbelangrijk. Eerst nog de Pointer Sisters. Zij zijn on fire.

0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. André, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Marjolein. De Zoetermeerse conciërge Oscar van der Vee, die meerdere meisjes van de Paulusschool in Zoetermeer heeft misbruikt, moet 7 jaar de gevangenis in en krijgt tbs met dwangverpleging. Dat heeft de rechtbank Den Haag besloten. De straf is ook opgelegd voor het heimelijk filmen van leerlingen en het bezit en verspreiden van grote hoeveelheden kinderporno. De 58-jarige van der Vee heeft volgens de rechtbank 2 meisjes in het voorraadhok van de school opgesloten en ze daar misbruikt en gefilmd. In totaal zijn 19 aangiften tegen van der Vee gedaan. Het zou gaan om de periode november 2019 tot en met juni 2024. De conciërge kwam bij justitie in beeld tijdens een landelijk onderzoek naar kinderporno. Hij was actief op een versleutelde chat-app en werd daarom op 2 september 2025 aangehouden. Hij bleek ruim 200.000 bestanden met kinderporno in bezit te hebben. Regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. Tweede Kamerlid Claire Martens vertelt waarom ze voor een verbod is.
7: Een uniform is wat ons betreft een uniform. Dat is voor iedereen gelijk. Dat hebben we al geregeld voor de politie, dat hebben we al geregeld voor militairen. Wat de VVD betreft dragen boa's ook een uniform en moeten dit voor hen ook op een gelijke manier regelen. En vinden wij religie daar zeer ongewenst. Aan de andere kant, ik ben lid van de Liberale Partij. Ik sta voor een seculiere staat. En dat staat steeds vaker ter discussie. Dus wij willen dit gewoon wettelijk regelen.
6: In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's. Maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers nu zichtbaar religieuze symbolen dragen. Plein Baronie in Alphen aan den Rijn wordt tijdelijk ingericht als parkeerplaats. Er moeten ongeveer 40 plekken komen ter vervanging van het afgesloten parkeerdek bovenop de parkeergarage van winkelcentrum De Baronie. Wanneer en hoe lang het nog duurt om het parkeerdek te repareren is niet bekend, maar een woordvoerder van de winkelcentrum-eigenaar zegt dat voor 1,5 jaar een vergunning is aangevraagd voor het tijdelijke parkeerterrein. Eind mei werd het parkeerdek voor onbepaalde tijd gesloten omdat de betonvloer in slechte staat verkeert. Dat is al langer zo, al is er volgens de eigenaar geen sprake van instortingsgevaar. Een stuk bosjes langs het fietspad aan de Marathonweg in Katwijk is vanochtend afgebrand. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. Ongeveer 20 meter aan natuur is verwoest door de vlammen. Brandweerlieden kwamen in grote getalen naar het fietspad pal naast voetbalvelden van VV Katwijk. Vanwege de droogte rukt de brandweer uit voorzorg groots uit vanwege het gevaar van natuurbranden. Uiteindelijk was de brand snel geblust.
5: En dan het weer, dat krijg je van Huub Miezee.
8: Vanmiddag drijft er soms wat hoge bewolking over, maar verder blijft het droog en zijn er ook perioden met zon. We hebben een noordwestenwind, matig, soms vrij krachtig, en het wordt ongeveer 24 graden. Komende nacht zijn er opklaringen, ook wolkenvelden, het blijft dan droog. De noordwestenwind zal wat afnemen en vannacht wordt het ongeveer 17 graden. Morgen is er eerst nog wat bewolking, het blijft wel droog. Morgenmiddag komt er weer zon. En dat alles bij een zwakke tot matige noordwestenwind en maxima morgenmiddag van 23 graden. Donderdag, vrijdag en in het weekend wordt het zomers met veel zon en temperaturen rond de 28 graden.
6: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart.
9: File op de A16 Breda-Rotterdam tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer. A16 Rotterdam-Breda bij Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file door opruimwerkzaamheden. 10 minuten vertraging en 10 minuten extra op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein.
6: Dankjewel Erwin en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Muziek aan zee.

Leanne Rimes hoorde je. Een Amerikaans country- en popzangeres werd in 1996 wereldberoemd toen ze pas 13 jaar oud was. Toen bracht ze namelijk al haar debuutsingle uit, die heette Blue. En ze heeft natuurlijk ook nummers gemaakt voor de film Coyote Ugly. Onder meer Can't Fight the Moonlight en het prachtige How Do I Live. En je hoorde een van die twee, dus Can't Fight the Moonlight. In Muziek aan Zee, na muziek uit de jaren 80 van Paul Young. Herkenbaar nummer natuurlijk voor velen van ons. Love of the Common People. En nu mag ik een pareltje gaan draaien op de dinsdagmiddag in Muziek aan Zee. Namelijk Pink Floyd. En Pink Floyd staat altijd garant voor succes. Veel mensen vinden het heerlijk om naar te luisteren. En ik begrijp dat als geen ander. Dus welk nummer denken jullie dat ik ga draaien van Pink Floyd dit keer? Het wordt Money. Luister maar.

0: ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken. Schone sokken. Wat toiletpapier. Zonnebrand, ook handig. Hop. Ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
1: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
0: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
2: Muziek.
0: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
1: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
0: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
2: Hoe moet dat? Oké.
0: Op naar Leidschendam.

0: op vakantie gingen altijd een mooi schilderij mee. Een kunstwerk. Op vakantie, ja, ook wel link natuurlijk dat je dat doet. Maar bij het inladen van de kofferbak lieten ze het schilderij per ongeluk tegen een muurtje staan en reden vervolgens weg. Het schilderij had een waarde van 150.000 euro. En ja, later kwamen ze er dus achter dat ze het niet meer hadden.
1: Zeg nou wat!
0: Uiteindelijk bleek dat een inwoner van het dorpje, een 57-jarige Andres, het schilderij had gevonden, meegenomen, toen op AI had gezocht, of met AI, en er uiteindelijk achterkwam dat het echt was en naar de politie gebracht. Waardoor het uiteindelijk weer bij de eigenaar terecht is gekomen. Maar link toch dat je dat ook meeneemt op vakantie. Een kunstwerk, omdat je het zo mooi vindt. Ja.
2: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst.

0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Vers aan tafel.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
1: Vers aan tafel.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
1: Vers
2: aan tafel.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgskij's beeldende schilderijen tentoonstelling. En Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert. Op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
8: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
9: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
10: Zometeen komt er een meedansplaat aan uit de jaren 70. En de eerste plaat komt ook uit de jaren 70, is van ABBA. Eagle komt eraan. Eerst het nieuws van 3 uur met André Kolen.
11: De Zoetermeerse conciërge Oscar van der Vee, die meerdere meisjes van de Paulusschool in Zoetermeer heeft misbruikt, moet 7 jaar de gevangenis in en krijgt tbs met dwangverpleging. Dat heeft de rechtbank Den Haag besloten. De straf is ook opgelegd voor het heimelijk filmen van leerlingen en het bezit en verspreiden van grote hoeveelheden kinderporno. Mogelijk komt er in Pijnacker-Noorddorp een tweede middelbare school. De initiatiefnemers hopen in september 2028 het CASA-college op te richten. Sinds deze week kunnen ouders van kinderen van 10, 11 of 12 jaar... die binnen een straal van 15 kilometer van Pijnacker wonen... een ouderverklaring ondertekenen om het initiatief te steunen. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag het rijbewijs ingevorderd van een automobilist die met 210 km per uur over de N11 bij Hazerswoude Rijndijk reed. De maximumsnelheid op de Rijksweg is 100 km per uur. De automobilist krijgt een extra boete voor seinen met zijn lichten. Meer nieuws straks om 3:30, nu het overige nieuws.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Twee mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. Twee anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout vielen doden en bij twee andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat de opklaringen, een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB Rijn Baartmans.
13: Het rijdt langzaam op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. 14 kilometer met 15 minuten vertraging. Ook vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 10 minuten langer over. De A16 richting Breda. Ook daar is het druk bij knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. Reken hier ook op 10 minuten extra. En die A20, Gouda richting Hoek van Holland, daar rijdt het langzaam tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer, 10 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden.
14: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
15: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
16: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
17: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
18: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
19: Dus het maken van staal wordt schoner.
20: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Maar moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
17: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
17: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
24: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Dan Hartman, we kennen hem natuurlijk allemaal van die disco-klassieker die hij destijds had. Relight My Fire. En die nog steeds heel veel wordt gedraaid op foute feestjes. Kerstfeestjes bijvoorbeeld. Ook hier bij West kan ik me nog herinneren. Echt zo'n heerlijke plaat waarbij je als je een beetje zin hebt om te dansen en twijfelt, toch de dansvloer opgaat op het moment dat ze Relight My Fire starten. Maar je hoorde I Can Dream About You en daarvoor ABBA met Eagle uit de jaren 70. Het tweede uur alweer van dit programma. Dat betekent zometeen natuurlijk weer even fijn meedansen. Ik heb nog wel een leuk berichtje uit de regio gevonden. En de fijnste muziek onderweg, onder meer de Kings. Dedicated Follower of Fashion komt eraan. Gino Vanelli met Wild Horses zometeen. En Champagne Rock and Roll Star.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.
0: Welkom.

België, hè, dit. Tenminste, komt uit België. Bart Peters, Radio She Goes Nana in Muziek aan Zee. Goed nieuws voor de Westlanders die gek zijn op Westlandse klanken. Want ode aan Dario Fo, ondernemers in de kunst. Dat was een voorstelling, hè. Die was uitverkocht al een tijdje geleden. Daar komt nu een vervolg op. Het zangduo die dat deed, Comfort & Joy, dat zijn de Jolenta Zaad en Koos Kreven, bekende Westlandse namen ook, die gaan opnieuw op het podium staan. Dat gebeurt pas in november, maar is nu al bekend geworden voor de liefhebbers. En dat zijn genoeg mensen. Op 27 en 28 november doen ze dat. Ze wilden vooral mensen het gevoel van toen opnieuw laten beleven. En blijkbaar is dat gelukt. Dus er komt een vervolg. Wil je er meer over weten? Kijk even op de website dan van onze mediapartner wos.nl. Leuk, zo'n voorstelling in het Westland. Waar anders?

0: Mam, waar is mijn zwemband?
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
6: Oh yeah.
5: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. André, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Marjolein. De Zoetermeerse conciërge Oscar van der Vee, die meerdere meisjes van de Paulusschool in Zoetermeer heeft misbruikt, moet 7 jaar de gevangenis in en krijgt tbs met dwangverpleging. Dat heeft de rechtbank Den Haag besloten. De straf is ook opgelegd voor het heimelijk filmen van leerlingen en het bezit en verspreiden van grote hoeveelheden kinderporno. De 58-jarige van der Vee heeft volgens de rechtbank 2 meisjes in het voorraadhok van de school opgesloten en ze daar misbruikt en gefilmd. In totaal zijn 19 aangifte tegen van der Vee gedaan. Het zou gaan om de periode november 2019 tot en met juni 2024. De conciërge kwam bij justitie in beeld tijdens een landelijk onderzoek naar kinderporno. Hij was actief op een versleutelde chat-app en werd daarom op 2 september 2025 aangehouden. De gemeente Westland is door minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink onder toezicht geplaatst. Er zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers gerealiseerd. Westland is 1 van de 10 gemeenten die als eerste door de minister op het matje worden geroepen. De asieldiscussie in Westland komt er nog meer mee op scherp te staan. Je hoort fractievoorzitter Remmert Keizer van Gemeentebelang Westland.
12: Allereerst moet hij de kraan eens dicht gaan doen. Want als je blijft dweilen met de kraan open, dan schiet dat de hele dweilen ook niet op. We hebben ook een probleem met de beschikbare capaciteit. We vangen hier heel veel Oekraïners op die ook niet meer terug gaan. We vangen statushouders op, we vangen arbeidsmigranten op. De grens van de tolerantie is ergens een keer bereikt. En dan zul je het in andere oplossingen moeten zoeken.
11: En welke oplossingen dat zijn, is volgens Keizer aan de wethouder. Werkt Westland alsnog niet mee aan de opvang van asielzoekers, dan kan Van den Brink uiteindelijk zelf ingrijpen. Hij stuurde eind mei al een brief aan 223 gemeenten die nog geen of te weinig actie hadden ondernomen. Plein Baronie in Alphen aan de Rijn wordt tijdelijk ingericht als parkeerplaats. Er moeten ongeveer 40 plekken komen ter vervanging van het afgesloten parkeerdek bovenop de parkeergarage van winkelcentrum De Baronie. Wanneer en hoe lang het nog duurt om het parkeerdek te repareren is niet bekend. Maar een woordvoerder van de winkelcentrum-eigenaar zegt dat voor 1,5 jaar een vergunning is aangevraagd voor het tijdelijke parkeerterrein. Eind mei werd het parkeerdek voor onbepaalde tijd gesloten omdat de betonvloer in slechte staat verkeert. Dat is al langer zo, al is er volgens de eigenaar geen sprake van instortingsgevaar.
10: En dan het weer, dat krijg je van Huub Mizee.
6: Vanmiddag drijft er soms wat hoge bewolking over, maar verder blijft het droog en zijn er ook perioden met zon. We hebben een noordwestenwind, matig, soms vrij krachtig, en het wordt ongeveer 24 graden. Komende nacht zijn er opklaringen, ook wolkenvelden, het blijft dan droog. De noordwestenwind zal wat afnemen en vannacht wordt het ongeveer 17 graden. Morgen is er eerst nog wat bewolking, het blijft wel droog. Morgenmiddag komt er weer zon. En dat alles bij een zwakke tot matige noordwestenwind en maxima morgenmiddag van 23 graden. Donderdag, vrijdag en in het weekend wordt het zomers met veel zon en temperaturen rond de 28 graden.
11: En dan is er verkeersinformatie bij de ANWB Rijn Baartmans.
13: Er staat file op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 15 minuten langer over. En op de A4 richting Rotterdam is het druk tussen Delft en knooppunt Benelux. 10 minuten extra hier. De A16 dan richting Rotterdam. Het is deze hele week druk vanwege de werkzaamheden op de A20... Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein doe je er daarom 10 tot 15 minuten langer over. Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, sta je even stil tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer met een kwartier vertraging.
11: Dankjewel, Rijn. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Muziek aan zee. Dit is

0: Gino Vannelli is niet de tenor. Wild Horses. En daarvoor hoorde je Bonnie Tyler met Lost in France in Muziek aan Zee. Tijd voor een dansje.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Daarvoor gaan we dit keer naar Australië. Jan Paul Jong, hij had een grote hit in 1977. Love is in the air. Ja, dat is eigenlijk een naam die je ook goed in het radiowereldje kan gebruiken. Tenminste, ik had er ooit als titel bedacht voor een liefdesprogramma Love is in the air bij de WOS. Maar dat mocht toen niet van de hoofdradio. Lex was dat. Toen werd het uiteindelijk Harten 2, Max en Marjolein over de liefde. Lang geleden hoor dit. Maar ik mag hem nu wel draaien, dus zet hem maar lekker hard. Of dans je mee? Love is in the air.

0: In onze straat gaan we dus hier een heel grote geveltuin maken. Aan deze kant en ook nog hier langs de regenton gaan we dat doen.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Weet je, het is natuurlijk wel een straat, dus heel veel stoep, heel veel steen. Ja. Ja. Het is niet alsof je hier in een park woont of zo.
3: De Herderslaan is wel een relatieve groene straat. Ja. Zeker ook als je kijkt naar de rest van de buurt hier aan de rand van het centrum en de Schilderswijk.
4: Ja, hoe fijn is dat als je een stukje groene oase in de Schilderswijk hebt?
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Miley Cyrus met Flowers. En het laatste nieuws over haar is dat er een eigen Barbie-pop is uitgebracht van Miley Cyrus. En er waren al andere zangeressen die dat al hadden. Bijvoorbeeld Stevie Nicks, Tina Turner en Kylie Minogue. Wist jij dat? Dat die een eigen Barbie-pop hadden? Nou, ik wist het niet. Van mij hoeft er ook geen eentje te komen, hoor. Nee, zeker niet. Ik wens je nog een hele fijne dinsdag. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je hebt genoten. En zometeen hier natuurlijk weer Wes komt thuis met in het laatste uurtje de 70s at 6. Dus als je een favoriete plaat hebt, geef hem vooral door aan Bas. Fijne middag, fijne avond en morgen om 2 uur, dan ben ik weer present. Tot dan, bye bye. Muziek aan zee.

0: Het Haags Beat Festival en het Zuiderparktheater komt er weer aan. En deze week geeft Radio West de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring. Jet Rebel, Bo Saris, de Bingtangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je deze week alleen op Radio West.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
4: e-boekhouden.nl. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: In West komt thuis dadelijk aandacht voor de uitspraak in de zaak tegen de pedofiele conciërge uit Zoetermeer. Het is 4 uur. De hoofdpunten uit het nieuws bij ons uit de buurt krijg je van André Kolen.
11: De rechtbank in Den Haag heeft weer 3 verdachten veroordeeld voor hun deelname aan de grootschalige rellen in Den Haag die vorig jaar september uitbraken op het Malieveld en omgeving rond de demonstratie tegen asiel en migratie. De hoogste straf, 4 maanden cel, is voor een 25-jarige man die onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 in de Lange Houtstraat. Mogelijk komt er in Pijnakken-Noorddorp een 2e middelbare school. Initiatiefnemers hopen in september 2028 het CASA-college op te richten. Sinds deze week kunnen ouders van kinderen van 10, 11 of 12 jaar die binnen een straal van 15 kilometer van Pijnakken wonen een ouderverklaring ondertekenen om het initiatief te steunen. De pizza-prullenbakken zijn weer terug in Leiden. Deze prullenbakken hebben een brede gleuf, speciaal voor pizzadozen, en staan vooral in en rond parken in de binnenstad. De gemeente Leiden wil op deze manier mensen aansporen om afval netjes weg te gooien, want pizzadozen passen moeilijk in een normale container. Meer nieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkel band kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. En de vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïnse zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio West files en vertragingen bij de ANWB Rijn Baartmans.
13: Het is druk in de regio met 100 kilometer file. Vooral rond Rotterdam ontstaan files door de werkzaamheden op de A20. Dat zien we bijvoorbeeld op de A4 richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein 30 minuten vertraging. Op de A4 richting Den Haag is het druk tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. 25 minuten extra door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht. De A16 dan richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein. 30 minuten en ook dit komt door de wegwerkzaamheden op de A20. De A20 dan, Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 10 minuten extra. En de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen afrit Katwijk en Wassenaar Centrum. 20 minuten extra door een ongeluk.
14: Ja, op zomerse dagen wil iedereen naar het strand.
15: Hoe langer iemand erover doet om er te komen, hoe potentieel chagrijniger die is. En daar hebben we natuurlijk geen behoefte aan. Dat heeft in ieder geval 2020 wel gebracht. Hè? Dat je veel meer met elkaar samen ernaar kijkt. Bewoners, ondernemers, we staan niet tegenover elkaar. Dus we hebben eigenlijk hetzelfde belang.
16: Luister nu op Spotify. Aflevering Mobiliteit van podcast Aan de Haagse Kust.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
19: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
18: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
20: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
21: Tot 7 uur. West komt thuis.

Talk Talk, It's My Life op Radio West 1984. Oh, en dit komt van zo'n mooie LP, ook van toen ter tijd hoor. Die LP had ik op een cassettebandje staan natuurlijk. En s'avonds als ik naar bed ging, dan ging de installatie zo zacht mogelijk, dat je dus net op de drempelwaarde van het geluid zat, dat je nog net wat kon horen uit de speakers. Dan ging zo'n cassettebandje aan en voordat het laatste liedje van kant 2 was afgelopen, lag ik al heerlijk te slapen. Goh, ben ik vaak op die manier in slaap gevallen. Wat een ontboezemingen allemaal op de dinsdagmiddag, jongens. 4:10, West komt thuis tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Zometeen aandacht voor de uitspraak in de zaak tegen de pedofiele conciërge uit Zoetermeer. Martijn Hooyer heeft de zaak gevolgd en hij schuift zometeen aan. Dan ben je helemaal op de hoogte. En over muziek gesproken. Het Haags Beat Festival komt eraan en we geven natuurlijk weer kaarten weg in ons spelletje vanmiddag. En over muziek gesproken, ja, vandaag staat Alanis Morissette in het Haagse Zuiderpark. In het voorprogramma, ook niet mis te verstaan natuurlijk, Case Choice uit België. En Cresip doet daar ook een duit in het zakje. Nou, mijn collega Anita Jansen die gaat er dadelijk even kijken en ik hoop haar nog even te spreken, maar dat zal vast wel goed komen. En de kopstartplaat komt dadelijk ook nog voorbij. Hadden we gisteren een mooie plaat van James McCartney. Wie kent die naam niet? Zoon van. Het liedje heet Me and You. Zoeken we dus vandaag een plaat die met you begint. Of een goede vertaling. Wat het is geworden, je hoort het allemaal strakjes. Goed, meer dan genoeg gebabbeld. Het is weer tijd voor, ja, we hadden het over muziek. En dit is natuurlijk ook weer nieuwe muziek. Maar dan wel oude muziek van de Hollies. Dit is de Magic Woman Touch.

0: Ik heb hier 28 jaar zelf in het ziekenhuis gewerkt. Dus als ik zo hier zit, ik ben al lekker met pensioen. Ja, dan kom ik diep tegen.
1: Dus het is een beetje thuiskomen.
0: Ja, joh, ik vind dat geweldig. Ja. Joh, dus,
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
1: Waar ben je aan het werken in het ziekenhuis?
3: Op de hartbewaking. We krijgen echt alle patiënten met acute hartklachten die komen bij ons binnen. Het kan zijn van reanimaties tot mensen met hartinfarcten. En alles wat ertussenin zit.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Oh, wat een glijplaat was dit, hè, in 1987. Martijn Hooyer vindt een mooie plaat.
1: Moet ik daar een eerlijk of een politiek correcte antwoord op geven?
0: Nee, jij mag een eerlijk antwoord geven. Ik doe dan de politiek correcte antwoorden.
1: Ik vind hem niet zo heel mooi.
0: Jij vindt hem niet zo heel mooi.
1: Glij is het goede woord. Ja.
0: Goed, het is 11:45. 11:45 om precies te zijn. In de rechtbank van Den Haag was vanmiddag de uitspraak in een geruchtmakende zaak. Het misbruik van kinderen van een Zoetermeerse basisschool, de Paulusschool. De verdachte was de conciërge, de 58-jarige Oscar van der V. Martijn Hooyer, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Bas.
0: Jij volgt deze zaak al een lange tijd.
1: Ja, best wel.
0: Jij was vanmiddag ook bij de uitspraak in de zaak aanwezig. Eerst even op een rijtje zetten waar deze zaak ook alweer over ging.
1: Ja, de Paulusschool in Zoetermeer, je zei het net zelf al. Oscar van der V was daar sinds 2019, was hij daar conciërge. Ja, en er kwamen signalen naar buiten dat deze meneer toch andere bedoelingen had met kinderen dan je eigenlijk met kinderen om zou moeten gaan. Een moeder had aan de bel getrokken over het gedrag van deze van der V. Ze had ook gezegd dat haar dochter was opgetild door de man. En zo waren er meer signalen. Hij was opgedoken in een onderzoek van de landelijke politie naar kinderporno. En uiteindelijk kwamen ze hem tegen. Ze vonden 200.000 kinderpornoplaatjes bij hem. Zo. En dus ook afbeeldingen van kinderen van de school. Mm-hmm. Afbeeldingen die ook op school gemaakt zijn. Ja, en zo is deze zaak aan het rollen gekomen.
0: Ja, Martijn, leg nog eens even kort uit hoe ze dan erachter komen dat er kinderen opstaan van zo'n school. Gaan ze ieder plaatje dan bekijken?
1: Ze gaan inderdaad plaatje voor plaatje alles bekijken. En uiteindelijk konden ze dus een link leggen met die school. Ja.
0: Welke straf heeft het Openbaar Ministerie 2 weken geleden geëist in deze zaak?
1: Ja, dat was vond ik op dat moment best forse eis. 7 jaar gevangenisstraf en TBS. En ik vond het fors omdat in vergelijkbare zaken toch vaak iets minder hoge straffen geëist worden. Mm-hmm. Ook gezien wat er gebeurd is, zeg maar. Er is ontucht gepleegd. Deze kinderen, ze zijn niet verkracht, et cetera.
0: Ja.
1: Godzijdank. Maar ja, desondanks wel een eis van 7 jaar en TBS met dwangverpleging.
0: Ja, deze zaak heeft heel veel impact gehad, hè, op de school, de ouders, de omgeving, noem het op. Heeft de rechter daar nog woorden aan gewijd?
1: Ja, dat heeft de rechter zeker. Je moet bijvoorbeeld weten dat toen deze zaak naar buiten kwam, het werd duidelijk dat die moeder die aan de bel getrokken had, die is eigenlijk met een kluitje driet ingestuurd. Er is eigenlijk helemaal niks gedaan met wat ze gezegd heeft toen tegen de directeur van de school. Nou, uiteindelijk is de directeur van de school verdwenen. De school is zelfs dagenlang dicht geweest. Je kunt je voorstellen dat als er op een school zoiets gebeurt, dat dat heel veel maatschappelijke onrust veroorzaakt. En daar zei de rechter ook het volgende over.
2: De rechtbank die vindt het heel kwalijk dat de verdachte, terwijl hij wist dat hij leed aan een pedofiele stoornis en daarvoor in behandeling was, op een basisschool is gaan werken. Hij heeft een basisschool, wat een veilige plek voor jonge kinderen moet zijn, gebruikt om zijn eigen lustgevoelens te bevredigen. Het vertrouwen dat men moet kunnen hebben in een basisschool als een veilige plaats voor kinderen is beschaamd. En de zaak heeft mede daarom tot heel veel maatschappelijke beroering en onbegrip geleid.
0: Martijn, heeft ze ook nog iets gezegd over de geestestoestand van Oscar van der V zelf gezegd?
1: Ja, nou, wat er in ieder geval al duidelijk was, hè, dat deze man pedofiel is. Dat heeft hij ook zelf gezegd. Hij wist dat hij dat was. Was er ook voor onder behandeling. En hij is natuurlijk onderzocht daarover. Nou, dan is de vraag altijd in hoeverre is dit iemand aan te rekenen als hij een stoornis heeft? Mm-hmm. En daar kwam de rechter ook terug op in haar vonnis.
2: Over de verdachte zijn rapporten uitgebracht door de psychiater, de psycholoog en de reclassering. En heel kort gezegd komen die erop neer dat er bij de verdachte een pedofiele stoornis is vastgesteld, die ertoe leidt dat de meeste feiten hem verminderd kunnen worden toegerekend. Maar de rechtbank merkt daarbij wel op dat de verdachte geraffineerd te werk is gegaan door telkens heimelijk opnames te maken met speciale software, zodat hij niet zou worden betrapt. En de rechtbank leidt daar wel uit af dat de verdachte heel goed wist dat wat hij deed onacceptabel was.
0: Martijn, de eis was dus 7 jaar en TBS. Welke straf is er nu uiteindelijk opgelegd?
1: Ja, de rechtbank is meegegaan in de eis van het Openbaar Ministerie. Heeft hem die 7 jaar en die TBS met dwangverpleging opgelegd. En eigenlijk was het advies aanvankelijk om TBS met voorwaarden op te leggen. Dat wil zeggen dat je niet in een kliniek hoeft te zitten, maar dat ja, buiten een kliniek kan doen. Maar omdat de straf die er ligt hoger is dan 5 jaar... Ja. Moet dat TBS met dwangverpleging zijn. Dus nadat deze man zijn celstraf heeft uitgezeten, moet hij behandeld gaan worden. En wat hem ook opgelegd is een beroepsverbod van 10 jaar... voor het werken met minderjarige kinderen in een gezagsverhouding of wat dan ook. Maar gezien de leeftijd van deze Oscar van der Veen,
0: is niet echt aannemelijk dat hij ooit nog gaat werken.
1: Nee, die kans lijkt me niet heel erg groot, moet ik zeggen.
0: Precies. Ja. Nou, tot slot dan de reactie van de ouders. Want dat is natuurlijk ook wat, hè?
1: Ja, deze zaak is gevolgd door ouders op de voet. Het was iedere zitting, ook bij de proforma, de voorbereidende zittingen, was het heel druk. Nu ook, er waren heel veel ouders in de zaal. En die waren eigenlijk allemaal heel opgelucht dat deze man 7 jaar achter de tralies verdwijnt. Ja. En er waren veel tranen na afloop. Mensen omhelsten elkaar. En het werd gevoeld als een blijk van erkenning voor al het leed wat deze kinderen is aangedaan. Dus bij de ouders was echt sprake van opluchting dat er een flinke straf voor deze meneer is opgelegd.
0: Ja, precies. Nou heeft deze man nog 2 weken de tijd om eventueel in hoger beroep te gaan. Ja. Heb je enige aanwijzing dat dat misschien gaat gebeuren?
1: Ik heb geen enkele aanwijzing, want hij was er zelf niet bij. En ook geen advocaat van hem bij de uitspraak. Dus de zaal was leeg wat dat betreft. Ja. We zullen het moeten afwachten, maar het is niet ondenkbaar.
0: Oké. Martijn, dankjewel.
3: Tot 7 uur. Rest komt thuis.

0: Small Faces op Radio West, de Lazy Sunday. Nou, die komt er weer aan. Dan moeten we nog een paar dagjes doorwerken. En dan is die luie zondag er weer gewoon. Het wordt trouwens ook een warme zondag. Dat ook natuurlijk. Het nieuws van 4:30 met André Kolen. Zometeen hier op Radio West. En daarna speel ik natuurlijk weer dat spelletje. Hè, waarbij je die twee kaarten kan winnen voor het Haags Beat Festival. Dus laat hem lekker hier op West.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Het is klokslag 4:30 en dat is altijd mooi, want dan kan André Kolen lekker op tijd beginnen aan zijn nieuws. In dit geval dan het nieuws van 4:30. Dre, een bijzonder goedemiddag.
6: Goedemiddag, Bas.
0: Ja, wat heb je allemaal in je mandje?
6: Ja, een hoop rechtszaken en vleermuizen, maar die bewaar ik voor zometeen.
0: Oké, lekker.
6: De rechtbank in Den Haag heeft weer 3 verdachten veroordeeld voor hun deelname aan de grootschalige rellen op het Malieveld in Den Haag en omgeving. Vorig jaar september was dat, rond een demonstratie tegen asiel en migratie. De hoogste straf, 4 maanden cel, is voor een man van 25... die onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 in de Lange Houtstraat. De rechtbank acht ook bewezen dat hij op het Malieveld een ME-bus heeft bestormd en op het plein geweld heeft gepleegd tegen iemand die stond te filmen en tegen een bewaker die wilde ingrijpen. Bovenop de celstraf moet hij ook nog 15.000 euro schadevergoedingen betalen.
0: Zo.
6: Een derde daarvan gaat naar D66, want die hadden behoorlijke schade aan de voordeur.
0: Ja.
6: De andere veroordeelden zijn een 20-jarige man en een 46-jarige man die ook een politiebusje bestormde en een aanhouding probeerde te voorkomen. De ene krijgt 100 uur taakstraf en een maand voorwaardelijk. De andere krijgt dezelfde voorwaardelijke straf en 120 uur taakstraf. Hij was al eerder voor geweldpleging veroordeeld. In totaal zijn er nu al 38 mensen veroordeeld voor de rellen op het Malieveld.
0: Ongelooflijk, hè? Misschien zijn ze nog niet klaar.
6: Nee, er volgt nog meer. Ja, daar hebben ze een dagtaak aan.
0: Nou.
6: Den Haag wil officieel meedingen naar de titel Europese culturele hoofdstad 2033. Het huidige college van BMW, dat bijna vervangen wordt, vraagt de gemeenteraad om akkoord te gaan met de Haagse kandidatuur. Daar hangt een prijskaartje aan van tussen de 70 en 100 miljoen euro.
0: Zo.
6: De gemeente zou 20 miljoen voor zijn rekening moeten nemen. Je hoort vertrekkend wethouder Saskia Bruines.
7: Nou, wij willen laten zien hoe wij als stad het thema vrede en recht ook echt heel concreet in onze eigen stad en onze eigen samenleving vormgeven. Het kan betekenen dat je inderdaad de veelheid aan culturen in deze stad ook op een van de feestelijke manier kan laten zien. Je kan betekenen dat je op punten van... Kijk, kunst gaat altijd over het verbeelden van hoe je tegen de wereld aankijkt.
6: Ja, naast Den Haag zijn ook Groningen en Nijmegen nog in de race voor culturele hoofdstad 2033. Dus het duurt nog even.
0: Ja.
6: Het wettelijk verplichte onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen verhindert de sloop van 2 leegstaande woningen aan de Ambachtsweg in Wateringen. Dat heeft wethouder Dave van Koppen laten weten aan de Westlandse gemeenteraad. Voor de op het terrein aanwezige woningen is door de eigenaar op 2 april een sloopmelding ingediend. Behandeling hiervan is op dit moment nog niet afgerond, omdat ze in afwachting zijn van een diefleermuizenrapportage, conform de eisen van de wet natuurbescherming. Na ontvangst en beoordeling van de rapportage kan, indien aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, akkoord worden gegeven voor het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden. Ja, de twee huizen daar die zijn afgebrand en puinhoop, dichtgetimmerd. En
0: er zit er een vleermuis in en dan mogen ze niet plat.
6: Nou ja, misschien zit hij er niet, maar dat moet blijken uit die rapportage. Ja, dat is allemaal vastgelegd in de wet. Kan er niks aan doen.
0: Nee, niemand staat boven de wet, André Kolen.
6: Nee. Wij ook niet.
0: Nee, en Huub ook niet. Ook niet boven de natuurwetten. Nee. De wetten der meteorologie.
8: Zo is dat.
0: Dus Huub, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Bas.
0: Het is zomers, hè. Het is ook fijn. De temperatuurtje is nu lekker. Maar we krijgen een paar warme dagen.
8: Ja, ik moet zeggen dat het bij Rotterdam Niehek Airport voor de tweede op één volgende dag al boven de 25 graden weer is geweest.
0: Oh.
8: Voor de rest 24 graden. Dus nu een klein beetje teruglopen. En wat ook opvallend is, dat in Westdorpen, dat ligt in Zeeuws-Vlaanderen, voor de tweede op één volgende dag de temperatuur alweer tot 30 graden of iets hoger is opgelopen.
0: Dat is fors, joh.
8: Ja, dat is echt wel in het uiterste zuiden van Zeeland. Maar goed, niettemin, het geeft toch wel weer aan. En net als gisteren, een west-zuidwestenwind, matig wind aan zee vrij krachtig, maar dat maakt tegenwoordig niet meer uit. De temperaturen lopen toch gewoon op. Ik zei het gisteren ook al een beetje. In Engeland is het natuurlijk ook warm. En dan eventjes die Noordzee die hier voor de kust een temperatuur heeft van 20, 21 graden.
0: Mm-hmm.
8: Ja, het is heerlijk weer. Absoluut. En ook vanavond is dat nog het geval. De komende nacht komen er wat meer wolkenvelden, maar het blijft voor de rest droog. Een noordwestenwind die neemt wat af vannacht en de temperatuur daalt tot 17 graden. Morgen in de ochtend nog wel wat bewolking, maar het blijft eigenlijk op de meeste plaatsen droog. Morgenmiddag komt er meer zon. Ook dan weer een noordwestenwind, zwak tot matig. En dan wordt het morgenmiddag toch ook wel weer zo rond die 24 graden. En ja, dat zijn dan toch eigenlijk nog een beetje, ik moet zeggen, de leuke dingen om een beetje in de gaten te houden. Want eerlijk gezegd begint het weer toch wel heel veel op elkaar te lijken de komende tijd. Maar die temperatuur, als die dan bijvoorbeeld morgen weer bij Rotterdam Niehek Airport boven de 25 graden uitkomt, ja, dan zijn we eigenlijk al, volgens mij, bijna bezig met een hittegolf. Maar goed, dat moeten we allemaal nog even zien. Want donderdag, dan komt er sowieso in de loop van de dag steeds meer zon. Nou wordt dat rond de 28 graden. En vrijdag en zaterdag is dat niet veel anders. En dan komen we soms zelfs alweer een beetje in de buurt van de 30 graden. En dat is het verschil met die vorige hittegolf. Het wordt niet extreem heet, daar lijkt het niet op. Niet ver boven de 30 graden, wel zo af en toe.
0: Ja.
8: Maar wat het wel maakt, is dat die hittegolf die eraan komt, mogelijk dus, veel langer duurt. Dus die houdt sowieso volgens mij de hele volgende week zo'n beetje aan.
0: Okay.
8: Dat is dus nog even afwachten. Maar grotendeels heel veel zon, temperaturen dicht bij die 30 graden. Dus groot deel van volgende week. Betekent wel dat het neerslagtekort verder gaat oplopen. Dat is nu 168 mm.
0: Ja.
8: En het wordt zo'n 215.
0: Best wel veel, hè?
8: Dat is heel veel.
0: Ja.
8: Het is echt kurkdroog. En ook die rivieren hebben op dit moment niet zo heel veel water meer in de aanbieding. Want ook in Zwitserland en de Alpenlanden is het droog. De sneeuwval is ook allemaal niet zoveel geweest de afgelopen tijd meer. Dus het wordt een beetje een droge periode.
0: Ja, ik hoor een lichte winstwaarschuwing inderdaad in je stem. Ja. Want droge periode, als er ook niet zo gek veel water door de rivieren stroomt, dan zou dat zomaar eens lastig kunnen worden voor de drinkwatervoorziening.
8: Ja, bijvoorbeeld en in ieder geval voor land- en tuinbouw. Ja, zeker ook.
0: Nou,
8: we gaan het zien de komende tijd.
0: We houden het in de gaten. Dankjewel.
8: Jo.
0: Dan schakelen we naar de ANWB. Daar zit Rijn Baardmans. Rijn, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Bas. Ja, het is al vroeg druk op de weg. 170 kilometer file in de regio West. We zien een lange file op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Schiphol en het Ringvaartaquaduct. Er is schade aan het aquaduct en daarom is de rechterrijstrook dicht. 35 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Nou, ze zijn daar aan de weg bezig en daarom is je vertraging een klein half uur. En dat is allemaal op de A20, die werkzaamheden. En daarom ook daar file richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 25 minuten vertraging.
0: Rijn, dankjewel. Tot straks weer.
9: Tot straks weer.
6: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Dankjewel, Dre.
10: West komt thuis.

0: Bob Marley en zijn Wailers, The Three Little Birds uit 1977.
1: Het Haags Beat Festival.
0: Oh, dit is zo'n mooi spelletje. Twee kaarten te winnen voor het Haags Beat Festival. Dan moet je me even zeggen welke band dit is of hoe het liedje heet. Je mag het ook allebei goed hebben, is ook goed.

0: Adele natuurlijk, Rolling in the Deep.
1: Het Haagspeed Festival.
0: Ja, ik ga eens even kijken of we twee kaarten kunnen weggeven. Nou, er is weer goed gebeld. Maar er kan er maar eentje doorheen komen natuurlijk. En dat is in dit geval geworden Joke de Mos. Joke, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bas.
0: Leuk dat je belt en gaat proberen om die twee kaarten voor het Haagspeed Festival binnen te slepen natuurlijk. Hè. 16 augustus gaat het allemaal gebeuren. Ben je er toevallig wel eens eerder geweest?
2: Vorig jaar, heel leuk. Ja, geweldig. Ja.
0: Lekker sfeertje, hè? Heel ontspannen. En,
2: ja, heel relaxed. Nou, ja,
0: fijn om erbij te geweest.
2: Vorig jaar, heel leuk. Ja, geweldig. Ja. Ja.
0: Lekker sfeertje, hè? Heel ontspannen. En,
2: ja, heel relaxed. Nou, ja, heel
0: fijn om erbij te zijn. Laten we eens kijken of dat gaat lukken om jou weer

0: Ja, ook de grote vraag is natuurlijk, welk plaatje is dat nou toch? Titel of artiest of allebei? Is allebei mooi.
1: Ik denk dat het de Earring is.
0: Jij denkt dat het de Earring is?
1: Ja.
0: Ja, dat is verschrikkelijk fout, dat kan ik je wel vertellen.
1: Nee, oh, ja, dat is heel... verdammet.
0: Joke, dat is heel erg fout. Oei, oei, oei. Ja, ik ga dan toch aan andere mensen vragen.
1: Ja, ik had het hele fragment nog niet gehoord, dus jammer, niks te doen.
0: Wel leuk dat je even gebeld hebt. Dankjewel voor het meedoen.
1: Balen, ja, oké. Okay.
0: Dag. Ah, die Joke zeg. Die behaalt, die zit lekker op de camping daar in Benschop te genieten van het heerlijke weer. Maar ja, die kaarten die gaan aan de neus voorbij. Maar dat laat de mogelijkheid wel open dat jij nog even belt. En dat gebeurt ook gelijk aan de telefoon. Heb ik. Ik zeg goedemiddag met Bas. Met wie spreek ik?
2: Goedemiddag, Peter de Vries.
0: Peter de Vries, waar bel je vandaan?
2: Nieuwekerk aan de IJssel.
0: Nieuwekerk aan de IJssel. Peter, welk fragmentje draaide ik nou net voor die twee kaarten?
2: Ja, ik denk toch The Fire.
0: Met? Ja.
2: Seasons.
0: Ja, natuurlijk. Helemaal goed. Ach, die joke, als ze dat hoort, dan zal ze zitten te balen. Ja.
2: Ja,
0: Peter, ben je ook wel eens op dat festival geweest?
2: Ik ben er vorig jaar geweest.
0: Oh, net
2: helemaal gaaf.
0: Ja, leuk joh. Nou, misschien ben je Joker wel tegen het lijf gelopen. Je weet het maar nooit natuurlijk.
2: Nee, maar het was echt, wat je zegt, heel relaxed feestje.
0: Precies. Nou, hou je agenda lekker vrij op de 16e augustus. Dan ben jij er ook weer lekker bij. Ik blijf nog even hangen, want ik moet even kijken of ik je e-mailadres heb.
2: Het is goed, baas.
0: Is goed. Hoi, hoi. En natuurlijk Earth and Fire hier zo. Met dat Seasons.

0: Het fragmentje dat we uitkozen om te laten horen, om jullie te laten raden, dat was van deze plaat, Earth and Fire. Het liedje Seasons, ja, en in de rebound had Peter de Vries dat toch echt bij het rechte eind. En die gaat lekker op 16 augustus met die kaarten aan de haal. En als je dit hoort, dan weet je, het is dinsdagmiddag. En dan ga ik het met Kirsten van Dissel hebben over het programma Team West. Het opsporingsprogramma op TV West. Iedere dinsdagmiddag te zien om 5 uur, maar niet getreurd. Als je om 5 uur niet kan kijken, dan kan dat om 6 uur ook. En zo gaat dat dan door tot de volgende dag. Nou, dat was de introductie. Ik zeg goedemiddag, Kirsten.
1: Goedemiddag, Bas.
0: Fijn je weer te zien. Ja, ja, fijn dat je er bent. Ja. Wat zit er vanavond allemaal in het programma?
1: Ja, nou, ik heb eigenlijk in de uitzending, bijna is die volledig gevuld met bankfraudes.
0: Ach.
1: En dat blijft heel triest. En het is werkelijk waar aan de orde van de dag, deze zaken. Mensen blijven daar maar intrappen. En dat geeft ook maar weer aan hoe goed die gasten zijn. Die zijn zo ongelooflijk geloofwaardig. En ze werken natuurlijk samen. Hè? Iemand belt je namens of de bank of namens de politie of namens whatever. En dan werken ze samen met iemand die iets komt ophalen of die gaat pinnen. Nou, dat is in dit geval ook aan de hand geweest. Ik heb in ieder geval ook 2 zaken waarin we dezelfde verdachte zien.
0: Okay.
1: En dat de slachtoffers komen totaal ergens anders vandaan. Eentje uit Den Haag, de ander uit Deventer, notabene. Nou, zo. Eentje weg. Maar de verdachte die haalt hele dure spullen, onder andere iPhones, bij de Coolblue in Rotterdam en in Leiden. Dus dat is ook weer onze regio natuurlijk. Die gast staat er supergoed op. Is ook super duidelijk te zien dat het gewoon om dezelfde gaat. En weet je, als wij al 2 keer die beelden hebben van iemand, ja, dan kun je natuurlijk natellen. Die doet dat of vaker of die gaat dat nog heel vaak doen.
0: Ja.
1: Dus ja, mijn vraag is natuurlijk ook even goed kijken. En als je hem kent, echt even melden. Want het is weer, die man staat lachend iPhones te kopen.
0: Ja, het is te misselijk om los te lopen. En het is natuurlijk ook super geslepen wat ze doen.
1: Zeker.
0: Het is eigenlijk 1 groot toneelspel dat ze opvoeren. Het is bijna nog knap ook.
1: Nou, eigenlijk wel. En zeker als je ziet hoeveel mensen daar intrappen. En ook mensen die van zichzelf zeggen, nou heb ik altijd gedacht, nou trap ik daar niet in en dan gebeurt het toch.
0: Ja.
1: Dus ook een mevrouw uit Gouderak, 75 jaar. Nou, die kent die verhalen ook wel. En toch is ze weer bang gemaakt met een of andere transactie die met haar bankrekeningen zou gebeuren. Zij heeft dat geloofd. Ze heeft volledig meegewerkt. Ze heeft haar pincode, alle gegevens gegeven. En ook ervoor gezorgd dat er geld van haar rekening naar een andere rekening ging. Tijdens het telefoongesprek was er al €500 gepind.
0: Oei, oei, oei.
1: Terwijl ze zo'n oplichter aan de lijn heeft.
0: Niet te geloven.
1: Ja, ik heb ook eens even nagebeld bij andere opsporingsprogramma's. Nou, Opsporing Verzocht weet ik. Die barst ook van dat soort zaken.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is het landelijk. Het is opsporingsprogramma Rotterdam, Utrecht. Zij kunnen ook programma's vullen met deze dingen. Alleen, we blijven dit doen om ook te blijven waarschuwen.
0: Ja. En het is nodig, want het gebeurt gewoon veel te veel. Iedere week hoor je het.
1: Ja, daarom.
0: Ja.
1: Ja. Dus die waarschuwingen blijven we geven. En we gaan die gasten laten zien.
0: Ja.
1: Dus dat is ook nog eens zo.
0: Heel goed. Ja. Ja. Zullen ze het weten ook.
1: Zeker.
0: Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Anders hoeven we ze niet te laten zien.
1: Nee.
0: Kortom, zeer herkenbaar dus deze persoon.
1: Ja.
0: Is niet iemand waarvan je zegt minderjarig, dus we laten nog even geen gezichtje zien.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, zeker niet. Okay.
1: Nee hoor, nee, het is gewoon een volwassen vent. Die staat gewoon het geld van iemand anders dure dingen te kopen.
0: Precies. En je zei van het is bijna helemaal gevuld met, maar dat impliceert dat er ook nog iets anders is.
1: Ja, wij doen een dat is eigenlijk geen opsporing, maar wel een getuigenoproep. En dat is een zeer trieste zaak. Dat is dat ongeluk wat afgelopen weekend gebeurd is op de A13. En daar is een minderjarig persoon om het leven gekomen.
0: Ja, ja, precies.
1: En de politie, de verkeerspolitie, is heel erg op zoek naar eigenlijk wat ten tijde van het ongeval en ook daarvoor de situaties geweest op de weg.
0: Ja.
1: En dan vooral de drukte op de weg. Want de auto die aangereden is, die stond op de vluchtstrook.
0: Ja.
1: Dus daar moet iets geks aan de hand geweest zijn.
0: Was dat ook de auto waarin dan minderjarige persoon is overleden?
1: Ja. Ja, zeer, zeer, zeer triest.
0: Ja.
1: Dus ja, iedereen die daar ook maar iets van gezien heeft, en het allermooiste zou zijn dashcam camerabeelden. Want dan krijgen ze het veel beter in beeld wat zich daar nou precies heeft afgespeeld.
0: Ja, precies. Ja. En je hoort het de politie en de ANWB bijvoorbeeld ook altijd zeggen, hè? Mocht je stranden met de auto, blijf niet in de auto zitten op de vluchtstrook, maar ga achter die vangrail staan, zodra je de gelegenheid hebt.
1: Als je de gelegenheid... We weten natuurlijk helemaal
0: niet... We weten er verder niks van, maar...
1: Ja.
0: Je ziet wel eens mensen die dan nog voor de vangrail staan, soms nog in de auto zitten en dan rij ik langs en denk ik, ach jongens, doe jezelf een plezier. Het is echt zo verschrikkelijk gevaarlijk.
1: Ja, nou is ook een goede tip, goede waarschuwing, want zo is het wel. Ja, maar het is nu een verschrikkelijke afloop, dus ja.
0: Vanavond om 5:00, en dat duurt niet al te lang meer. Team West op TV West, ieder uur in herhaling. En Kirsten, ik zie jou graag volgende week weer.
1: Ja, dankjewel. Doei. Hoi.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Vers aan tafel.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
6: Vers.
7: Aan tafel.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers!
7: Aan tafel!
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
15: Straks gaan we eens even buurten in het Zuiderpark, want de bekende Canadese zangeres Alanis Morissette heeft daar vanavond een concert. Het is nu 5:02. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt krijg je van André Kolen.
2: De rechtbank in Den Haag heeft weer 3 verdachten veroordeeld voor hun deelname aan de grootschalige rellen op het Malieveld in Den Haag, die vorig jaar september uitbraken rond een demonstratie tegen asiel en migratie. De hoogste straf, 4 maanden cel, is voor een man van 25... die onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 in de Lange Houtstraat. Mogelijk komt er in Pijnakker-Noorddorp een 2e middelbare school. De initiatiefnemers hopen in september 2028 het CASA-college op te richten. Sinds deze week kunnen ouders van kinderen van 10, 11 of 12 jaar, die binnen een straal van 15 kilometer van Pijnakker woonden, een ouderverklaring ondertekenen om het initiatief te steunen. Meer nieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In de verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen een man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer, wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon. Vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio West files en vertragingen bij de ANWB Rijn Baartmans.
17: Flinke vertragingen in de regio West, onder andere door de werkzaamheden op de A20. En er is ook schade aan het ringvaartaquaduct op de A4 richting Den Haag. 35 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Naar waarschijnlijkheid duurt dit nog tot 19:30 vanavond. De A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein 30 minuten extra. De A12 richting Den Haag 45 minuten vertraging tussen Driebergen en Woerden. En tot slot nog de A16 Breda richting Rotterdam, want door de werkzaamheden bij knooppunt Terbrechtseplein is je vertraging 40 minuten.
18: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
19: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
20: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
21: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
22: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
23: Tot 7 uur, West komt thuis.

Simply Red aan het begin van de tweede uur van Westkom thuis. Het is 5:11. Een heel goede middag tot 7:00 vanavond. En mijn naam is Bas Martinius. In dit uur ga ik het zo meteen met Monica Overdenking hebben over... ja, daar is hij weer, de Malieveld-rellen. Er zijn 4 nieuwe verdachten voor de rechter gebracht. Er zijn al heel veel mensen hebben voor het hekje gestaan. Er zijn nog veel meer mensen opgepakt. Er moeten er nog een aantal geïdentificeerd worden, geloof ik. Nou, Monica praat ons zo meteen helemaal bij. Ook hoe lang het Openbaar Ministerie nog door denkt te gaan... lijkt me dat dat ook even aan bod moet komen. Verderop in het programma ga ik proberen om met mijn collega contact te maken. Zij is in het Zuiderpark, want Alanis Morissette gaat daar vanavond optreden. Ja, dat is natuurlijk een wereldster. Grote hits gehad. Case Choice staat in het voorprogramma samen met het Nederlandse Craship. En het is natuurlijk heerlijk weer, dus ja, dat wordt één groot feest daar voor zo'n 20.000 mensen in het Zuiderpark. De kopstartplaat komt natuurlijk in dit uurtje nog voorbij. En straks nog een rondje regio. En ook nog een spelletje in zijn achteruit. Dat en meer in Westkom thuis. Laat hem lekker aanstaan, dan hoef je niets te missen. Muziek van Douwe Bob. Het liedje heet With You.

0: Douwe Bob, DJ With You. En daarmee werd het bijna kwart over vijf.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Het Openbaar Ministerie zoekt niet meer actief verder naar verdachten van de Malieveldrellen op 20 september vorig jaar in Den Haag. Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen 10 maanden 74 verdachten geïdentificeerd. Daarvan hebben er 45 voor de rechter gestaan. 15 moeten zich nog voor de rechter verantwoorden. En van 7 is de identiteit nog niet vastgesteld. In de studio mijn collega verslaggever Monika Overdijkink. Monika, het Openbaar Ministerie heeft vanmiddag een persbijeenkomst hierover gehouden. Wat had het OM nog meer te vertellen?
2: Ja, Bas, goedemiddag. Dat er aanwijzingen zijn dat die rellen van tevoren zijn afgesproken, maar geen hard bewijs. Na de rellen bleek, ontdekte de recherche dat er overleg is geweest tussen vertegenwoordigers van hooligans van waarschijnlijk 14 verschillende voetbalclubs in het land. Die hebben bij elkaar gezeten in een café in Den Haag. Maar wat daar nou is besproken, dat is niet duidelijk geworden. En dus heeft het OM geen hard bewijs dat daar is afgesproken om daadwerkelijk te gaan rellen en geweld te gaan gebruiken op grote schaal tegen de politie. Er zijn wel mensen voor aangehouden en verhoord, maar die zijn weer vrijgelaten en hun zaak is geseponeerd, omdat het dus gewoon niet het bewijs ontbreekt.
0: Ja, dat is natuurlijk wel zuur, denk ik, hè?
2: Ja, ja, maar ja, zonder hard bewijs hoef je nou eenmaal niet bij een rechter aan te komen. En dat weten ze bij het OM natuurlijk ook. Dus aanwijzingen zijn niet voldoende.
0: Nee, precies. Van welke clubs waren die hooligans? Weet men dat?
2: Ja, waarschijnlijk in elk geval ADO, want het was natuurlijk in Den Haag. Maar daarnaast,
0: dat is thuiswedstrijd, hè?
2: Ja, AZ. We hebben spandoeken ook gezien uit Leeuwarden, dus dan denk je Cambuur. De betrokkenen kwamen onder andere uit de omgeving van Eindhoven, dus PSV, omgeving Doetinchem, dus de Graafschap. En wat ook wel op pikant was, dat het Openbaar Ministerie vandaag zei, Ajax was er niet bij, want hij heeft de rest blijkbaar mot mee, dus die mochten niet meedoen.
0: Ja, ik heb daar geen kijk op.
2: Ik ook niet.
0: Jij ook niet. Nee. Hebben ze daarmee nu wel de echte geweldplegers te pakken gehad?
2: Ja, het Openbaar Ministerie vindt dat wel. Hè. Bij de opsporing is er 1700 uur aan beeldmateriaal bekeken.
0: Gigantisch veel.
2: Enorm veel. Van bodycams, van politieagenten, van de videowagen van de politie, maar ook van wat mensen op sociale media hebben gedeeld. Mensen die bij de gewone demonstratie waren, zeg maar. Mensen die in cafeetjes in de stad hebben gezeten. Toen die relschoppers de stad introkken en naar het plein gingen en het partijkantoor van D66 bestormden. Er zijn heel veel mensen die dat gewoon gefilmd hebben. Al die beelden zijn bekeken. Er is daar gezocht naar, nou, wie zien we nou het grofste geweld plegen? Wie zien we bij die horeca, bijvoorbeeld, is bijvoorbeeld ook een journalist aangevallen. Herkennen we die mensen op andere beelden? Dus er is ook heel erg gezocht van, oké, we zien iemand daar met een bivakmuts, maar zien we die bijvoorbeeld 3 straten verderop weer zonder zijn bivakmuts? Ja. Oh ja, nou dan ben je de Sjaak.
0: Ja.
2: Zo hebben ze dus uiteindelijk bijna al die mensen toch, degene die het zwaarste geweld hebben gepleegd, hebben ze weten te pakken. Die mensen hebben ook best forse straffen gekregen, hoor. Maximaal 15, 16 maanden. De man die politiewagen, hè, op het Malieveld in brand werd gestoken. We kennen al die beelden nog.
0: Ja.
2: Die heeft 16 maanden gekregen. Een ander heeft 15 maanden gekregen voor het bestormen van een van de politiebusjes waar ME'ers uit probeerden te komen. Die werden weer dat busje in teruggedwongen. Bijna alle railschoppers moesten ook schadevergoedingen betalen. Best veel, hè? 1500 euro in het schadefonds storten bijvoorbeeld. Of vergoedingen aan politiemensen betalen.
0: Ja.
2: Dus het Openbaar Ministerie is uiteindelijk, ja, ze zeiden, tevreden is een beetje een raar woord, maar ze vinden wel dat ze de zwaarste gevallen te pakken hadden.
3: Het onderzoek bevindt zich in de afrondende fase. We hebben inmiddels een kleine 50 verdachten op zitting weten te brengen, die ook grotendeels veroordeeld zijn tot al dan niet gevangenisstraffen of voorwaardelijke gevangenisstraffen, forse werkstraffen. Bijna allemaal hebben ze ook een schadevergoeding moeten betalen. En er staan nog een aantal zittingen gepland de komende maanden.
0: Ja, Monika, waren die rellen nou überhaupt te voorkomen geweest?
2: Nee, dat zegt het Openbaar Ministerie ook. Hè. Zelfs al hadden ze meer pelotons ME geweest dan nog, dat het zo grootschalig uit de hand zou lopen, dat ging ons voorstellingsvermogen te boven, zo zei de plaatsvervangend hoofdofficier van justitie, die was er vanmiddag bij. Dus hij zegt, ja, het was hoe dan ook gebeurd, want ze waren zo uit op die rellen, het was niet te stoppen.
0: Ja, buitensporig, aan alle kanten.
2: Dat was het zeker. Ja, dat zeggen ze ook. Hè. Dat hebben ze ook van politieagenten hebben dat ook verteld. Het is gewoon, we dachten dat we met de Eritrese rellen al iets bizars hadden gezien.
0: Nou.
2: Maar dit duurde nog weer langer en dit waren nog weer 5 keer zoveel mensen.
0: Ja, inderdaad.
2: Dat was bizar.
0: Nou, het Openbaar Ministerie zoekt dus niet meer actief verder naar verdachten. Hè. Ze vinden van, we hebben heel veel materiaal bekeken. We hebben volgens mij nu echt de zure, hè, of de foute appels er wel uitgehaald.
2: Ja, ze zoeken er nog 7. Maar goed, dat is meer. Die proberen ze nog te identificeren. Maar,
0: Okay. Ja. Dus we horen jou waarschijnlijk hier aan tafel vast nog een keer praten over deze zaak.
2: Als ze een van die 7. Ja, kijk, je weet het nooit. Hè. Ze hebben,
0: dat is waar.
2: Ze hebben er heel veel weten te vinden. Ook trouwens, dat is ook nog wel. Een beetje borstklopperij. Onder andere dankzij Opsporing Verzocht en Team West. Bij Team West hebben we vaak beelden laten zien van verdachten. En mede daardoor hebben ze er 20 weten te pakken. Ook omdat blijkbaar in de omgeving van die mensen de publieke verontwaardiging over wat daar is gebeurd, was blijkbaar ook bij familieleden van de verdachten zo erg.
0: Ja.
2: Dat sommige door familieleden naar de politie zijn gestuurd van jij gaat je maar melden, want dit kan niet door de beugel.
0: Oei. Nou, ik spreek je hier misschien nog wel over. Dankjewel, hè.
2: Ja.

0: uit 1985. The Cure, Close to Me. Ja, deze zullen ze ook vast gespeeld hebben op Pinkpop. Zeer recent, want daar stond The Cure ook. En nou ja, bezoekers en recensenten waren unaniem lovend, hè, over het optreden van The Cure daar zo. Het concert werd door het publiek bestempeld als magistraal en fenomenaal. Jong en oud werd geboeid. En ja, er werd ook goed gemusiceerd, want die Robert Smith, het is natuurlijk niet de beste zanger van de wereld, maar die werd toch geprezen om zijn vocale kwaliteit. Hè. Hij deed het gewoon goed. Ja, ze waren hartstikke tevreden ermee. En ze gaven een toegift en die duurde maar 3 kwartier, dus dat was ook mooi.
1: Het Haagse Beatfestival en het Zuiderparktheater komt er weer aan. En deze week geeft Radio West de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring. Jet Rebel, Bo Saris, de Bingtangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je deze week alleen op Radio West.
0: Ja, dat wordt natuurlijk een leuk feestje daar de 16 augustus in het Zuiderpark Theater. Tot aan het nieuws van 5:30, Creedence Clearwater Revival, Up Around the Bend. En daarna onder andere de Kopstaartplaat. En we gaan natuurlijk even schakelen met het Zuiderpark. Yeah.

0: Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
0: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
1: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
12: 17:30 op Radio West, het nieuws met André Kolendree. Goedemiddag.
13: Goedemiddag Bas. De tuinbouw in Zuid-Holland moet flinke veranderingen doorvoeren om toekomst te hebben. Dat staat in de tuinbouwvisie 2050 die de provincie op verzoek van Provinciale Staten heeft gemaakt. De sector is volgens Zuid-Holland nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen, heeft een negatieve impact op de kwaliteit van het oppervlaktewater en tast met het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen de natuur en biodiversiteit aan. Gedeputeerde Meindert Stolk noemt onze provincie een internationaal toonaangevende tuinbouwprovincie met glastuinbouw in het Westland, boom- en sierteelt rond boskoop en boddenteelt in de noordelijke kuststreek. De Zuid-Hollandse tuinbouwsector draagt jaarlijks 10 tot 12 miljard euro bij aan de economie en is goed voor 80.000 banen, aldus de provincie.
12: Precies.
13: In Leiden staan weer speciale pizza-prullenbakken op straat. Het zijn afvalbakken die een extra brede gleuf hebben, waar makkelijk pizzadozen in kunnen. Ze werden 2 jaar geleden geïntroduceerd omdat het geregeld in de parken van Leiden een rommeltje werd.
14: Ja, als je om je heen kijkt zie je toch wel veel afval liggen en inderdaad ook pizzadozen, omdat die dus vaak niet heel erg goed meer in de prullenbakken passen.
15: Normaal zetten mensen hem op prullenbakken en dan waait het allemaal weg. En ja, als het in de prullenbak zit, neemt zoveel ruimte in. Maar als je zo'n speciale prullenbak ervoor hebt, dat is superhandig.
13: Ja, het gaat om 6 prullenbakken en die worden elk jaar voor de zomer in Leiden geplaatst en dan eind september worden ze weer weggehaald.
12: Nou, ik vind het wel slim. Het
13: is heel slim.
12: Ja, als dat een succes is, prima.
13: Ja, het werkt. Ja. De rechtbank in Den Haag heeft weer 3 verdachten veroordeeld voor hun deelname aan de grootschalige rellen op het Malieveld in Den Haag. Vorig jaar september was dat. De hoogste straf, 4 maanden cel, is voor een 35-jarige man die onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 in de Lange Houtstraat. Bovenop de celstraf moet hij ook 15.000 euro schadevergoeding betalen, waarvan een derde aan D66. De andere veroordeelden, dat zijn een 20-jarige man en een man van 46 die een politiebusje bestormde en een aanhouding probeerde te voorkomen. De ene die krijgt 100 uur taakstraf en een maand voorwaardelijk. De andere krijgt dezelfde voorwaardelijke straf en 120 uur taakstraf. Hij was eerder al veroordeeld voor geweldpleging. In totaal zijn er nu 41 mensen veroordeeld voor de rellen op het Malieveld.
12: Oké, Nou, dankjewel, Dre. Gaan we even naar Huub voor het weer.
16: Vanavond en komende nacht worden opklaringen afgewisseld door enkele wolkenvelden, maar het blijft verder droog. De noordwestenwind is matig tot vrij krachtig, maar zal iets afnemen en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 17 graden. Morgen zijn er eerst nog wolkenvelden, morgenmiddag komt er meer zon, ook dan blijft het verder droog. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen ongeveer 23 graden. Donderdag wordt het steeds zonniger, het wordt dan 28 graden en ook vrijdag is het zonnig met maximaal rond 28 graden.
12: Huub, dankjewel hè. Schakelen we met Rijn Baartmans bij de ANWB. Rijn, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Ja, ik zit echt naar een rode kaart van Zuid-Holland te kijken. Want er staat 200 kilometer file. Dat komt door ongelukken en door de werkzaamheden op de A20. Nou, dat merken we op de A4 richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar 30 minuten vertraging. Dan de A12, Arnhem-Den Haag. Tussen Driebergen en Harmelen reken je er 40 minuten extra voor. De A16 richting Rotterdam door de werkzaamheden bij knooppunt Terbrechtseplein. Bijna een uur vertraging. En tot slot de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 20 minuten langer over.
12: Dankjewel Rijn, tot straks weer.
17: Tot straks.
13: En dat is over het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: West komt thuis.

0: deze klanken zullen vanavond niet door het Zuiderpark schallen van Incognito met Jocelyn Brown samen Always There. Nee hoor, maar wereldster. Ze komt uit Canada, Alanis Morissette. Ze gaat er vanavond optreden. En in het voorprogramma de Belgische Case Choice en het Nederlandse Cresip. Nou, mijn collega Anita Jansen, zij is in het Zuiderpark. Aniet, een heel goedemiddag. Is het al een beetje druk bij jou daar zo?
1: Nou, het moet nog allemaal binnenstromen, hoor. Maar hier achter de coulissen zijn... daar zijn mensen zich natuurlijk aan het voorbereiden. Hè? Dat snap je wel.
0: Ja, absoluut.
1: Het ziet er indrukwekkend uit, moet ik je zeggen.
0: Oké, dat is
1: mooi. Het is een heel groot... natuurlijk een enorm podium. En er staat ook een enorm reuzenrad is er neergezet. Dus vanuit dat reuzenrad kan je al die topartiesten hier gaan beluisteren en bekijken. Dat is natuurlijk pure nostalgie, hè, wat hier gebeurt.
0: Oh ja, dat reuzenrad, dat heb ik vroeger niet meegekregen. Maar weet jij dat nog van vroeger? Deden ze dat toen ook?
1: Nee, nou, ik bedoel eigenlijk meer de bands die gaan optreden.
0: In het Zuiderpark, natuurlijk, zijn heilige grond.
1: In het Zuiderpark, ja.
0: Ja.
1: Want toen ik hier net aankwam, toen had ik echt zoiets van... oh ja, al die dingen, al die parkpops die ik ooit heb meegemaakt... die kwamen eigenlijk allemaal wel weer terug, hoor.
0: Ja, ik kan me dat voorstellen, ja. Het is natuurlijk ook heerlijk weer. Het weer hoort ook helemaal bij een optreden daar in het Zuiderpark. Ja, wat wil je nog meer? Een mooi voorprogramma, hè? Ik zei het al, Cresip staat er. Case Choice uit België staat er. En jij hebt heel toevallig ook nog even gesproken met de zanger van de band, hè? Sam Bettens.
1: Sam Bettens, daar heb ik net even mee gesproken. En dat was een bijzonder interview eigenlijk. 30 jaar geleden stonden ze hier ook, hè?
0: Zo.
1: Op Parkpop. Mm-hmm. In 2016 kwamen ze nog een keertje naar Den Haag. En die 30 jaar geleden, toen zijn ze ook in het voorprogramma terechtgekomen van Alanis Morissette.
0: Oh.
1: Dus dat was wel heel bijzonder. En het heeft voor hun echt een enorme push gegeven aan hun carrière eigenlijk. Dus zij traden ergens op en... ze werden benaderd en er werd gezegd van... hebben jullie geen zin om met ons voorprogramma mee te doen?
0: Okay.
1: En de rest is history, eigenlijk.
0: Ja, wat onwijs leuk, joh. Nou, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Ik neem aan dat jij natuurlijk Alanis zelf ook al even voor de microfoon hebt gehad.
1: Nou, dat had ik natuurlijk heel graag gewild. Maar ze wist niet dat ik zou komen.
0: Ach.
1: Dat is jammer.
0: Ja, zo gaat dat dan, hè?
1: We hebben het geprobeerd, maar het management heeft laten weten... dat zij in ieder geval geen interviews geeft. Dus dat is jammer. Maar ik was ook al heel blij met Sam Bettens.
0: Ja.
1: Trouwens wel een heel bijzonder verhaal. Hij is in Amerika gaan wonen.
0: Oh.
1: En tijdens de coronaperiode, toen had hij zoiets van... ik wil mijn blik verruimen. En af en toe is het ook wel eens goed om niet iets in de muziek te doen. En toen is hij gaan solliciteren voor brandweerman.
0: Nee, joh.
1: Ja, dus...
0: Is het allemaal goed gegaan en zo?
1: Nou, dat was best wel een moeilijke sollicitatieprocedure. En hij heeft het best wel een aantal keren moeten proberen.
0: Ja.
1: Uiteindelijk was hij zegt, ja, maar ja, ik ben wel 48.
0: Oh.
1: En hoewel hij ziet er goed fysiek sterk uit en zo.
0: Ja.
1: Maar het vraagt natuurlijk wel wat van je.
0: Ja, ja,
1: maar
0: ja.
1: Dat gevoel van samenhorigheid wat hij ook wel in de band heeft in Case Choice. Hij zegt, dat neem ik dan ook wel weer mee in de muziek eigenlijk.
0: Okay.
1: Dat vond ik wel bijzonder.
0: Ja, dat is mooi. Hey, lopen er al veel mensen om jou heen? Want wanneer begint het eerste voorprogramma? Want dat is een singer-songwriter, geloof ik, hè?
1: Ja, ik heb haar net eventjes horen... dat is een Britse.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb haar net eventjes horen soundchecken. Nou, die moet je in de gaten houden.
0: Oh,
1: ze
0: ja?
1: heet Ruti.
0: Ruti, oké. Okay.
1: Ja,
0: R-U-T-I.
1: Ja. Ja, nou, de deuren zijn open, maar het publiek is nog heel stilletjes, volgens mij. Want ik loop natuurlijk backstage, dus ik kan nog niet zo heel veel zien.
0: Ja.
1: Begreep ook dat er nog wat kaarten over waren. Dus dat het niet helemaal uitverkocht was. Maar volgens mij moet het zo losgaan, hoor.
0: Ja.
1: En ik ga natuurlijk het publiek uitdagen om eventjes wat liedjes te gaan zingen. Dat snap je, hè?
0: Ja, precies. Nou, niet hartstikke mooi. En ik hoor daar inderdaad al wat muziek op de achtergrond. Ik ga lekker een liedje draaien van Alanis Morissette. En jij veel plezier en werk ze daar vanavond, hè?
1: Dat gaat helemaal lukken, dankjewel.
0: Doe. Alanis Morissette, dit was een van haar singles destijds. Thank you.

0: in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op Stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.
1: Tot 7 uur, West komt thuis.
2: Dit is Radio West.
3: Zometeen doen we de kopstaartplaat. Gisteren hadden we Me and You van James McCartney. Inderdaad, een zoon van Paul en Linda McCartney. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord you. Of een goede vertaling. Wat het is geworden, je hoort het

0: Doobie Brothers, What a Fool Believes op Radio West.
1: De kopstaartplaat.
0: Precies 10 minuten voor 6, prachtige tijd voor de kopstaartplaat. Gisteren hadden we dus James McCartney met Me and You als kopstaartplaat. En daarom zoeken we vandaag in de muzikale kettingbrief een plaat die begint met het woord you of een goede vertaling van dat woord. Jan Keizer die schreef gisteravond: hoi Bas, wat een mooie lieve woorden van Geer en van Carla. En wat een prachtig liedje. En vandaag was ook de crematie van mijn vrouw Henneke, dus het is echt een klote dag. En voor morgen, zo schreef hij dus gisteren, dacht ik direct aan een heel mooi nummer wat ik graag zou willen voordragen als kopstaartplaat. The Real Thing, You To Me Are Everything. Van Jan. Jan, heel veel sterkte, jongen. Sam van der Meulen die sluit zich daarbij aan. Die schrijft: hey Bas, voor de kopstaartplaat van vandaag ga ik voor Phil Collins met You'll Be In My Heart. Dit om het, net als met mijn suggestie van gisteren, het nog even in de richting van de musicals te houden. En verder ook omdat dit nummer weer een heleboel zegt over mijn vriendin. En ook van mij nog de condolences en de steun richting Zuid-Afrika aan Jan Keizer. Dankjewel, Sam. Romeo Sattloe, hij schrijft: hoi Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat, Sparko, You and Me. Een fijne uitzending gewenst. Dankjewel, Romeo. Marcel.

Ant. Hij schrijft: hoi Bas, voor de kopstartplaat ga ik voor You Are So Beautiful van Joe Cocker. Alvast bedankt en de groeten van Marcel. Dank Marcel. Carla Slootweg, ze schrijft: hoi Bas, nog even snel een plaatje. Ik moest vandaag naar kantoor. Druk. Ik kies als kopstartplaat The Real Thing, You To Me Are Everything. Groetjes van Carla. Tilly Vertuin, ze schrijft: ha Bas, hier is mijn suggestie voor de kopstaartplaat. You Are The Reason van Calum Scott. Een fijne avond en een groet van Tilly. Tilly, dankjewel. Kees Pronk, hij schrijft: dag Bas, de kopstaartplaat van vandaag wat mij betreft You Got The Love van Florence and the Machine. Deze Britse band, geformeerd rond zangeres Florence Welch, bracht dit nummer uit in 2009. Het is een cover, want het origineel is van The Source en dat is dan weer een alias voor de Britse producer John Trulove. En van True Love zou ik bijna denken dat dat dan een achternaam is van een pornoacteur. Maar dat is dan ook weer niet zo, hè Kees. Dankjewel. Piet van der Poel, hij schrijft: hoi Bas, vroeger had je op Scheveningen Club 192. Ja, vernoemd natuurlijk naar de legendarische frequentie. Golflengte 192 meter waarop Radio Veronica uitzond vanaf de Noordzee. Ik kwam daar vaak en vooral de avonden met Rob Hoeken Boekie Woekie Quartet staan me nog zeer helder voor de geest. En toen ik in mijn zoektocht naar de volgende kopstaartplaat het nummer You Are My Sunshine van Rob Hoeken tegenkwam, was ik in één klap weer terug in die club, in die tijd, tussen de energie, de warmte en het plezier van die tijd. En daarom lijkt het me een mooi nummer om te kiezen om voor te dragen als volgende kopstaartplaat. Met een hartelijke groet van Piet. Piet, bedankt. Koos Endhoven, hij schrijft: hoi Bas, vandaag krijg je een herhaling van een paar dagen geleden. Want ik kom weer met You Can't Always Get What You Want uit 1969 van natuurlijk de Rolling Stones. Het wereldnummer Honky Tonk Woman staat op de B-kant van die single. Met groeten van Koos. Koos, dank. Geert Slootweg, hij schrijft: hoi Bas, voor vandaag heb ik als kopstaartplaat bedacht Daryl Hall en John Oates met het liedje You Make My Dreams. Een fijne uitzending en de groetjes van Geer. En Kok van Mierlo, hij schrijft: hoi Bas, twee keer binnen één week hetzelfde woord, you dus. Geeft mij de gelegenheid om twee keer hetzelfde aan te vragen of bij te dragen. Dus weer Mink de Vil met You Better Move On van het album Coupe de Grâce. Omdat bewegen moet. Groetjes van Kok van Mierlo. Lieve mensen, de kopstaartplaat van vandaag, even een tromgeroffel op de tafel, is de suggestie van Tilly Vertuin, namelijk You Are The Reason van Calum Scott. En ik heb gekozen, Tilly, voetjes van de vloer, voor een uitvoering met een sausje van Tiesto.

0: Een liedje van Caleb Scott in een ander jasje gegoten door Tiësto. Die After Hours remix You Are The Reason. Dat was hem, de kopstaartplaat van vandaag. En ik moet zeggen, het origineel van deze zanger is ontzettend mooi trouwens ook. Maar deze liep ik tegen het lijf. Ik dacht, ach, het is toch zomer. Moet kunnen. Voor morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord reason of reden of een andere vertaling. Stuur je ideetje aan bas@omroepwest.nl. Hetzelfde geldt voor de 70s at 6.
1: Je luistert naar West Komt Thuis.
0: Doen we zo meteen.
2: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
13: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
0: Zometeen in West Komt Thuis.
1: 70s at 6.
0: Een verzoekje, bas@omroepwest.nl. Het is 6 uur, de hoofdpunten uit het nieuws. Bij ons uit de buurt krijg je van André Kolen.
14: De Zoetermeerse conciërge Oscar van der Vee, die meerdere meisjes van de Paulusschool in Zoetermeer heeft misbruikt, moet 7 jaar de gevangenis in en krijgt tbs met dwangverpleging, heeft de rechtbank Den Haag besloten. De straf aan de 58-jarige van der Vee is ook opgelegd voor het heimelijk filmen van leerlingen en het bezit en verspreiden van grote hoeveelheden kinderporno. In Pijnakker-Nootdorp komt er mogelijk een tweede middelbare school. Initiatiefnemers hopen in september 2028 het Casa College op te richten. Sinds deze week kunnen ouders van kinderen van 10, 11 of 12 jaar, die binnen een straal van 15 kilometer van Pijnakker wonen, een ouderverklaring ondertekenen om het initiatief te steunen. De rechtbank in Den Haag heeft weer 3 verdachten veroordeeld voor hun deelname aan de grootschalige rel op het Malieveld in Den Haag vorig jaar september. De hoogste straf, 4 maanden cel, is voor een man van 35... die onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 in de Lange Houtstraat. Een nieuwsoverzicht straks om 6:30, nu het overige nieuws.
0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, zoals het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk.
15: Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio West files en vertragingen bij de ANWB Rijn Baartmans.
16: Regio West blijft erg druk met bijna 200 kilometer file op de teller. Dat zien we onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelof Arendsveen was een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar je doet er 20 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A12 richting Utrecht. Ook een ongeluk. De weg is weer vrij tussen Gouda West en Nieuwerbrug. Maar reken op 15 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 45 minuten extra. De langste file op de A16 richting Rotterdam, want ze zijn aan de weg bezig bij knooppunt Terbrechtseplein. Reken hier op 55 minuten extra. De A20 richting Hoek van Holland, ook door de werkzaamheden bij knooppunt Terbrechtseplein, 25 minuten vertraging.
17: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
18: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
19: Iedereen begrijpt elkaar.
20: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
21: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
22: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
23: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
24: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Michael Jackson, Rock With You, de eerste plaat van vanavond. En ook het eerste verzoekje, aangevraagd door Marco Lotter. Een heel goede avond. West komt thuis. Op de dinsdag is het laatste uurtje altijd gereserveerd voor...
1: 70s at 6.
0: Precies, ik draai alleen maar plaatjes uit de jaren 70. En als je nog een plaatje zou willen aanvragen... dan moet je even een klein mailtje sturen. bas@omroepwest.nl. In dit uur speel ik straks het spelletje In Zijn Achteruit. Natuurlijk een jaren 70 plaat In Zijn Achteruit gezet. Een bekende plaat, mag ik wel zeggen. Een plaat die ook een verhaal heeft. Zeker naar de nabije toekomst toe. Nou, dat is een beetje cryptisch allemaal, maar dadelijk wordt wel duidelijk hoe dat zit. En straks heb ik ook nog het rondje regio. En dan gaan we even buurten in en om Gouda. En Annemer Verrips die schuift zometeen daarom aan hier bij mij in de studio. En ze komt al juichend met de arm omhoog naar binnen gelopen. Annemer, je hebt er zin in, hoor. Dat is mooi om te horen. Goed, voordat het zover is, eerst nog even een verzoekje van Marcel Amt. Het liedje heet Red Hot. Het is van Robert Gordon en Link Ray. My God.

0: Rock and roll op Radio Westen. Robert Gordon en Link Ray. Red Hot heet het liedje.
1: Rondje regio.
0: Bij mij aan tafel Annemerve Rips. En als we het... op dinsdag is het Gouda-dag, hè? Noem ik
2: zeker,
0: al een paar.
2: Ja, ja.
0: Goedenavond, Annemerve.
2: Goedenavond, Bas.
0: Fijn dat je er bent. Ja, rondje regio Gouda. Afgelopen weekend is er bij poppodium So What een benefietconcert gehouden. Want So What heeft het moeilijk. Sloot afgelopen jaar af met een tekort van 70.000 euro. En dat is natuurlijk serieus geld. En met dat evenement hoopt het bestuur de concerthal in de spotlight te zetten om meer bezoekers te trekken en natuurlijk extra geld binnen te halen. Nou, Annemerve, in januari van dit jaar is er een nieuw bestuur opgestaan, hè, om met nieuwe energie weer wat leven in So What te blazen.
2: Ja, ik ben er pas langs geweest.
0: Ja, hè?
2: En het was een hele positieve energie. Echt leuke mensen die er zin in hebben om er wat van te maken. En ik sprak daar onder andere met de voorzitter, Anne van der Veer. Die hebben we aan de telefoon.
0: Ja, dag Anne, goedenavond.
3: Hi, goedenavond.
0: Jullie hadden een Spaanse tapasavond onder andere. Een silent disco en dan ook nog een concert erbij. Hoe kijk je jezelf terug op het weekend?
3: Ja, het was echt een heel geslaagd weekend. We hebben inderdaad alle classics van So What een beetje terug laten komen. Dus een eetcafé zoals we vroeger deden, silent disco. En op de zaterdag hadden we allerlei bands spelen, foodtrucks buiten. En het was helemaal uitverkocht, dus dat was echt super gaaf om te zien.
2: Ja, ik wilde vragen of het je opgeleverd hebt wat je ervan hoopte. Maar dat klinkt dus van wel.
0: Ja.
3: Ja, zeker, zeker. We hadden inderdaad als doel inderdaad en wat financiële steun, maar vooral ook gewoon weer wat zichtbaarheid en bekendheid binnen Gouda creëren. En dat is echt zeker gelukt.
0: Okay.
3: We hadden de wethouder erbij en dus heel veel leuke mensen die geïnteresseerd waren in zowat nog steeds. Dus het was super gezellig.
0: Ja, dat klinkt natuurlijk heel goed, maar dan hebben we altijd de zakelijke kant nog even van dit soort dingen. Een tekort van 70.000 euro, dat is natuurlijk serieus geld. Wat is er nodig om So What toekomstbestendig te maken?
3: Dus wel een klein beetje geld inderdaad, want het ging niet zo goed helaas met So What. En dat zie je eigenlijk wel in heel Nederland, een soort trend waarbij het met de uitgaansgelegenheden gewoon wat minder goed gaat. Dus ik denk dat we aan de ene kant wel wat financiële steun kunnen gebruiken. En natuurlijk gewoon wat meer zichtbaar. Dus wat meer bezoekers en mensen die So What weer willen gaan zien als een leuke plek om uit te gaan.
2: Ja, jullie vertelden mij toen ik bij jullie was die avond dat jullie echt heel goed zijn in het creëren van FOMO, hè, de angst om iets te missen. Komt er nog iets aan waar Bas en ik echt bij moeten zijn?
3: Oeh, goeie. Nou, aankomende zaterdag gaan we ons seizoen afsluiten met een slotfeest. En dan zijn we heel eventjes dicht en gaan we ons voorbereiden op het nieuwe seizoen. Het nieuwe seizoen staat vooral een teken van diversiteit in de programmering. Dus we gaan van alles doen, waaronder ook veel met Goudse jongeren. Dus we wilden gewoon wat meer lokaal talent naar So What halen en daarmee evenementen gaan organiseren. In de hoop dat zij dus ook nog wat meer mensen kunnen aantrekken. Dus ik zou vooral voor die lokale evenementen zou ik een keer langskomen als jullie was.
2: Gaan we een keertje een biertje doen, Bas?
0: Ja, we gaan een keertje een biertje doen.
2: Okay.
0: Hey Anne, heel veel succes met de organisatie al daar. Een hele goede zomer gewenst. Ja, en na de zomer natuurlijk een sprankelend seizoen, hè, zou ik maar zeggen.
3: Ja, gaan we doen. Komt helemaal goed.
2: Heel veel succes.
3: Dankjewel, fijne avond.
0: Dat was Anne van der Veer. Dankjewel, Anne. Jij ook bedankt, Annemerve. Nou, maar hopen dat ze de winter goed doorkomen, wou ik zeggen. Maar het is nog lang geen winter.
2: Jong publiek weten te trekken.
0: Ja. Jonge mensen besteden hun geld natuurlijk anders dan in onze tijd. Vooral in mijn tijd, denk ik. Dus makkelijk is het niet. Ik kan dat wel begrijpen. Maar ja, het is ook zonde als zoiets moois als So What, zo'n poppodium, kapot gaat. Want het is herkenbaar. Je ziet het in veel dorpen en steden natuurlijk. Hè?
2: Zeker. En er zitten nog mensen achter die er veel liefde in willen stoppen. Dus wie weet.
0: Ja, precies. Dankjewel. So far, dat was het rondje Gouda. Dan gaan we gauw een plaatje draaien. Aangevraagd door Roy Lodders. Die wil horen van Santana, de Black Magic Woman. Nou, daar is die voor jou, Roy.

Santana, Black Magic Woman, aangevraagd door Roy Lodders. Volgende verzoekje is van Aad van der Beek en die schrijft: bij deze zou ik nog een keer een plaatje van The Legend of Xanadu van DVD, Dozy, Beaky, Mick en Titch willen aanvragen. Ja, maar natuurlijk joh, daar is die voor jou hoor, Aad. Nou, dat is een classic dit, hè?

plaat met een verhaal. The Legend of Xanadu. Aangevraagd door Aad van der Beek. Volgende plaat, en dat is ook de laatste plaat voordat we richting het dagoverzicht met André gaan. Dat is er eentje van The Cats. One Way Wind, classic natuurlijk. Aangevraagd door Romeo.

0: Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken. Schone sokken. Wat toiletpapier. Zonnebrand, ook handig. Hop. Ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
1: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
0: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
2: Muziek.
0: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
1: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
0: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
2: Hoe moet dat? Oké.
0: Op naar Leidschendam.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Het is 6:30 op Radio West. Het dagoverzicht met André Kolen. Dree, goedenavond.
11: Goedenavond, Bas. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De Zoetermeerse conciërge Oscar van der Vee, die meerdere meisjes van de Paulusschool in Zoetermeer heeft misbruikt, moet 7 jaar de gevangenis in en krijgt tbs met dwangverpleging. Dat heeft de rechtbank Den Haag besloten. De straf is ook opgelegd voor het heimelijk filmen van leerlingen en het bezit en verspreiden van grote hoeveelheden kinderporno. In totaal zijn 19 aangiften tegen Van der Vee gedaan. Het zou gaan om de periode november 2019 tot en met juni 2024. De 58-jarige conciërge kwam bij justitie in beeld tijdens een landelijk onderzoek naar kinderporno. De gemeente Westland is door minister van Asiel en Migratie Van den Brink onder toezicht geplaatst. Er zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers gerealiseerd. Westland is een van de 10 gemeenten die als eerste door de minister op het matje worden geroepen. De asieldiscussie in Westland komt er nog meer mee op scherp te staan. Je hoort fractievoorzitter Remmert Keizer van gemeentebelang Westland.
12: Allereerst moet hij de kraan eens dicht gaan doen. Want als je blijft dweilen met de kraan open, dan schiet dat de hele dweilen ook niet op. We hebben ook een probleem met de beschikbare capaciteit. We vangen hier heel veel Oekraïners op die ook niet meer teruggaan. We vangen statushouders op, we vangen arbeidsmigranten op. De grens van de tolerantie is ergens een keer bereikt. En dan zul je het in andere oplossingen moeten zoeken.
11: En welke oplossingen dat zijn, is volgens Keizer aan de wethouder. De rechtbank in Den Haag heeft weer 3 verdachten veroordeeld voor een deelname aan de grootschalige rellen in Den Haag op het Malieveld vorig jaar september. De hoogste straf, 4 maanden cel, is voor een 35-jarige man die onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 in de Lange Houtstraat. Bovenop de celstraf moet de man 15.000 euro schadevergoeding betalen, waarvan een derde aan D66. In totaal zijn nu 41 mensen veroordeeld voor de rellen op het Malieveld. In Leiden staan weer speciale pizza-prullenbakken op straat. Het zijn afvalbakken die een extra brede gleuf hebben, waar makkelijk pizzadozen in kunnen. Ze werden 2 jaar geleden geïntroduceerd omdat het geregeld in de parken van Leiden een rommeltje werd.
13: Ja, als je om je heen kijkt zie je toch wel veel afval liggen en inderdaad ook pizzadozen, omdat die dus vaak niet heel erg goed meer in de prullenbakken passen.
14: Normaal zetten mensen hem op prullenbakken en dan waait het allemaal weg. Ja, als het in de prullenbak zit, neemt zoveel ruimte in. Maar als je zo'n speciale prullenbak ervoor hebt, dat is superhandig.
11: De 6 prullenbakken worden elk jaar voor de zomer in Leiden geplaatst en eind september weer weggehaald. Den Haag wil officieel meedingen naar de titel Europese culturele hoofdstad 2033. Het huidige college van BMW, dat bijna vervangen wordt, vraagt de gemeenteraad om akkoord te gaan met de Haagse kandidatuur. Daar hangt een prijskaartje aan van tussen de 70 en 100 miljoen euro. De gemeente zou 20 miljoen voor zijn rekening moeten nemen. Vertrekkend wethouder Saskia Bruines.
15: Nou, wij willen laten zien hoe wij als stad het thema vrede en recht ook echt heel concreet in onze eigen stad en onze eigen samenleving vormgeven. Het kan betekenen dat je inderdaad de veelheid aan culturen in deze stad ook op een van de feestelijke manier kan laten zien. Je kan betekenen dat je op punten van... Kijk, kunst gaat altijd over het verbeelden van hoe je tegen de wereld aankijkt.
11: Naast Den Haag zijn ook Groningen en Nijmegen in de race voor culturele hoofdstad 2033. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
10: André, dankjewel. 6:54, het weer met Huub Mizee.
16: Vanavond en komende nacht worden opklaringen afgewisseld door enkele wolkenvelden, maar het blijft verder droog. De noordwestenwind is matig tot vrij krachtig, maar zal iets afnemen en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 17 graden. Morgen zijn er eerst nog wolkenvelden, morgenmiddag komt er meer zon, ook dan blijft het verder droog. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen ongeveer 23 graden. Donderdag wordt het steeds zonniger, het wordt dan 28 graden. En ook vrijdag is het zonnig met maximaal rond 28 graden.
10: Huub, dankjewel. Schakelen we nog naar Rijn Baartmans bij de ANWB. Rijn, hoe staat het op de weg?
17: Na 65 kilometer, dus de meeste files worden korter. We merken vooral nog dat er veel vertragingen zijn vanwege de afsluiting van de A20. En dat merk je op de A16 richting Rotterdam, tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Reken hier 45 minuten extra voor. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Rotterdam richting Breda. Ook bij het knooppunt Terbrechtseplein. 15 minuten oponthoud. De A20, Gouda richting Hoek van Holland. Knooppunt Terbrechtseplein weer. 5 tot 10 minuten vertraging. En tot slot de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid doe je er 25 minuten langer over.
10: Rijn, dankjewel. Goeie dienst verder.
17: Dankjewel. Fijne avond.
10: Joep.
18: West komt thuis.
10: Mailtje binnengekregen van Martin Mulder, die schrijft: had jij vroeger ook plaatjes met een dubbele groef? Dat wil zeggen, 2 liedjes op 1 kant, op een 7-inch. Dit was er 1 van. Pop Music.

Twee liedjes dus op één kant, zo'n 7-inch. Dit liedje was er dan één van. Ja, dan ben ik benieuwd, Martin, wat dan het andere liedje was. Want dat hoor je verder nooit op de radio, volgens mij. M. Pop Music was dat. Een mail binnengekregen van Ria van der Kooi. Ze schrijft, hey Bas, in 1979 deden mijn man en ik een roadtrip van een half jaar door de USA en Mexico. En in die tijd kwam het nummer van Cliff Richard uit, We Don't Talk Anymore. Als je dat draait, dan ben ik weer even helemaal terug op de highway, op weg naar het volgende National Park. Alsjeblieft, Ria.

0: Deze hit van Cliff Richard brengt Ria van der Kooi weer even helemaal terug naar de tijd dat zij met haar man een roadtrip maakte door de USA en door Mexico. We don't talk anymore, Cliff Richard.
1: In zijn achteruit.
0: Doen we zo meteen weer dat spelletje. En leuk als je meedoet. Gaat niemand winnen. Het gaat om het meedoen natuurlijk. En kijken, je eigen kennis testen van de popmuziek. Van toen en van nu. Nou, het gaat natuurlijk om toen. Want het is de jaren 70 vanavond. Op de dinsdag. Het gaat erom te beantwoorden. Welke plaat is dit?

Nou, als je dat nou denkt te weten, stuur dan... Nee, dan moet je geen mailtje sturen. Dan moet je gewoon even opbellen natuurlijk. 070-390-5454. Dan een plaatje op verzoek van Kees. Want vooral zijn vrouw is hier helemaal gek op. Hij schrijft, vorige week zijn we naar de nep Bee Gees geweest. Hier in het Circus Theater. Het was goed, man. En vooral bij dit nummer zag ik mijn vrouw Greet helemaal wegzwijmelen. How deep is your love?

0: Aangevraagd door Kees Pronk van Op Scheveningen. Speciaal voor zijn vrouw Greetje, die helemaal wegzwijmelt bij de muziek van de Bee Gees en vooral dan dit liedje. Dus Kees, ik ga ervan uit dat je nou een week niet hoeft af te wassen.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, en dan dat spelletje met dat fragmentje in zijn achteruit. Natuurlijk een plaat uit de jaren 70. Een bekend plaatje ook hoor, absoluut. Met een Haagse link. En sterker nog, met een link ook naar de relatief nabije toekomst. Nou, leg ik zo meteen allemaal nog wel uit. Maar ja, welk plaatje is dat dan? Als jij dat denkt te weten en je twijfelt, dat mag ook natuurlijk. Bel gewoon 070-390-5454. Nou, over welke plaat gaat het nou? Nou, dit is die plaat, maar dan in zijn achteruit.

0: Ja, wat is dat nou? 070-390-5454. Het is een bekend plaatje. Absoluut. 070-390-5454. De koning is niet voor niks de koning. De koning belt gewoon, ook als het wat moeilijk lijkt te zijn. Adrie, een zeer goede avond.
1: Ciao, buonasera.
0: Ah, je spreekt ook een lekker bekkie over de grens, hè?
1: Ja, goed, hè.
0: Daarover gesproken, is dat dan een favoriet vakantieland van jou bijvoorbeeld, Italië?
1: Ja, eigenlijk wel. We hebben er ook wat vrienden wonen, dus ja.
0: Wat goed, joh. Ja, want ik heb jou er wel eens meer op betrapt. Jij spreekt wel gewoon een klein bekkie Italiaans.
1: Ja, ik denk, ik ben ook een beetje talengek, dus dat...
0: Oh, wat leuk, joh. Ja, ja. Wat spreek je nog meer? Of waar oefen je mee, zeg maar?
1: Frans, Duits.
0: Mm-hmm.
1: Niet die artiest, hoor, maar ja. Ja, je moet het af en toe gebruiken en dan met de toerist op de tram dan oefen ik het gewoon weer.
0: Leuk, joh. Ja, wat grappig. Ja, en dat zal wel gewaardeerd worden.
1: Ik haal heel veel uit de songteksten.
0: Oké. Okay. Ja, dan moet je er wel heel serieus naar luisteren, naar die songteksten.
1: Ja, en dan wil ik ook precies weten wat het betekent. En dan gaat er een wereld voor je open, joh.
0: Ja, grappig. Ja, ja, leuk Adrie. Leuk dat je daar zo op die manier mee bezig bent. Nou, blijf lekker hangen. Jij mag zo meteen als eerste. Ja, en dan heb ik, ik zou bijna zeggen een stadsgenoot. Dat is niet helemaal waar natuurlijk, want we schakelen naar Rotterdam. Daar zit Alex van Stenis. Alex, een heel goede avond.
2: Goedenavond, Bas.
0: Ja, het duurde even voordat ook jij dan over de streep getrokken bent. Is het fragmentje toch wel een beetje moeilijk?
2: Nou, we moeten even opzoeken. Ik wist wel een beetje, maar we moeten even precies het goede puzzelstukjes bij elkaar leggen, zeg maar.
0: Oké. Nou ja, of dat gelukt is. Ja, misschien mag je het zo meteen laten zien. Je weet het maar nooit. Ik laat het fragment nog een keer horen met nog één keer een oproep erbij. 070-390-5454. Dit is de plaat in zijn achteruit. Welke plaat is dit?

0: Ja, nou, als je het denkt te weten of je bent niet helemaal zeker, dan kun je altijd een snipperhintje vragen. Een snipperhint is natuurlijk een klein stukje van de plaat, maar dan in zijn vooruit, waardoor je dus in één keer op het goede spoor gezet zou moeten kunnen worden. Ben ik toch weer bij jou, Adrie, want als ze niet bellen, dan betekent het gewoon dat we de boel gaan inkoppen, vind je niet?
1: Ja, nou ja, wat is je prijs?
0: Je gelooft het niet, de mussen die vallen weer van het dak. Je krijgt van mij een paar Omroep West sokken.
1: Oh, nou, maar die heb ik al, dus die gaan dan naar Alex.
0: Oké, okay. Nou, Alex...
2: Dankjewel,
0: wordt er geroepen. maar dan moet je eerst nog even het goede antwoord geven, hè? Even. Ja.
1: Oh ja. Ja. Dat is dan... Ik zal even Salvatore nadoen. Is een Gruppo Sportivo... met Disco Really Made It.
0: Ja, grote klasse natuurlijk. Adrie Bel uit Vlaardingen. Jij kopt ze toch ook allemaal makkelijk ingewonen. En Alex, ja, of je nou het goede antwoord had gegeven of niet, maakt niet uit. Die sokken die zijn voor jou. Oh,
2: ja,
0: daarom. Alex, heb jij iets met Gruppo Sportivo? Ken je hun muziek? Vind je dat leuk?
2: Ik vind het wel leuk, hoor. Ik luister nou van alles. Dus,
0: Oké, jij bent een alleseter.

0: Ja, en daar dan weer over gesproken. Adrie, heb je al gegeten?
1: Ja, wij zijn ook omnivoren eigenlijk. Of, ja.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou ja. En ook muzikale omnivoren dan, hè?
1: Als toetje geitenyoghurt met verse aardbeien.
0: Hoi. Oei, oei, oei. Dat klinkt aan de ene kant bijzonder, aan de andere kant klinkt het ook heel erg lekker. Ja,
1: ja, heel gezond ook. Dus,
0: ja. Ja, precies. Ja, Alex, heb jij al gegeten?
2: Nee, ik wacht nog even dat het wat koeler is, want het is nou 30,5 graden binnen.
0: Oh joh, woon jij onder een plat dak?
2: Nee, driehoog.
0: Driehoog, ja oké. Okay. Maar ja, en, ja. En je dak, nou ja, maakt niet uit. Het is gewoon heel erg warm.
2: En er zit nog een laag boven.
0: Oh ja, ja. Nou ja, dan is het heerlijk hè, dat je die Omroep West sokken van mij krijgt.
2: Ja.
0: Eigenlijk van Adrie. Ja. Oh, oh, oh, oh. Nou, ja. Alex, ik zou zeggen, houd het hoofd koel, hè?
2: Ja, maar het is hier ook ander gewoond als straatniveau, dus dat scheelt wel daar.
0: Oké, okay, nou ja, goed. Doe je best, hou het uit.
2: Aan.
0: Ja, precies. Ja. We krijgen nog een paar warme dagen, maar houd het gewoon koel en dan komt het wel goed. Groetjes, Alex. Bedankt voor het meedoen.
2: Ja. Graag gedaan.
0: Oké. Okay. Adrie, zit je ook nog een beetje voetballen te kijken met één oog toevallig, of niet?
1: Nee, ik ben niet echt een fan. Maar...
0: Nee, ik ook niet. Maar...
1: Die rode kaart corrupte actie vond ik wel heel grappig.
0: Ja, dat was toch wat, hè?
1: Vooral dat doosje van die bellen.
0: Ja. Oh ja, ik heb dat niet gezien, maar ik kan me dat helemaal voorstellen. Maar het is toch te schaamteloos voor woorden wat daar gewoon openlijk gebeurt, hè? Hoe kan dat, joh?
1: Ik had zoiets van... zo die politiek bedrijft... Ja, er zijn geen wetten, er zijn geen regels.
0: Nee, ik sta overboven. Ik doe maar wat gewoon, ja, precies.
1: Ja.
0: Nou ja, de Belgen
1: hebben... Iedereen krapt erin bijna, omdat ik zoveel geld heb.
0: Ja, want hij is ook nog een miljard rijker geworden met cryptomunten, hè? Hij heeft op een gegeven moment geroepen van crypto, dat wordt het helemaal. Nou, dan stijgen die koersen natuurlijk als een malle. Nou, dan zit die snor. En dan...
1: Breek me de bek niet open.
0: Hou op, schij uit.
1: Die Venezuela ook nog en ook.
0: Ach. Laten we lekker naar een anti-disco plaatje gaan luisteren van Groepo.
1: Helemaal Haagse trots.
0: Zo is het maar net. Dat was de oplossing van Ins en Achteruit. Een fijne avond allemaal. Disco really

0: Ja, Grupo Sportivo is niet voor niks de plaat in zijn achteruit vanavond. Disco Really Made It, natuurlijk een grote hit uit de jaren 70. Maar ik moet er ook nog even bij zeggen dat Grupo samen met de Bombita's natuurlijk op het Zuiderpark, in het Zuiderpark Theater speelt, natuurlijk op het Haags Beat Festival. En denk eraan, het is hun allerlaatste tour. En het behoort natuurlijk ook tot de laatste kansen om naar die band te gaan kijken. Dus hou dat in de gaten. En dat was ook de reden dat Grupo de plaat in zijn achteruit was. Tot morgen allemaal.
1: In onze straat gaan we dus hier een heel grote geveltuin maken. Aan deze kant en ook nog hier langs de regenton gaan we dat doen.
2: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
3: Weet je, het is natuurlijk wel een straat. Het is heel veel stoep, heel veel steen. Ja. Ja. Het is niet alsof je hier in een park woont of zo. Nee.
4: De Herderslaan is wel een relatief groene straat. Zeker ook als je kijkt naar de rest van de buurt hier aan de rand van het centrum en de Schilderswijk.
5: Ja, hoe fijn is dat als je een stukje groene oase in de Schilderswijk hebt?
2: Je ziet het in de groenste straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
13: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
12: Nog niet helemaal dus.
13: Tja, die administratie. Toevallig tips?
12: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
13: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
12: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
15: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
16: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt die niet. De vierde etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Er staan nog een paar files in de regio met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is wel op de A4 richting Den Haag, tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet. Het rijdt langzaam 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het ook druk tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. 9 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de A16 Breda richting Rotterdam. Wordt aan de weg gewerkt op de A20 ter hoogte van knooppunt Terbrechtseplein. En daarom sta je daar 30 minuten in de file.
18: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
19: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
20: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
21: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
22: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
23: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

on fire. For you. For you all.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de zes van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïnse aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïnse grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïnse aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
7: Start nu met adverteren en ga naar OmroepWestAdverteren.nl.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

goed. Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland, Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Metz de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetzdebedderij.nl.
8: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
9: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
10: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, blad, werk en beroemd.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.
1: Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces. All alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aanfietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer? Vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja. Na mijn dood help ik mensen in nood.
7: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
8: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
9: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
10: Tot 11 uur, romantiek op

0: In onze straat gaan we dus hier een heel grote geveltuin maken. Aan deze kant en ook nog hier langs de regenton gaan we dat doen.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Weet je, het is natuurlijk wel een straat. Het is heel veel stoep, heel veel steen. Ja. Ja. Het is niet alsof je hier in een park woont of zo. Nee.
3: De Herderslaan is wel een relatief groene straat. Zeker ook als je kijkt naar de rest van de buurt hier aan de rand van het centrum en de Schilderswijk.
4: Ja, hoe fijn is dat als je een stukje groene oase in de Schilderswijk hebt?
1: Je ziet het in de groenste straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Het Haags Beat Festival en het Zuiderparktheater komt er weer aan. En deze week geeft Radio West de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring. Jet Rebel, Bo Saris, de Bingtangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je deze week alleen op Radio West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
0: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
11: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
12: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Meteen beginnen met besparen. Iungo.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Wat is het toch met mij dat ik vandaag hoopte dat Messi van Egypte zou verliezen en dat ik al jaren fan ben van Ronaldo. Goed, ik heb zo mijn voetbaltechnische redenen, maar het verschil wordt ook gemaakt door het banale feit dat ik in Lissabon ooit een kamer had in het Cristiano Ronaldo Hotel. Moet zeggen, lekker ruim, ook schoon en uitstekend geslapen. Enig minpuntje, ik werd vanaf elke muur toegelachen door mijn ijdele Portugese vriend. Goedenavond, welkom bij het Oog. De rechtszaak tegen de zes van Breda moet na 33 jaar opnieuw. En dat terwijl de verdachten al lang weer op vrije voeten zijn. Tientallen wetenschappers die in de VS onder druk staan kunnen door hulp van het Tulpfonds nu in Nederland terecht. En een stokoud en duur manuscript over koning Arthur en tovenaar Merlijn gaat onder de hamer bij Christie's. En Steffi Rijmers maakte een indringend fotoboek over plekken waar de maffia van Calabria huishield. Dan gaan we denk ik eerst een flits maken met het voetbal. Klopt dat? Achtste finale van het WK, Zwitserland, Colombia. Over, zal ik maar zeggen, naar Chris Bobbe.
3: Ja, Wilfried, dat klopt. 0-0 hier bij Zwitserland, Colombia. We zitten in de derde minuut van de tweede helft. Invaller Gibril Sow aan de kant van de Zwitsers kreeg een opgelegde mogelijkheid. Echt een perfecte teruggetrokken bal bij de tweede paal. Hij had hem voor het inschieten. Maar ja, als je hem dan echt zo lekker krijgt, wil je hem lekker hard raken. En die arme Sow ging onderuit en schoot ondertussen huizenhoog over de eerste helft. Nou, was niet een van de helften die we zullen onthouden van dit toernooi. Met 38 teams zijn we hier begonnen. 104 wedstrijden. De meeste hebben we al achter de rug. En de eerste helft van Zwitserland-Colombia. Ik denk dat het boeiende was om het gras te zien groeien. In ieder geval is de tweede helft hoopgevender begonnen met die grote mogelijkheid voor de Zwitsers. Wie wordt de tegenstander van het Argentinië van Messi? Overigens, het Cristiano Ronaldo Hotel. Daar ben ik ook bezig slapen.
2: Oh, ja?
3: Ja, ik ken het. Ja. Het is echt, je weet niet echt van gekkigheid wat ze allemaal doen met de naam Cristiano Ronaldo. Maar er is ook een hele bekende meme. Het gaat over een aantal mensen zitten dan in een bus. En die krijgen dan instructies van de Portugese buschauffeur. Die zegt, joh, de uitgang is aan de rechterkant. We lopen hier ook aan de rechterkant in Lissabon. Maar één regel moet je altijd onthouden. Cristiano Ronaldo is the best player in the world, zegt hij dan. En als je daarmee eens bent, dan mag je de bus verlaten. Dus
2: mooi.
3: Het is natuurlijk in Portugal een grote naam.
2: Ja, is het zeker. En het hotel was echt goed. Moet ik vandaag zeker. Zo genoot ik net van de teruggetrokken bal van Sow. Zo zei je ook wat moois. Wellicht spreek je straks nog.
3: Ja, dankjewel.
2: We gaan over naar het nieuws van
1: dinsdag 7 juli.
2: De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld voor fraude met Europees geld.
4: Ze is schuldig, maar krijgt strafvermindering. En dus kan Marine Le Pen zich juridisch gezien verkiesbaar stellen.
2: Eerder mocht ze niet meedoen aan de presidentsverkiezingen, omdat ze als straf 5 jaar niet verkiesbaar mocht zijn, maar
5: die onverkiesbaarheid, die is volledig weg.
2: Wel moet Le Pen een jaar lang een enkelband om. Die zou ze dan ook moeten dragen tijdens het campagnevoeren.
4: Zelf heeft ze eerder gezegd dat campagnevoeren met een enkelband om, dat niet gaat.
2: Ondanks dat heeft Le Pen vanavond gezegd dat ze in cassatie gaat tegen het vonnis en volgend jaar toch meedoet aan de presidentsverkiezingen.
6: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
2: Meer dan de helft van de Nederlanders wil dat de erfbelasting omhoog gaat. Een goed idee, zegt deze expert.
7: We zien dat vermogen zich concentreert en wordt doorgegeven naar een kleine groep kinderen. En dan komt dat niet de maatschappij ten goede.
2: Want?
7: Dat staat op gespannen voet met het idee van gelijke kansen, met het zorgen dat welvaart zich verspreidt.
2: Ja, maar de erfbelasting is toch de meest gehate belasting van allemaal? Nou, dat
8: klopt deels. Die groep die pleit voor afschaffing, die is groter dan bij andere belastingen.
2: En toch wil dus een grote groep mensen dat de belasting omhoog gaat. Maar voor hen heeft de minister een teleurstellende boodschap.
9: Dit kabinet gaat niet tornen aan de erfbelasting. We waren het niet voornemens en we gaan het ook niet doen.
2: Groot feest in België vannacht en vandaag. Ja hoor, want de Belgen versloegen vannacht de VS op het WK voetbal. En die overwinning smaakte zeer zoet.
10: Ik denk de wraak die we moesten nemen ten opzichte van Toep en Infantino, dat we die echt wel genomen hebben.
2: De rel rond de Amerikaanse Spelen, wiens schorsing werd opgegeven na een relletje tussen Trump en Infantino, gaf de Belgen extra kracht.
11: Ja, het gevoel dat je niet alleen speelde voor eigen land, maar voor iedereen daarbuiten, ook effectief gewoon voor de sport in het algemeen.
2: En deze commentator kon zijn geluk niet op.
12: 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit!
2: En dus gaat België naar de...
13: Jawel! Kwartfinale!
2: Zo is dat. In Brabant werd vandaag de dag van de zachte G gevierd, ter ere van het Brabants dialect. Die kan maar met één snack gevierd worden.
14: Ja, ik ben een lekker worstenbroodje aan het maken in de vorm van een G. Dat is gewoon hetzelfde als een normaal worstenbroodje, alleen dan in de vorm G.
2: Schitterend. Een dialect spreken schept een band.
15: Het creëert natuurlijk een groepsgevoel. Dus je kunt je echt thuis voelen in je dialect, ook als je het niet van huis uit als moedertaal spreekt.
2: En voor de mensen die zich thuis willen voeden in het Brabants hebben de mannen van het programma Draadstijl een cursus opgezet.
16: Welkom bij les 3 van de cursus Brabants. Heb je dat gezeten gehad? Ja, minder dan werkelijk. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe heb je dat gedaan? Zin 3. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Zover les 3 van de cursus. Heb je dat gezeten gehad? Ja, minder dan werkelijk. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Heb je dat gedaan? Houdoe.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, sommige mensen mogen de krant van morgen al wat eerder zien. En een daarvan is Jan van de Putten.
17: Ja, er zijn nog maar weinig groene daken, staat in Trouw. Zonnepanelen genoeg, maar natuur op het dak is nog steeds een zeldzaamheid.
2: Voor het eerst is er een landelijke inventarisatie gedaan door Natuur en Milieu en de stichting Rooftop Revolution.
17: Slechts 0,5% van de daken is groen. Een groen dak wordt minder heet en vangt regenwater op. Maar ja, volgens de onderzoekers blijft een enorm potentieel onbenut.
2: Aalten in het oosten van Gelderland snapt er niets van, staat in de Volkskrant. Waarom moeten zij daar als een van de eersten op het matje komen bij asielminister Van de Brink?
17: De wethouder daar erkent dat zijn gemeente niet voldoet aan de spreidingswet, maar er wordt aan gewerkt en de wethouder is van pro, dus voorstander van een solidair asielstelsel.
2: Dus waarom Aalten als eerste? Zouden wij, zegt de wethouder, door de plaatsnaam die begint met AA bovenaan het lijstje zijn beland?
17: Wie van scheepswrakken houdt, moet morgen in de Telegraaf kijken. Archeologen zitten namelijk met een mysterie. In de Waddenzee, pal bij het wrak van een VOC-schip, blijkt nog een schip te liggen.
2: Ze liggen op het Burgzand en zo'n beetje op elkaar. Het ene schip, genummerd BZN3, was in 1985 het eerste Rijksmonument onder water.
17: En nu is er nog één ontdekt, de BZN21. Er zijn wat dingetjes uit het water gehaald, een scherf, een hondenbotje. En de archeologen hopen dat jaarringen in het wrakhout wat meer duidelijkheid brengen.
2: In het Parool staat deze zomer een serie foto's van Airbnb-eigenaren. Wat zijn de ervaringen zo met hun gasten?
17: Nancy uit Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 11 jaar... al heel wat types in haar logement gehad. 4 studenten uit Hongkong, die maakten er een bende van. En een Amerikaanse mevrouw die werd ziek en bevuilde het hele bed.
2: En nu had ze 4 Engelse ravers. Die kwamen naar Amsterdam om eens flink uit hun dak te gaan. Maar lieten alles keurig achter, inclusief een doosje paracetamol en een briefje van €20.
17: En als u nu even aan de geur van pindakaas denkt, dan vertel ik dat die er weer ligt. De pindakaasvloer van Wim T. Schippers. Postuum, een 6-kantige uitvoering in het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. NRC heeft een verhaal met bouwtekeningen.
2: 400 kilo pindakaas gaat erop. 40 emmers van 10 kilo is dat. Goed voor zo'n 26.700 boterhammen, rekende de krant uit.
17: En het smeren was heel zwaar werk, vertellen de museummedewerkers. Mooie, egale laag moest het worden, van 2 centimeter dik. Dat was lastig. En voor bezoekers met een pinda-allergie staat er een bordje bij die vloer.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Olivia Dean met So Easy. En dat stond er tussen haakjes, To Fall in Love. De rechtszaak tegen de zes van Breda voor de moord op oma Mok in 1993 alweer, moet opnieuw, zo adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Want als het gerechtshof destijds had geweten van nieuw ontdekte DNA-sporen, dan waren de verdachten mogelijk vrijgesproken. Over deze zaak maakte onderzoeksjournalist Joost van Wijk de documentaire serie De Restaurant Moord, zo even geleden, uitstonden KRO-NCV en die eindigde toen zo.
1: Waar hoop jij nu op?
2: Op gerechtigheid, op vrijspraak. Dat het nou komt, eindelijk komt. En dat gaat ook gebeuren ook, hoop ik.
3: Maar er is altijd hoop dat de waarheid kiest toch boven tafel komt.
0: Er blijft altijd hoop. Joost, goed dat je er bent. Wie hoorden we hier?
4: Dit zijn de drie mannelijke verdachten van de zes van Breda. En die hebben ook in onze documentaire serie een belangrijke rol. Met hun en eigenlijk zoveel mogelijk betrokkenen hebben we teruggekeken naar die zaak. En eigenlijk gekeken naar, als je nu 30 jaar later terugkijkt naar die zaak, wat kunnen we dan opnieuw ontdekken en vinden? En ja, dat is eigenlijk een hele hoop geweest. Een hele hoop nieuwe informatie. En uiteindelijk hoop je op een gegeven moment dat er zo'n stap komt en dat het ook in de juridische werkelijkheid een vervolgstap krijgt. Ja, en dat is vandaag gebeurd.
0: Ja. Maar we gaan nu even terug in de tijd, want ik dacht de zes van Breda. Bij mij ging er ook een belletje rinkelen, maar ook niet helemaal. En we hoorden dus net een van de drie mannen, maar ook drie vrouwen bij. Ja. Wat is er gebeurd?
4: Ja. Destijds? Nou, het draait allemaal om de moord op oma Mok. Zij werd op 4 juli 1993 doodgevonden in haar Chinees restaurant. Daar is toen een enorm politieonderzoek op gestart. Wel midden in de zomer, wat meteen heel rommelig verliep. En op een gegeven moment liep dat ook na 2 maanden ook al heel plotseling af. Toen is het eigenlijk een tijd best stil geweest. Zaak niet opgelost. Totdat de zaak werd heropend. En dat ging eigenlijk ook weer heel atypisch. Want het gekke is, als je naar dat onderzoek kijkt, dat eigenlijk de politie maar één ding heeft onderzocht. Die hadden namelijk hun vizier gezet op 6 jongeren uit Breda. En ze hebben eigenlijk alleen maar gezocht naar bewijs om te kijken of dat deze jongeren de moordenaars waren op oma Mok. En er is eigenlijk naar niets anders gekeken dan dat. En vervolgens, en dat is gewoon bijzonder aan hoe die veroordelingen zijn gegaan, is dat ze veroordeeld zijn op puur en alleen verklaringen. Geen enkel ander bewijs. Geen DNA, geen getuigen, maar puur op verklaringen onderling.
0: Ja, maar hebben zij wel toegegeven?
4: Ja, uiteindelijk hebben drie verdachten, de vrouwelijke verdachten, langzaam steeds meer zijn ze gaan verklaren. En wij doen als KRO-NCV meer onderzoek naar groepsdwalingen, zoals we dat noemen. Zaken waar meerdere verdachten zijn, waar geen onderliggend bewijs is. En waarin je dus ziet dat het bewijs uit de verhoren moet komen. En dan moet je eigenlijk al heel erg voorzichtig zijn. Want ja, het is eigenlijk net als bij een groep kinderen. Als je vraagt van wie heeft dat snoepje gestolen, ja, dan gaat iedereen naar elkaar wijzen. Ja, en dat is eigenlijk wat hier ook gebeurt.
0: Ja, maar het is niet zo dat je op een gegeven moment zegt, ik heb het wel gedaan.
4: Nee, dat gaat allemaal heel sluipend en langzaam. En uiteindelijk kun je in een positie komen in zo'n verhoorhok. Dit waren ook hele jonge verdachten. Hè. Ze waren echt net 18, 19. Ze kwamen ook echt allemaal uit een kwetsbaar milieu. En ja, het is gewoon een hele ingewikkelde dynamiek. Ook heel moeilijk om hier in een gezellige studio te voelen wat de dynamiek is van een verhoorhok. Maar dat je daar in een hele benauwde positie kan komen, waarin je op een gegeven moment, en vooral als de politie daar ook naartoe duwt, op een gegeven moment denkt van, ja shit, ik weet niet wat ze in het hokje hiernaast zeggen. Ja. En ook de politie zegt dat ook, hè, van er wordt daar over jou verklaard, dus je kan beter je eigen verhaal. En dan kun je verleid worden om te zeggen van, ja, nee, ik heb alleen op de uitkijk gestaan.
0: Maar en moet je dan nu zeggen dat die zes mensen dus allemaal het idee hebben gehad, ja, maar ik ben onschuldig, maar ik zit wel vast.
4: Hoe lang? Nou, kijk, die jongens hebben altijd gezegd, ik heb hier niets mee te maken. Ik heb hier ik heb het niet gedaan. En
0: die vrouwen stonden op de uitkijk, begreep ik. Hè?
4: Ja, zo begint het verhaal dan vervolgens. Ja. Hè, dan denken ze ook van, ja, dan heb ik de minste schuld en dan kom ik daar misschien mee weg. En langzaam, ja, op een gegeven moment wil de politie natuurlijk meer details horen. Dus naarmate die verhoren verder gaan, gaan ze het steeds meer details geven. En dus onbewust maken ze zichzelf ook dus steeds verdachter.
0: En hoe lang hebben ze gezeten?
4: Ja, het zijn dus celstraffen geweest van 2 tot 3 jaar voor medeplichtigheid, waar de dames voor zijn veroordeeld. En de mannen zijn echt voor 12 jaar de bak in gegaan.
0: Ja, en jij hebt ze gesproken nadat ze weer vrijgekomen zijn. Hoe zijn die mensen, iedereen zal er anders onder zijn, maar hoe zijn ze daaronder? En kon je ze ook allemaal spreken nog?
4: Nou, dat was dus heel ingewikkeld. Eigenlijk is ja, het ding wat iedereen had, is ze waren gewoon helemaal murf. Dit sleept al 33 jaar. En er is zelfs al een hele herziening geweest. Hè. Er is al een keer die hele zaak heropend in 2015. En dan hoop je eigenlijk dat dan de onderste steen boven komt. Maar wat wij ook gezien hebben in ons onderzoek is van nee, dat is helemaal niet het doel van zo'n herziening. Het is een hele juridische werkelijkheid waar dan naar gekeken wordt. En op allerlei juridische dingen een enorme discussie geweest over of dat een bloeddruppel nat was of droog. Ja, daar kun je van alles van vinden. Allemaal rapporten over schrijven. Maar
0: jij kent deze zaak goed. Is die herziening van nu terecht?
4: Ja, die herziening is zeker terecht. Nou, omdat wij hebben dus 2 jaar lang onderzoek gedaan naar deze zaak. En hebben eigenlijk veel meer boven tafel gebracht dan waar de herziening nu alleen over gaat. Hè. Dus we weten nu heel goed waarom ineens dat vizier op die 6 jongeren was gericht. Dat komt heel erg door een teamleider die dit voor het eerst deed en daarvoor wijkagent was en deze groep gewoon kende. Werd heel schimmig over gedaan. We hebben boven water gehaald dat er eigenlijk een soort heel geheim onderzoek naar vooraf is gegaan. Wat helemaal niet in de boeken is opgenomen, maar wat wel dus heel erg voor die tunnelvisie heeft geleid. En waar we achter zijn gekomen is dat er een hele belangrijke getuige is geweest die zegt, ik denk te weten wie oma Mok heeft vermoord. Dat zijn 2 Zuidoost-Aziatische mannen. En daar is onderzoek naar gedaan. En dat is vervolgens om hele vage redenen stopgezet. Ja,
0: maar er was wel DNA gevonden, hè?
4: Ja, en weggehouden dus voor de rechters. Dus ja, dat is heel cruciaal dat er een getuige is die wijst andere daders aan, ja, dan de 6 waarvan die teamleider zo overtuigd is. En dat je dat uit een dossier houdt is heel kwalijk. En vervolgens is er dus op plaatsdelict is een bloedspoor gevonden. Dan zou je meteen denken, en dat dachten ze bij de politie ook, van nou, nu is het kat in het bakkie, want we hebben een bloedspoor. Als dat matcht met de daders, dan, of met de verdachten, dan zijn we rond.
0: Ja. Ja,
4: wat was het verhaal? Het matchte niet. Dus dan kun je 2 dingen doen. Dan kun je of denken van, hey shit, zitten we nou wel goed met onze daders, of we maken dat bloedspoor minder van belang.
0: Ja. En hoe is dit nu voor na vandaag, nadat bekend is geworden dat die zaak heropend wordt, hoe is dat? Heb je die mensen kunnen bellen al? De verdachten, ja, die inmiddels vrij zijn?
4: Nou, een aantal heb
0: hoe
4: ik.
0: Hoe voelen zij zich daaronder?
4: Heb ik gesproken. Ja, die zijn gewoon heel voorzichtig met hun blijdschap. Omdat ze al zo vaak hoop hebben gehad, gehoopt hadden van oh, nu gaat het gebeuren. En iedere keer is dat op zo'n enorme teleurstelling uitgedraaid. Ja. Dus dat proef je nu ook.
0: Maar ze hebben wel dat advocatenduo Knoops in de arm genomen. Ja. Of misschien via jullie gaan, weet ik niet. En kunnen die daar iets uitslepen? Zal ik maar even op zijn.
4: Nou ja, kijk, die zijn ook heel volhardend geweest. Hè. Ja. Dus dat DNA-onderzoek hebben zij heel erg aan getrokken om dat te blijven onderzoeken. Veel mensen hadden denk ik al lang gezegd van joh, we zijn er wel klaar mee, herziening gehad, het is klaar. Zij hebben gezegd, er moet nog een keer onderzoek naar gedaan worden. En nu blijkt dat er veel meer DNA van een onbekende Oost-Aziatische man is gevonden.
0: Maar dat betekent dat die 6 verdachten die nu vrij zijn misschien wel een enorme schadevergoeding kunnen gaan eisen alsnog.
4: Ja,
0: of is dat niet zo?
4: Dat kan ook zeker, maar uiteindelijk gaat het daar tot nu toe in ieder geval nooit over. Het gaat erover dat er gewoon recht gesproken wordt. En dat vind ik ook belangrijk om te zeggen. Een van de vrouwelijke verdachten, Jane, die is ook ernstig ziek. En dat is gewoon ook wel erg om te beseffen. Gewoon, het is nu gezegd van 15 december doet de Hoge Raad uitspraak. En het zou gewoon verschrikkelijk zijn als zij dat niet zou halen. Dus
0: dat zijn dingen die dan opeens heel belangrijk zijn.
4: Precies, ja. En dan zie je dus gewoon van ja, voor het systeem en officier van justitie, advocaat-generaal zijn het steeds, is het ja, een zaak en dat zet er ergens neer.
0: Gaat niet alleen, gaat dus ook met name om een soort gevoel van genoegdoening. Dat begrijp ik uit jouw woorden.
4: Ja, gewoon dat er door een rechter gezegd wordt. Jullie zijn onterecht veroordeeld. Ja. Of op dit bewijs hadden jullie niet veroordeeld mogen worden.
0: Ik dank je wel, Joost van Wijk.
4: Yes.

0: Jamie Lydell met Multiply. Het Tulpfonds heeft 34 wetenschappers uit het buitenland kunnen verleiden hun werk te gaan doen in Nederland. Het fonds is bedoeld om wetenschappelijk talent aan te trekken, vooral uit gebieden waar academisch werk onder druk staat. Dat is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten het geval. En daar komen dan ook 29 academici vandaan richting Nederland. Ontwikkelingseconoom Marieke Kleemans van de Universiteit van Illinois in Chicago is één van hen. Zij gaat verhuizen naar Utrecht en krijgt daar een baan op de universiteit. Dag Marieke.
1: Hallo, goedenavond.
0: Dag Marieke. Ja, ik ben wel eens in Chicago geweest. Goh, dat is wel een stap van Chicago naar Utrecht.
1: Nou, dat is een grote stap, maar ik moet wel zeggen, wij wonen 2 uur ten zuiden van Chicago. Oh, dus okay. Dat is wat minder, wat minder bijzonder dan Chicago zelf.
0: Ja, ja. En is het, je gaat er voor een dag of 8 verhuizen met je gezin, Amerikaanse man, als ik het goed heb begrepen. Is dit een stap die je zenuwachtig maakt, of ben je alleen maar blij dat je een nieuwe werkplek hebt?
1: Nou, we zijn eigenlijk allebei. We zijn er heel erg blij mee. We hebben er zin in. Maar het is ook wel een hele volksverhuizing. Er komt een hoop bij kijken.
0: Ja, dat zal wel. Hè? Gewoon sowieso zo'n verhuizing. Maar ook ja, het in de steek laten of het moeten stoppen van je werk aan de universiteit in Illinois.
1: Ja, klopt. Maar ik denk juist dat daardoor dat Tulpfonds zo'n mooie mogelijkheid is. Want kijk, normaal gesproken, als jij als wetenschapper van de ene institutie naar een andere institutie gaat en vooral binnen landen verhuist. Ja, dat is gewoon heel moeilijk om dan de onderzoeksgroepen weer op te bouwen en toch een beetje opnieuw moet starten. Ja. Dus ik denk met zo'n Tulpfonds, dat is gewoon zo'n mooie mogelijkheid. En heel fijn om daarvoor geselecteerd te zijn.
0: Ja, maar wat
1: dat is gewoon echt... Want wat deed een vliegende stap.
0: Ja, ja, maar wat deed jij in Chicago? Wat deed je op de universiteit? Wat is jouw vak?
1: Nou, ik ben dus een ontwikkelingseconoom. En dat betekent dat ik onderzoek doe en lesgeef op het gebied van economische ontwikkeling. En de factoren die bijdragen aan het verminderen van armoede en ongelijkheid in de wereld. Hè? Dus met name in ontwikkelingslanden.
0: Ja, en is het dan zo dat met de komst van Trump, die toch wel kritiek had op universiteiten, bijvoorbeeld Harvard, hè, flink aan de tand voelde, dat een reden is voor jou om deze stap te gaan maken?
1: Absoluut, dat heeft absoluut meegespeeld.
0: Want wat is er gebeurd bij jou dan?
1: Nou ja, een hoop verschillende dingen. Zeker in het gebied van internationale ontwikkeling was er bijvoorbeeld een hele grote, toch wel een schok dat ruim een jaar geleden werd USAID opgeheven. Dat was de United States Agency for International Development. Toen Elon Musk nog schreef dat de USAID de woodchipper inging. Nou ja, dat was gewoon heel lastig voor. Dat was echt een beetje de grootste ontwikkelingsorganisatie en humanitaire hulp ter wereld, bilateraal. Dus ja, dat is gewoon heel lastig voor kwetsbare groepen. En dat laat ook wel een beetje zien wat de prioriteiten zijn. Dus zeker in dat. Dat internationale ontwikkelingsveld is dat gewoon veel lastiger geworden. Ja. En daar heb je ook als onderzoeker en als organisatie, collega's, noem maar op, heb je gewoon direct mee te maken.
0: Ja, maar voelde je ook als het ware van buitenaf bekeken? Was de academische vrijheid beperkt?
1: Nou, weet je wat het is? Kijk, het is nou niet dat ik bang naar mijn werk ging. Dat is het hem niet. Maar ja, je merkt gewoon dat die academische vrijheid, je merkt gewoon dat die onder druk komt te staan. Je merkt gewoon dat de sfeer verandert. Hè. Kijk, er zijn onzekerheden. Bijvoorbeeld op het gebied van financiering, hè, van een wetenschappelijk onderzoek, is er ineens een stuk minder geld beschikbaar. Je merkt bijvoorbeeld dat voor internationale studenten een stuk minder visums beschikbaar zijn om in de VS te gaan studeren. Dat brengt ook weer financiële druk mee. Hè? Want onderwijs is in de VS echt een beetje een exportproduct, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, je ziet dat gewoon dat hele toekomstperspectief van onderzoekers. Ja, dat wordt toch wat minder rooskleurig. Kijk, en als Europeaan vraag je natuurlijk af van ja, maar wacht eens even, waarom ben ik dan hier in de VS? Als er gewoon topuniversiteiten zijn in Nederland waar ik me ook mee aan kan sluiten. Dus een makkelijke keuze voor mij.
0: Ja, nou ja, ik snap het. Maar hoe werkt zoiets dan? Ik bedoel, ik neem aan dat je enig talent hebt. Word je dan gespot door het hulpfonds? Of heb je jezelf aangemeld? Hoe gaat zoiets?
1: Nou, in mijn specifieke geval, het zal vast voor iedereen een beetje anders zijn. In mijn specifieke verhaal was ik al in contact met de Universiteit Utrecht. Dat ging dus om die hoogleraarpositie die precies in mijn gebied was. Want ja, zoals je zegt. Er moet maar net een positie zijn. Maar inderdaad, toen dat Tulpfonds bekend werd gemaakt, zo'n jaar geleden ongeveer. Nou ja, toen kreeg ik ineens een hoop e-mails en belletjes van hey, dit moeten we gaan proberen. Ja, gewoon hartstikke fijn dat het gelukt is. En inderdaad, wat je zegt, er zijn ja, de bepaalde kwalificaties. Hè. Je moet een toponderzoeker zijn met een onderzoekslijn. En dus ook onder academische, de druk staan en druk voelen van academische vrijheid. En ik denk dat dat met mijn onderzoek in ja, de international development ook wel echt goed
0: Ja,
1: aansloot.
0: nu krijg je van Tulpfonds volgens mij, ja, je zal het niet zelf op de rekening krijgen, maar goed, 1 miljoen euro
1: Nee.
0: ter beschikking. Wat denk je daarmee te gaan doen? Het lijkt veel, maar misschien is het best wel weinig.
1: Nou, kijk, het is natuurlijk een prachtige start. Hè. Het is echt een beetje daar kun je zo een vliegende start mee maken. Echt vanaf dag één al impact hebben. Dus ik ben er echt ontzettend, ontzettend dankbaar om. Nou ja, wat ga je dan doen als jij dus aankomt als wetenschapper hè, in mijn leerstoel? Dan ga je een groep opbouwen. Hè. Dus dan ga je talent aantrekken. En ik wil natuurlijk zoveel mogelijk mijn huidige projecten ook doorzetten. Hè, zodat het onderzoek door kan gaan en ook maatschappelijk impact kan hebben.
0: Dus je kunt een
1: Maar
0: deel van je
1: tegelijkertijd.
0: werk, uit Amerika kan je meenemen naar Nederland eigenlijk, in dat opzicht.
1: Absoluut,
0: Ja.
1: absoluut. Gelukkig wel. En wat je ook zegt, en daar ben ik het trouwens helemaal mee eens. Kijk, het voelt natuurlijk ook als een hele grote verantwoordelijkheid. Hè? Het is een hoop geld. Dat komt toch van de Nederlandse burgers. Dus ik denk ook dat wij die verantwoordelijkheid ook voelen. En echt willen zorgen dat we bijdragen. En dat we dus onderzoek doen dat niet alleen wetenschappelijk sterk is. Maar ook juist echt de samenleving, in de samenleving een verschil maakt.
0: Ja, nou dan ga ik je daar veel succes mee wensen. En nou, de eerste stappen zijn gezet. En over 8 maken gaat een grote container naar Utrecht. En die wordt uitgeladen. En dan begint er een nieuw leven voor jullie.
1: Dat klopt, dankjewel.
0: Ik
1: Ik heb er
0: wens
1: zin in.
0: het gezin en jou met je werk veel succes. En succes daar.
1: Hartstikke bedankt.
0: Oké, dank je
1: Jou
0: wel.
1: ook. Daar.
0: Dag. Ja, 700 jaar was het privébezit en nu is het te koop. Een bijzonder middeleeuws manuscript over koning Arthur en tovenaar Merlijn. En morgen gaat het om de hamer bij Veilinghuis Christie's. Martine Meeuwissen is bij de Universiteit Utrecht. Die komt de gast van net misschien nog wel een keertje tegen in Utrecht. Specialist op het gebied van middeleeuwse Arthur-handschriften. Heeft u dit boek kunnen zien? Ik geloof dat het sinds kort pas in beeld was zelfs, hè? Want
2: Ja,
0: het was in
2: ja.
0: handen van wie?
2: Zelfs dat weet ik niet. Het
0: Nee.
2: is van een privépersoon die
0: Ja,
2: anoniem
0: die.
2: was en bleef en besloot op een gegeven moment om dat te gaan verkopen.
0: En in welk land ook, weet je ook
2: Nou,
0: iets?
2: waarschijnlijk in Frankrijk, want het is
0: Oké.
2: daar opgedoken in een veiling, of het is in een boekhandel. En ik vermoed ook dat het is in Frankrijk gemaakt en gebleven,
0: Ja.
2: waarschijnlijk. Maar we weten niet waar. Ik heb er ook geen moeite voor gedaan. Maar het is voor mij eigenlijk even nieuw als voor heel veel anderen.
0: Ja, maar omdat het aan wordt geboden, kun je dan door plaatjes, foto's zien hoe
2: Ik
0: het
2: heb,
0: eruit ziet.
2: precies, ik heb dus nu heel erg nieuwsgierig naar de
0: Ja,
2: website
0: en wat zag
2: gekeken en
0: je?
2: zo. Ja, een prachtig handschrift. 13e eeuw, heel vroeg dus, nog met grafische plaatjes, beetje stripachtig, felle kleuren, cartoonachtige mannetjes. Heel veel illustraties met bladgoud en ja, allerlei actiescènes die mij natuurlijk bekend voorkomen, want ik ken de verhalen wel.
0: Ja.
2: Maar in deze versie natuurlijk nog helemaal niet. Dus het was voor
0: Nee.
2: mij een feest om alleen al die foto's te
0: Ja,
2: zien.
0: en als het in die periode gemaakt is, is dat dan door een hele club mensen gemaakt? Of is er één iemand
2: Ja.
0: aan het werk
2: Nou,
0: geweest?
2: waarschijnlijk is het een professioneel werk. Elk handschrift in de middeleeuwen werd, als het niet in een klooster werd gemaakt, door professionals gemaakt. En dit is een ja, profane tekst, een Arthur-roman, hè, de letterkunde. Dus er is waarschijnlijk iemand geweest die het perkament maakte, iemand die zorgde dat de tekst werd overgeschreven en een aparte beroepsverluchter, illustrator, die dus die illustraties maakte. Dus
0: Ja.
2: heel gespecialiseerd werk en iedereen deed zijn eigen stukje en gaf het dan weer door
0: Ja,
2: aan.
0: de koning Arthur heeft een soort mythische naam, de
2: Ja.
0: Heilige Graal, noem maar op,
2: Ja.
0: hè,
2: Ja.
0: uit die periode. Maar hoe werkt het dan met dit boek? Is dit iemand die het heeft overgeschreven van een boek daarvoor naast hem? Of heeft hij het uit de overlevering gekregen?
2: Ja, ik heb de tekst niet kunnen lezen,
0: Nee.
2: helaas. Maar ik ga ervan uit dat hij het heeft overgeschreven, min of meer heel getrouw, van een voorbeeld dat hij tot zijn beschikking moet hebben gehad.
0: Want zo werkte dat vroeger.
2: Zo
0: Dit was
2: werkte
0: voor de
2: dat.
0: boekdrukkunst.
2: Dit is ver voor de boekdrukkunst. En dan heb je dus een tekst nodig om over te schrijven.
0: Ja.
2: Als het om zo'n heel literair epos gaat. En een illustrator kan verzinnen wat hij wil. Dus die heeft niet per se een voorbeeld nodig. Maar ja, zo'n kopiëist, zo heet hij ook, die heeft dat dus wel nodig. Ja. Dus hij moet een voorbeeldtekst hebben gehad. Maar welke dat geweest zou kunnen zijn, kan ik zo niet beoordelen.
0: En hoeveel van dat soort manuscripten zijn er dan gemaakt, geschreven of overgeschreven?
2: Nou, als ik even specifiek naar deze tekst kijk, dan was dat in de middeleeuwen al een bestseller. Dus dat is heel grappig. We vinden het nog steeds mooie verhalen, maar het was toen al een bestseller en we hebben er op dit moment nog iets van 200 van over. En dat is ontzettend veel.
0: Ja, maar wat was een bestseller in de middeleeuwen?
2: Nou ja, iets wat heel veel mensen konden betalen en ook wilden betalen. Want het was een ongelooflijk duur project. Een dure auto, een verschrikkelijk dure villa. Dat is zoiets als een handschrift laten maken met bladgoud. En allerlei dure kleurstoffen en heel veel arbeidsintensieve dingen. Dus je moest er echt wel wat voor over hebben.
0: Misschien moet je mij en een aantal luisteraars even een klein lesje geschiedenis geven. Koning Arthur, wat is ook alweer het verhaal?
2: Ja, daar is niet één verhaal. En dat maakt het ook zo mooi. Dat ontwikkelt zich. Mensen vertellen allerlei verhalen aan elkaar. Verschillende auteurs reageren op elkaar. Dus je hebt een soort van historische Arthur die waarschijnlijk nooit heeft bestaan, maar die komt in historische bronnen voor in Engeland. Maar dan op een gegeven moment wordt er een stapje gemaakt naar het continent. En dan in Frankrijk. We zitten dan opeens in Frankrijk. Vond ik heel gek als student. Ik dacht, in Frankrijk. Arthur Romans gaat over Engeland. Maar in Frankrijk komt er dan een literaire traditie. Dus je laat die pseudo-historische Arthur dan los en dan komt er een romantraditie. En dat begint bij Chrétien de Troyes. Dat is een hele belangrijke dichter geweest aan het eind van de 12e eeuw. En dat heeft zo'n impact dat andere mensen in de voetsporen van die figuur dat gaan uitbreiden, hervertellen, nog meer erbij betrekken en eromheen bouwen. En dan zit je bij deze teksten, die morgen dan onder de hamer gaan, bij een heel uitgebreide proza-roman. Dus het is niet meer in verzen en geen voordrachttekst, maar echt een leestekst geworden. Die is zo in de smaak gevallen al in het begin van de middeleeuwen, dat die geschreven werd. Dat er zoveel kopieën werden gemaakt dat mensen zeiden, we willen een vervolg. Maar dat kon niet, want koning Arthur was dood en alle helden waren dood.
0: Ja.
2: Dus toen werd er besloten, weet je wat, net als bij een soapserie, we gaan een prequel maken. We gaan een stukje de voorgeschiedenis van wat ervoor gebeurde voor koning Arthur aan de macht kwam.
0: Maar er zijn dus ook meerdere mensen die het verhaal van koning Arthur hebben afgemaakt, zeg maar.
2: Ja.
0: Hebben de dingen aangeplakt.
2: Ja, het wordt een grote sneeuwbal en er komt wat bij en er gaat wat af en iedereen legt een ander accent en dat houdt het ook
0: maar
2: heel dynamisch.
0: Dat maakt het tot een heel gek boek eigenlijk dan, zou je zeggen.
2: Is het ook.
0: Ja.
2: Het is heel, want er zijn ook eigenlijk verschillende auteurs en het is ook heel verschillend. Een kopiëist kan besluiten, ik laat dit stuk eruit want dat interesseert me niet of dat interesseert mijn opdrachtgever niet. Maar het is, er iets tussen.
0: Het is dus eigenlijk ook van niemand daarmee.
2: Nee, ja, precies.
0: En toch gaat er hoop geld in om. Want wat moet dit gaan kosten bij Christie's?
2: Nou ja, de prijs die ze op de website zetten is 2 miljoen pond, Britse ponden. Maar dat is eigenlijk best wel een reële prijs, vermoed ik hoor. We gaan het zien morgen. Maar het is een heel kostbaar handschrift. Het is heel erg oud. Het is letterkunde. Het is
0: bladgoud
2: niet,
0: wordt er gebruikt.
2: Ja, allemaal bladgoud voor al die afbeeldingen.
0: Ja.
2: Maar vooral ook, het is letterkunde. Het is niet een of ander bidboekje waar we er duizenden van hebben. Dit is een unieke tekst.
0: En is daar voor jou, stel dat jij het een weekje mag lenen, daar zou voor jou een hoop te halen zijn op vakgebied?
2: Ja, ik zou het dolgraag een tijdje bestuderen. Maar ik hoef
0: waar zou je naar op zoek gaan?
2: Ik zou denk ik die tekst gaan proberen te traceren. Welke variant is het? In welke hoek zit het in de tekststamboom? Ik zou zeker naar de afbeeldingen gaan kijken, want dat is mijn vak als kunsthistorica. En daar zit ook de meeste keuzevrijheid in. Daar kan je gewoon besluiten, dit thema wil ik extra aangezet of juist niet. Ik zou naar de stijl gaan kijken en kijken of ik meer van diezelfde kleine details zie ergens anders.
0: Maar de opwinding zit bij jou in als jij een plaatje ziet uit pagina 77 en je ziet daar een plaatje, ziet daar een heel vaag een koning Arthur staan met een zwaard in zijn handen, dan kan je een uur naar kijken.
2: Nee, dat is het niet.
0: Overdrijf ik.
2: Daar kan ik ook vast een uur naar kijken. Maar ik vind het vooral interessant van wat voor thema's worden er uitgelicht en op welke plekken en waarom en hoe dachten die mensen zelf. Want illustratie is een vorm van tekstreceptie.
0: Ja.
2: Zo'n opdrachtgever zegt, ik wil absoluut wel die graal erin, of helemaal niet. En dat zegt ons iets, van hoe wordt zo'n tekst gebruikt.
0: Ja,
2: zo.
0: Ja. Martine, kijk, nou gaat het onder de hamer.
2: Ja.
0: Je zal maar een hoop geld hebben en denk je, nou, dat boek wil ik wel hebben. Dat betekent dat het misschien van een particulier anonieme particulier zelfs in ons geval, weer naar een anoniem particulier. Ja, en dat het boek weer verdwijnt onder een kussen.
2: Dat is onze grote angst eigenlijk van de wetenschappers, waar ik natuurlijk ook toe behoor. Ja. Het zou zo ontzettend mooi zijn als het nu in een publieke collectie zou kunnen komen, waarbij iedereen daar toegang toe heeft, foto's ontsluiten.
0: En als het dan zo belangrijk is, want dat voel ik wel aan jou, dan zou je moeten zeggen, daar zou het toch musea of onderling, internationaal, zou je moeten zeggen, we slaan de handen ineen in Europa en we zorgen dat dit in Parijs of Amsterdam of weet ik waar, Berlijn te zien is.
2: Was het maar waar, ja.
0: Zo werkt het niet?
2: Nee, helaas werkt het zo niet. De budgetten in Europa zijn heel erg krap voor dit soort grote prijzen en aanschaffen. Dus dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Je moet ook heel snel dat geld kunnen ophoesten. En zo gaan de processen in Europa ook niet. Dus de kans is heel erg groot dat het weer verdwijnt in een particuliere collectie van iemand die gewoon heel veel geld heeft. Of daar ook misschien
0: nergens
2: gewoon
0: een piepklein gaatje waar je denkt, misschien lukt het.
2: Nou ja, er is
0: een mecenas die wat makkelijker is.
2: Ja, een aardige mecenas mag ook. Ja. Die ons toegang geeft en foto's laat nemen. Die bestaan vast ook wel. Ja. Maar het zou zo fijn zijn als het toegankelijk wordt. En de enige optie, stiekem denken we wel, er is één museum dat het zou kunnen kopen als ze het zouden willen.
0: En dat is?
2: En dat is het Getty Museum in Los Angeles.
0: Okay.
2: Die heeft veel geld, die heeft ook interesse in dit soort materiaal. En als ze het zouden kopen, dan zullen ze het ook zeker ontsluiten. Maar hebben ze het ervoor over en zijn er fanatici, verzamelaars die willen dat overbieden?
0: Martine Mevers, jij hebt in ieder geval een heftig pleidooi gehouden. Als dit vertaald wordt naar het Engels, dan zegt het Getty Museum, misschien moeten we het doen. Wanneer gebeurt dit?
2: Morgenmiddag, 1 uur en daarna. Dus
0: nou, dan weten we het slot erop. Ik dank je wel voor je komst.
2: Dank je wel.

0: Bauer speelde Everything After All. In de Italiaanse landstreek Calabria zijn veel plekken terug te vinden waar de maffia toesloeg. Vooral in de jaren 70 en 80 vonden heel veel ontvoeringen plaats die heel heftig waren daar in de buurt. Fotograaf Steffi Rijmers legde die schuldige plekken, zoals ze hem noemen, het boek heet Guilty Grounds, vast en maakte er een boek van, een fotoboek met ook verhalen erin. Goed dat je bent, Steffi. Jij trok naar Calabria, je bent Nederlands. Wat had jij daar te zoeken? Wat wist jij hier van tevoren al van?
1: Klopt, ik wist hier van tevoren nog weinig vanaf. Ik heb wel altijd interesse gehad in georganiseerde misdaad. En ik heb ook 4 jaar gewerkt als forensisch fotograaf bij het Nederlands Forensisch Instituut. Dat heeft mijn interesse eigenlijk alleen maar meer aangewakkerd. Ik kwam hier mee in aanraking met veel verschillende vormen van criminaliteit. En ik las eigenlijk over de maffia online. En toen stuitte ik op de naam de 'Ndrangheta. En toen dacht ik alleen maar, ik weet hier eigenlijk weinig vanaf.
0: Ja, dat is de maffia in Calabria.
1: De maffia in Calabria, ja. De Gomorra en de Cosa Nostra, die zijn veel bekender. Er zijn veel series van. En hier wist ik eigenlijk niks vanaf. Dus toen ging ik...
0: nieuwsgierigheid in combinatie met dat forensisch werk wat je deed.
1: Klopt.
0: Ik heb altijd in dat bij dat forensisch werk, we hadden net nog iemand die sprak over een moordzaak. Hè, dat er dan ga je als fotograaf naar die plek en dan zie je soms het lijk nog liggen of je ziet bloedsporen of zo. Maar jij gaat op zoek naar plekken waarbij de zaken speelden in de jaren 70 en 80.
1: Ja.
0: En je hebt daar foto's, het lijk nog liggen of je ziet bloedsporen of zo. Maar jij gaat op zoek naar plekken waarbij de zaken speelden in de jaren 70 en 80.
1: Ja.
0: En je hebt daar foto's genomen, maar die, ja, wat is...

0: meer achter informatie.
1: En hoe kon je dat zo precies lokaliseren? Want ja, een plek waar een auto is beschoten, dat staat dan wellicht ergens in een krant of weet ik wel, een politiebericht. Maar hoe precies kun je dat vinden dan?
0: Ja, het was vooraf vooral literatuuronderzoek, maar achteraf was, ja, terwijl ik daar was, heb ik met heel veel mensen gepraat. Dat was heel erg lastig, want de omerta is daar heel groot. Mensen praten niet over dit onderwerp. Er wordt zelfs ontkend dat de maffia bestaat. Ja. Dus daar liep ik wel tegen wat problemen aan.
1: Hoe is dat dan charmeren om verder te komen? Of,
0: Nou, uiteindelijk ben ik te werk. Ik heb daar een Nederlandse man ook ontmoet.
1: Ja, Bert, die komt
0: Bert,
1: in het boek voor.
0: Die komt ook in het boek voor, inderdaad. Ja. En hij deed eigenlijk alsof hij mijn vader was. Om een soort van te beschermen. Bert, die heeft een progressieve spierziekte. En ik heb hem daar ontmoet. En we zijn in contact met elkaar gekomen. Hij heeft heel erg een fascinatie ook voor misdaad en misdaadboeken. Dus zo ging hij mee naar mijn eerste bezoekje. Ja. Naar de bakermat van de Drangheta. En zo zijn we samen opgetrokken. En toen ineens zei hij, dit is mijn dochter, dus rustig aan. En dat zorgde ervoor dat mensen veel minder wantrouwig
1: omdat
0: waren.
1: Omdat je bij die maffia in allerlei streken in Italië is die familiaire band ook belangrijk tussen mensen.
0: Zeker.
1: Daarom houden ze ook de dingen elkaar in stand. Houden ze ook zo braaf hun mond dicht voor elkaar.
0: Ja, alles
1: omdat
0: is
1: jij
0: inderdaad.
1: Omdat jij zegt, ik ben hier met mijn vader, een soort familiegevoel. Kunnen ze misschien iets meer durven zeggen waar die plekken waren?
0: Ja, en daardoor hielden ze me iets minder in de gaten. Maar nou waren er ook wel mensen die continu wisten waar ik was en wat ik deed. En
1: wat ik zo bijzonder vond, je gaat dus naar plekken waar heel vaak en Cesare, en ik weet ze nou, Len, ik weet niet, Len, die in het boek van jongen die ontvoerd wordt. Vaak zijn ze maar 16, 17 in die tijd.
0: Ja.
1: En jarenlang, maanden soms weg, worden miljoenen lires omgevraagd. Jij gaat dan naar die plekken toe en je hebt dat ook met een camera gefotografeerd die ook een beetje forensische kwaliteiten heeft, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ik heb,
1: wat doet dat met die foto's?
0: Ja, ik heb forensisch licht meegenomen. Dit gebruikte ik dus al bij mijn werk op het Nederlands Forensisch Instituut.
1: Ja.
0: En daardoor raakte ik geïnspireerd. En wat dat licht doet, is het is licht in verschillende soorten golflengtes. En dat kan bepaalde sporen, bijvoorbeeld lichaamsvloeistoffen, kan dat doen laten oplichten. Zodat je dat met het blote oog eigenlijk niet ziet.
1: Zoals je dat met fluor hebt bijvoorbeeld.
0: Precies.
1: Hè? Je het geel ziet als je aan het dansen bent. Dat gevoel.
0: Zo'n gevoel inderdaad. Ja. Of een beetje
1: geleden, hoor, mijn geval.
0: Wat je in de hotelseries wel eens ziet als ze gaan onderzoeken of een hotelkamer nog schoon genoeg is. Dat wil je in een hotelkamer vaak niet gebruiken overigens. Maar daarmee moet je het vergelijken. En dat heb ik dus meegenomen naar Italië. En daar in Italië ging het absoluut niet over waarheidsvinding. Meer een artistiek gevoel. Maar daardoor kan de kijker wel veel meer een idee krijgen over wat zich daar heeft afgespeeld.
1: Maar dat is zo bijzonder aan je boek. Het heeft een soort artistieke kwaliteit. Ik vind die foto's echt geweldig. Terwijl je eigenlijk niks ziet. Nee, voel je soms door de groezeligheid van de sfeer, of je bent in een tunnel beland of in een bos, denk je, het heeft ook iets akeligs, maar ook iets romantisch soms, hè, zoals een soms zo kan zijn met moord of zo. Een romantisch moordverhaal, zou ik maar zeggen.
0: Ja, het contrast is heel groot.
1: Heeft
0: daar.
1: Het ook een sociale component, jouw boek? Je wilde ook iets mee, lijkt het.
0: Ja, ik wil een stem geven aan de mens daar waar onrecht is aangedaan. Want juist omdat er niet over gesproken wordt, worden deze verhalen eigenlijk een soort van vergeten. En ik vind dat het belangrijk is dat het verteld moet worden. Heel veel mensen weten niet van de geschiedenis van de Drangheta. Terwijl ze het losgeld wat ze voor deze ontvoeringen hebben verdiend, dat hebben ze gebruikt om zich meer in te geven in de wereld van de drugscriminaliteit en banden met Zuid-Amerika. Maar zo zijn ze nooit begonnen. Ze zijn begonnen met die ontvoeringen waarbij ze hele families kapot hebben gescheurd. En waarbij sommige mensen ook nooit terug zijn gekomen.
1: Maar je gaat naar plekken toe waar mensen eigenlijk niks meer van willen weten. Ze weten het wel, maar ze zeggen er niks over. Daarmee breng je ook jezelf wel en wellicht die Bert ook in gevaar.
0: Ja, het was af en toe wel heel erg spannend. Ze waren niet heel blij dat we daar waren. Ik ben de helft van de tijd is Bert mee geweest en de andere helft was ik alleen. En zo heb ik ook een keer gehad dat ik in een ondergrondse bunker die ik had gevonden, waar ook vermoedelijk slachtoffers zijn vastgehouden. Daar wisten ze op een gegeven moment dat ik daar was. En want ik ging daar vaker heen, want ik maak meestal nooit in één keer de juiste foto. Dat kost wat tijd en dan moet ik eerst goed aanvoelen.
1: En dan zie je, hé, daar is ze weer. met de foto's.
0: Ja, ze dachten, die komt vaker, inderdaad. Dus ik heb wel gehad dat ze me gingen achtervolgen, rondjes om mijn auto heen cirkelden. Ja.
1: Maar heb je aan de andere kant, dat is dan spannend, je zit hier nog, dus het is goed afgelopen. Ja. Maar heb je ook niet mensen op je afgekregen die zeiden, ik ben zo blij dat je dit doet, want dit gaat over mijn kind of mijn familie?
0: Ja, ik heb ook interviews gehouden, bijvoorbeeld met een dochter van een vader die is omgekomen bij deze ontvoeringen. Na 10 jaar kreeg zij uiteindelijk een brief van de vindplaats waar ze het dode lichaam van haar vader zou kunnen vinden.

0: Die is gevonden. 10 jaar lang heeft ze geschreven in de krant: alsjeblieft, vertel mij meer informatie waar mijn vader is. En zij wil ook haar verhaal naar buiten brengen. Dus zo heb ik ook een interview met haar gehad. En...
1: ja, want er zit heel veel informatie in dit boek ook nog eens. Hè? Het is
0: klopt.
1: Ook een soort geschiedschrijving.
0: Ja, het zijn niet alleen maar foto's, maar ook heel veel tekst. En dan gaat het om zoveel slachtofferverhalen als om het verhaal over hoe ik te werk ben gegaan, daar waar ik tegenaan heb gelopen.
1: En wat ik ook heel mooi vond om te lezen in jouw verhalen die je daarin schrijft, los van die foto's, dat je zegt van ja, eigenlijk zie je een landschap wat een enorme schoonheid heeft, maar dat gaat daar in die streek met de maffia om de hoek altijd weer gepaard met de smerigheid. Dus je hebt de smerigheid van de maffia en de schoonheid van het landschap. En dat zien we in je boek.
0: Ja, klopt. Het is echt een heel contrast.
1: Ja. Heb je echt geweldig gedaan. Guilty Grounds, het is in het Engels geschreven, maar fantastisch gedaan met hele mooie fotografie. Ik ga je er veel plezier mee wensen. Steffi Rijmers, dankjewel voor je komst.
0: Dankjewel.
1: We gaan nog heel even dan kijken hoe het met Zwitserland is tegen Colombia. Chris Obbers.
2: Ja, je had vroeger Frits van Turen uitwerken voor en die kon altijd prachtig 0-0 zeggen. En nou ja, dit is echt een typische 0-0, want dat staat het na de... reguliere speeltijd nog altijd. We gaan dus verlengen. 2 keer 15 minuten. En dan misschien ook nog wel strafschoppen. We zijn nog wel even bezig in Vancouver. Gebeurde wel wat. Maar de prijs is een kwartfinale tegen wereldkampioen Argentinië en Messi. En je ziet dat die prijs in gewicht drukt op beide ploegen. Ze durven geen risico's te nemen, want bang om een fout te maken. Bang om zo'n kwartfinale te verspelen. Dat lijkt de overheersende gedachte geweest te zijn tijdens in ieder geval de reguliere speeltijd van dit duel. De coach van Colombia is een Argentijn, Lorenzo Nestor. Die
1: Chris,
2: heeft op de WK-finale...
1: Ik moet je stoppen, jongen. Je hebt zit volgens mij bij een saaie wedstrijd. Ik wens je nog veel plezier daar. Morgen zit hier Pieter van der Wielen en ik wens je nog een hele mooie nacht.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
5: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
7: Oh yeah.
6: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag...
9: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
8: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen... maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
10: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt... en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
8: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
11: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
12: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
13: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: NPO Radio 1.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken. Schone sokken. Wat toiletpapier. Zonnebrand, ook handig. Hop. Ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
1: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
0: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
2: Muziek.
0: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
1: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
0: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
2: Hoe moet dat? Oké.
0: Op naar Leidschendam.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: In onze straat gaan we dus hier een heel grote geveltuin maken. Aan deze kant en ook nog hier langs de regenton gaan we dat doen.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Weet je, het is natuurlijk wel een straat, dus heel veel stoep, heel veel steen. Ja. Het is niet alsof je hier in een park woont of zo.
3: De Herderslaan is wel een relatief groene straat. Ja. Zeker ook als je kijkt naar de rest van de buurt hier aan de rand van het centrum en de Schilderswijk.
4: Ja, hoe fijn is dat als je een stukje groene oase in de Schilderswijk hebt?
1: Je ziet het in de groenste straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.